0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, draaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Bijlmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat er ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Het is hoofdelijk zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
2: De Omroep. Verstijt, waat en wan.
0: RTV NOF.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Bakken? Zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baasmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Nof PC, Nof PC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
16: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeestje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
21: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
22: 3 jaar garantie.
23: We want more. We want more.
22: 5 jaar garantie.
23: We want more. We want more.
22: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
24: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
26: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke die vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: got in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen Fjouwerwieken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
2: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo hebben.
7: Ik is toch turbo hebben, net?
6: Nou, even serieus. Alle

0: in Waterswaard.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
6: Het is hier geen spruit koud in je huis.
7: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Bald.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjeen.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
18: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
19: Marinus Keukens?
18: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
0: WOQS.nl.
19: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
22: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
23: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
22: Oef!
23: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
23: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
24: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
0: WOQS.nl.
25: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Tromeester mij in beheining.
27: Mark Woon, CA Plus. Een certificaat, hè?
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
28: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
29: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
28: baarsmazitcomfort.nl.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
31: Dit is RTV NOF.
32: Mijn klankbord.

Ja, en een goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij RTV NOF. Je haal even luisteren naar het mannenkoor Sion en dan wel naar het lied Aan uw zij dicht nabij. En dat hopen we alle hier te wezen. Maar voor we met de verzoekjes verder gaan, dan wil ik jou hartelijk welkom heten bij het programma Klankbord. Klankbord, het verkeeslijke verzoekprogramma van 8 tot 10 uur. Hallo, felicitaties, een bemoediging, dankbaarheid, etc. Om dit terug te gaan, mij een mooi lied, bel je dan naar RTV NOF, naar Klankbord en dan naar optie Fjouwer. Dan heb je uur zonder telefoon en vreeg je dan een mooie plaat om, want daar is het programma Klankbord voor bedoeld. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon en vreeg je mooie plaat om. 0412-44-12-02, optie Fjouwer. En jou mag je bellen van een kwartier voor 8. We wensen jou een mooie mond aan. En het eerste verzoekje leidt al kleden. Dat is een lied van Sela. En dat is omvregen door Anneke Sudema. En het is bestemd voor Anneke Sudema zelf. Het is jood een dag van herinnering. Het zingen hier weverom van haar man Hitzer. Het is echt bestemd voor alle zieken onder u. Je kunt luisteren naar Ik zal er zijn.

Het autobedrijf Boersma in Waterswaard die viert jaar hun 50-jarig bestaan. Hij en mem Boersma die vreet daarom een mooie plaat om in klankbord voor Piet en Gertje en voor Kees en Meenke. En hun dankbaarheid voor deze dag lieten ze blikken in het lied Tel uw zegeningen en dat wordt zang door de Country Trail Band.

Jimmy Visser van St. Bulten, die viert Joort Hayedje en die werd Joort 80 hier. En Joke kreeg de felicitaties van Hitzer Visser en een mooi lier van onder ons. Hij die rustig en stil.

En dan geven we jou er verder mij een mannenkoor. En dat had Onvrede Mattie van Ommen. Die had het lied Onvrede voor de Philadelphia gemeente in Dokkum. Kinderen en kleinkinderen, mevrouw Dorhout, de zieken en rouwdragenden onder u en alle bewoners van de zinnen, waaronder ook Mattie zelf. En voor het team van Klankbord, dat lees ik ook nog. Nou, dankjewel. Het mannenkoor Laudate, die zingt het lied Gelooft zij God met diepst ontzag.

dan zitten we even met de verzoekjes. Dit je van me lezen. Zo, dan gaan we het al je werp orde. Dan gaan we weer verder. Minke Dantima. Nee, dat is een verzoekje. Ik moet het even oorlezen. Het is bestemd voor Berber Wiersma. Want Berber Wiersma, dat is de oudste zuster van de orentree, vooral je die kan opnemen. Die werd jenjantig hier. En jou kreeg Berber de felicitaties met deze dag van Minke Dantima, Anneke Fokkema en Teetske Kobus. En mij dit leert, jou hart leert onvregen. Houdt u mijn beide handen voor. We ek het volgende verzoekje bij. En die komt van Reense Fokkema. En die doet een hartelijke groet aan Oerts en Ria, Jappie en Tini, Hendrik Vonk en Jenke Halbersma. En dan kreeg ik niet eens even een mededeling van Jimmy Visser van St. Bulten. Die is Jood net jedje, maar die weer over aan de waas die jedje. Nou, dan hebben jullie ook alles verjocht zet. Je kan nu luisteren naar het lied wat de dames omvregen haar voor hun jarige zuster. Houdt u mijn beide handen.

Het volgende lied is een lied van The Morning Light. En dat is bestemd voor Jochem van der Heij. Die is mooi jidje. En je krijgt alvast de felicitaties van Geert en Boukje Everts. En ook aan jullie sturen naar het lied. Gefeliciteerd, zeggen wij.

En dan is het volgende lied opwekking 184 voor. Bestemd voor Douwe Herder in Bennemastaten. En dat kreeg je omvragen van jouw vrouw, Eke. En Eke wil graag jarenlitten voor jou het lied opwekking 184. Wie op de Heere vertrouwen.

dan het volgende lied. Dat is bestemd, maar dat had Piet Kratje omgevregen voor iedereen die dit lied dat we aandraaien, een lied van onder ons, voor iedereen die dit lied mooi vindt en die bemoedigd wordt door de tekst. Onder ons zingt het lied Haven van Rust.

De zingende zusjes Verhey, die zong het volgende lied. En dat had Henkie Smedema omvregen voor Mem Smedema, Pietje, Verde, Tietje, Eelke en Ali en alle lusteraars onder u en ik alle zieken onder u. Ik wandel in het licht met Jezus.

het volgende lied, dat had Tine de Vries omvregen voor familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Martin en Reenske, Kees en Betty en Brita, maar ook voor alle luisteraars van Klankbord. Je kan luisteren naar het lied Er ruist langs de wolken. Oh, en dan had ik nog even een mededeling. Even dwars door de muziek, hè, dat is ook wel, want dat wie natuurlijk... Dan moest ik even trooi aan van je neist. Het programma Klankbord zit voor Vermont vol. Je kan net meer bellen voor 12 uur Klankbord. Dus volgende keer beter. Succes. En ruis langs de wolken.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
5: Ik vind het zo spannend.
6: Ik ga eens turbo en
5: ik is toch turbo en net?
4: Nou, even serieus. Oh.

0: Het is hier sprit koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bord.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Bij u is in Den Bord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Ruit hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
14: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
13: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
19: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshine.
18: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij.
0: Time for Focus, met de vier in het midden.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
24: Als die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
28: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
29: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
31: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
32: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
31: Oef, jerek.
32: Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
31: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
32: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
33: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
34: Dit is RTV NOF.
35: Mijn klankbord.

Ja, luisteraars en al, je weer hartelijk welkom in het zware oren van Klankbord. En je leidt al een hele grote stapel verzoekjes. We hopen dat we zal je uitdraaien kennen, want we zitten voor in het zware oren van Klankbord zitten we helemaal vol je ook. En voor een maand net meer bellen, want dan komen we in de knoei en dan, dat is net zo leuk. En plusminus, even zien, jij al wat zien, dan hebben we een paar agendapunten. Dus ik zou zeggen, blauw lustrum, dat je van een week of snijden nog even voortwollen. Dan heb ik een hele mooie agendapunt voor jou. Het eerste verzoekje, dat is hier een feske van de Joy Singers. En dat komt van Iti Damstra en dat is bestemd voor Afke Hiemstra. Want Afke, er staat erachter verjaardag. Nou weet ik net dat ze Joodje is, of dat ze het je West is. Maar in ieder geval nog de felicitaties met deze dag van Iti. Je kan luisteren naar het lied Abba Vader, u alleen behoor ik toe.

Het volgende lied dat haar familie de boer uit Harkema omvregen voor Janke van der Wij en voor Tineke van der Wij en dan wel ter bemoediging. Je kan luisteren naar het lied Ik moet de heiland met mij hebben.

Het volgende opwekkingslied dat had Jannie de Boer omvregen ter bemoediging voor Anneke Sudema. En dan wel het lied Alleen door Jezus.

En dan leidt voor het volgend lied een combi. En dat had Griet van der Meer omvregen voor Ietsen en Janke van der Bij. En daar kom je weer een sterkte te wensken. Het is ook voor alle familie en bekenden en voor u hier in de studio. En het volgende verzoekje dat is bestemd mijn felicitaties voor Aafke Hiemstra, want Aafke is jouw jidje. En de felicitaties kreeg je van Freerik en Aafke uit Driesem. Jou kan luisteren naar het lied Ik ben een koninklijk kind.

0: roept hij mij om te staan aan zijn zij.
1: En ik geef mij verder met de kloosterzingers. En dat had ongevregen Folly en Vrouwtje van der Kooi en is bestemd voor Afke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Fokelina, Jurien en Anneke, Afke Faber en de Ben en Koos en Rita en voor de thuiszorger Friesland. Je kan luisteren naar het lied Hand in Hand met Jezus.

volgende lied, dat... Ja. Het volgende lied, dat had Pietje Roorde omvregen. Is bestemd voor Douw en Joopie Westra, Jensje en Sjoertje Weidema. En jou weer een sterkte te wensen en mogelijk beter skip. Het is echt omvregen voor u hier in de studio. Dank u wel. Het Urker Mannenkoor zingt voor jou de Heilige Stad.

Ja, luisteraars, en dan gaan we nu even de tijd, nemen we de tijd even voor de agendapunten. Er zijn er twee. De eerste die is op zo'n 20 september en dat is een sing-in met Wietse en Tineke van der Heijden. Het thema is Bron van Liefde en het is in het dorpshuis De Jister in Twissel der Heijden en het begint om 11:00 en ze zeiden kom en zing van harte mee. Het volgende agendapunt, zet hem even op ziekje. Dat is een concert en dat is Samen Zingen met ProRegen in Dokkum. Dat is op zondagmiddag 11 oktober belooft het een sfeervolle middag te worden in de Grote Kerk op de Markt in Dokkum. De muzikale begeleiding op het orgel is in handen van Anja Heikamp-Kommery. Het concert begint om 16:30 en de deuren gaan open om 16:00. Het koor hoopt op een volle kerkzaal en heet u allen van harte welkom. Dat waren de beide agendapunten. Dan gaan we verder met de verzoekjes. En dat is een verzoekje van Wietse en Tineke. Dat is, werd ik het niet zo heer dat ik zo zei ze, kom ze even naar de eerste, dan kan je ze belusteren. Ieske Veenstra, die had het lied omvregen voor en dat is ter bemoediging voor alle zieken en voor de familie van haar en voor alle lustra's onder huis. En dan was ik graag jaren en draaien lid het lied. Ik heb een vriend die voor mij stierf.

Het volgende lied is omvregen voor het organiserende comité en alle vrijwilligers van Zingen naar de Zondag van vorige week zaterdag in Damwaard. En dat is omvregen door Sjoek en Jelly Nutma uit Damwaard. En ze wonen graag draaien natuurlijk een mooi lied van het christelijk mannenkoor van Ur Crescendo. En dan wel, wat een dag zal dat zijn.

kalneversoepje, dat het Sitske Leegsman vregen voor Volkert en Vrouwkje en Afke van der Kooi, Afke Faber en de Ben, Heel Net Jaren voor de bewenders van Heel Net Jaren, verkozen Rita voor het Frisse Land en voor u hier in de studio. Ze wil graag draaien letter volle verzekering, Jezus is mijn.

Ja, luisteraars, dan mag ik het even terug zetten, want ik ga eerst het verkeerde verzoekje voorlezen. Bij dit lied, daar is kracht in het bloed, dat je dit verzoekje bij. Dat komt van Tine de Jager uit Dokkum, is bestemd voor Griet Hamstra, want Griet is Joodje. Het is nog de felicitaties met deze dag. En dit lied, er is kracht in het bloed, dat weer voor jou. Het volgende verzoekje, dat komt van Tineke van der Wij uit Harkema. Er is een hartelijke groet voor Mem J. van der Wij van der Veen, Tante Mintje van der Wij Rozema, Corrie Alma van Doezem, in Haarsmeheem te Boedenpost, Wieberen Sitske Petstra, Jan van der Veen, Albert Elzinga, Fijkje de Boer, Rinke Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rozema in Dokkum, Jappie en Marijke van Doezem, ome Willem en tante Thea, Hilly van der Bij en Jannie de Haan. Het koor Eiland Urk Avondzang.

Ja, luisteraars, en dan zit de tijd er alweer bijna op wat het programma Klankbord betreft. Maar je leest nog 12 verzoekjes en die combineren we dan even, want anders komen we totaal niet uit. Alvast bedankt voor alles en voor iedereen die het voor een mooi meewerkt had onder het programma. En graag werd het neewieken. De laatste 12 verzoekjes lees ik nou voor. Dat komt van Afke van der Veen en is bestemd voor familie, vrienden en bekenden en voor u hier in de studio. En dan had Finke van der Leij naar de studio bellen. En dan ben er felicitaties voor haar man Jochem van der Leij. Want Jochem is mooi jiddy. Een hele fijne dag te wensen. Je kan nog luisteren naar het lied Witter dan sneeuw.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stooi, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let jim gaan, vriezen, let jim gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
9: Het is ineens per het koud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
15: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus, time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
19: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
21: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
22: Zo, dat ziet er gaaf uit.
21: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzer Nol, Koopmans en Verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
0: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
2: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Bosch.
25: 3 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 5 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Ben niet opgroeien in gezin, maar jild zwargen hebben we vaker zoenensproblemen. Daardoor blieken nu de nijste kindmonitor van GGD Friesland. Neffen ze toen er ziek bleven deze ben vaker ziek thuis van squallen, hebben ze vaker slierproblemen en gaan ze minder vaak naar de toske dokter of een sportclub. Ik heb ouderen in deze huishoudingen vaak minder meesten om haar heen die het helpen kunnen bij de opvoeding. Tegelijk ben er echt positieve ontwikkelings. Ben eten vaker groenten en fruit, drinken meer water en minder zwier te dranken. De kindmonitor is invullen door goed 10.000 ouders en helpt gemeenten en de GGD bij het bepalen wat extra stiepen nodig is. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben tongensdag officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, jild inzamelen en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer groen, nieuwe waterstaatstellen en extra ruimte om te bladzien. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishow voor Van Thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verhoren in een groene bladersomjouwing. Voor de vernijing waren onder andere een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squalplein werd ook gebruikt door de voor- en nijsqualske opvang van Bennecentrum Twiesel. Wenjen, zwaar verkeer en leefbruns. Dat binnen enkele onderwerpen der RTV NOF de community extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook andere onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vreegt de streek om erop inwoners van Noordoost-Friesland om mij te tinken via het RTV NOF streekpanel. Er staat een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw onjaan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nieuwsverhalen en reportages voor de komende periode. Elke nieuw die lid is van het streekpanel kan de vragenlist invullen. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens je een noffelijke dag.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef, jerek! Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
5: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wel een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelden over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
17: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Serus de Veen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
19: De pannenkoektrein!
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
22: Tromeestje mij in beheining.
23: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
21: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
1: Ja, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Bakken? Zullen we even op een stoel?
25: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
24: Baasmazitcomfort.nl.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
27: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bord.
30: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Ben niet opgroeien in gezin, maar jeugdzorgen hebben vaker zoenensproblemen. Daardoor blikken nu de nijste kindmonitor van GGD Friesland. Neffen ze toen ziek, bleven deze ben vaker ziek thuis van squallen, hebben ze vaker slierproblemen en gaan ze minder vaak naar de toske dokter of een sportclub. Ik hebben ouderen in deze huishoudingen vaak minder mensen om haar heen die het helpen kunnen bij de opvoeding. Tagelijk ben er echt positieve ontwikkelings. Ben eten vaker groente en fruit, drinken meer water en minder zwierte dranken. De kindmonitor is invullen door goed 10.000 ouders en helpt gemeenten en de GGD bij het bepalen wat extra stiepe nodig is. Leerlingen van basisschool De Onrin in Twiesel hebben tongens die officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik nam. Na goed 3 jaar plan meidje, yield inzamelen en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer grien, nieuwe waterstaatstellen en extra ruimte om te bladzien. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishow voor Van Thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verroren in een griene bladersomjouwing. Voor de vernijing waar onder oren een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squalplein werd ook gebruikt door de voor- en nijsqualske opvang van Bennecentrum Twiesel. Wenen, zorg, verkeer en leefberens. Dat binnen enkele onderwerpen der het RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook andere onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vreegt de streek om erop inwoners van Noordoost-Friesland om mij te tinken via het RTV NOF Streekpanel. Er staat een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw een oorjaan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke nieuw die lid is van het Streekpanel kan de vragenlist invullen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dag.

0: Jake, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
0: Oef!
1: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stooijong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
8: Nou verhaal je, ben ik weer voor?
9: Ik vind het zo spannend.
10: Hij is turbo en
9: ik is toch turbo en net?
8: Nou even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl. Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Jan Cooks for You met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Het is ineens koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel, in Den Bosch.
1: Dit is RTV NOF.
12: My No, de weekend nieuwsshow.
1: Dagelijks in de Weekend Nieuwsshow.
8: Praten wij met burgemeester Anja Hagen van Duintjesveld over cyberveiligheid.
12: RTV NOF, de Weekend Nieuwsshow.

0: Elster Sneun, tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, goeiemiddag, van harte welkom bij de Weekend Nieuws Show van Sneun 26 september hier bij de RTV NOF. De komende twee uren praten we bij over de actualiteiten Eftegroen en de laatste nieuws uit de regio. Vanzelfs met de mooiste muziek, de schere verhalen en bijzondere gasten in de studio. De techniek is goed in hand van Klaas Kempenaar en de jaren met Dries Kalsbeek en Minke de Ruiter houden we je om 12 uur van de week op de hoogte van alles wat speelt in Waard-Friesland en omgeving.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Mij Terke Kooistra.
2: En ik dit oren, dan hebben we weer een mooi programma voor jou klaarstaan. Want we praten met Lambert Halma, die hield mijn aantal collega's naar de inspiratiedag van de NLPO. En dat is de Nederlandse lokale publieke omroep is. En ik barricomaster Anja Hagen komt wel om te praten over cyberveiligens. Maar ja, vanzelfs hebben we het waar, het streeknees. En zeggen we ook even vooruit met Bouke Bosma over de vakbeschouwing van de Roemerspot. Wat er voor mijn ik al die te jaren is bij Roemerspot. Maar we beginnen toch eigenlijk met ik een beetje met de landelijke valpreventieweek. Want hoe blijf je als ouder zoen? En zelfstandig in je eigen omjouwing. Hoe de komende zoendensmerk in Finland op 29 september praten wij nu met onze eerste studiogasten. En dat is fysiotherapeut Hilde Brouwer en sociaal werker Jesse Hoekstra. Welkom in onze studio.
3: Dank je wel.
2: Dus alle vier minuten, hè, dan belanden ze eigenlijk in Nederland een ouder op een spoedeisende hulp, maar je val. En omdat we komen, ja, is deze week de landelijke valpreventieweek. Maar voor iemand van Dantumdeel, ga je hem ook wat dingen, hè? De zonensweek, gezondheidsweek. Ja. Wat houdt het nou precies in, de gezondheidsweek? Eerst met Jesse, want Jesse is sociaal medewerker van IFKE.
3: Ja, absoluut. Ja, wat houdt dat eigenlijk in? Vorig jaar is er eigenlijk een valpreventie die West in Finwarden. En eigenlijk in de evaluatie daarvan hebben we zijn van dat krijgen we wat breder loeken. Daarvanuit hebben we dus inderdaad nog een zoensmarkt georganiseerd in Finwarden. Met alle keer lokale partijen, zodat we daarin hopelijk de inwender weer wat verder helpen kunnen.
2: Ja, want nog steeds een lokale partij zit Jonke Jesse, heel brouw. Je bent een fysiotherapeute. Ja. Eerste keer dan, had je mij toch ons aan het programma of net?
4: Nou nee, wij hadden eigenlijk vorige keer die gezond ouder worden merken hadden wij toen opzet. En toen hadden wij eigenlijk zoiets van, ik wier mij samen met de diëtiste Laura Bergmans. Dat we dachten van, er kunnen wel meer partijen bij ons sluiten. En we kregen echt vanuit de regio mensen die vregen van, kunnen wij direct bij ons sluiten. En vandaar dat we toen zijn van, we meiden het grutter. We zorgen dat we zo volle mogelijk zorgprofessionals verzamel je. En onverwanten. Ik eigenlijk mensen die het al cursussen jouwen om beweeggroepen voor ouderen. Dus ja, ze hebben deze merken opzet. En het wordt vast een hele leuke mietje met al je stands en bij geen val risicotestjes dan vanuit de fysiotherapie natuurlijk. En dan geven ze van, haar mensen een vergrut valrisico. Dan zullen ze bij ons een cursus volgen kennen. Dat is in gearworking met de gemeente Dantema.
2: Ja, want Jesse, jou als sociaal medewerker bijvoorbeeld, hè, wat is jouw functie dan in zo'n gezondheidsmarkt, zoensmerk?
3: Nou, bijvoorbeeld de verbinding lezen, mij de inwenders het onder de aandacht brengen, maar ook om de lokale initiatieven daar een podium te gaan. Zij direct een groep initiatiefnemers die er wat vertellen wat over de aanstaande bloeiweken in Finwarden. De huisartsenpraktiek die sluit er nu bij ons. En zijn binnen nog vele andere partijen die er op die dijk aanwezig wezen zullen.
2: Dus zijn we in al je volle eigen bereid om uit te werken, houden we toch, Hilde?
4: Ja, zeker. We zijn daar natuurlijk al een jaar lang mee bezig eigenlijk. Vanaf vorig jaar zijn we gewoon, hoe mooi is het om dat in de valpreventieweeken te doen. En dus we hebben iedereen benaderd en iedereen wie daar eigenlijk wel heel enthousiast door. Dus iedereen had zijn ambities in eigen podium van bijvoorbeeld de huisartsen die kunnen iets checken doen van de bloeddruk. Hoe is het met je medicijn? En wij doen dan die valrisicotesten. Er komt iemand die vertelt iets over fietsvalrisico. Want dat is nou natuurlijk ook wel actueel. Met al die e-bikes die er binnen. En de pedicure. Want stel je hasere voeten, dan steer je sowieso net stevig op je voeten natuurlijk. Dus die sluit er ook bij aan. Wist ook nog een paar yes.
3: Ja, wat nou mooi is om te benemen is dat er echt gewoon de koffiecorner weer bij is. Want natuurlijk zijn er een heel soort instanties die erom bijdragen. Ik in dat meest seizoen ouder werk in. Maar misschien ook in een van de hele belangrijke componenten die was vergeten wordt. Is het moertje van elkaar. En dat meest ook een moertje dat ook zeker bij een bijdrage levert aan het seizoen ouder worden.
2: Oké, okay, sociaal in contact nog gewoon mijn kan praten. Ik ken even een verhaaltje. Ik weet bijvoorbeeld ek.
3: Exact, zeker. Ja,
2: dus gewoon een koffietafel als het ware. En dan, maar dat is dus eigenlijk weer een begin van een nieuwe opstart van wat oorzaak wat toch?
3: Mocht die behoefte er wijzen, dan ken dat zeker. Maar dat moet op het dijs zelf blikken.
2: Juist, ja. Maar dat zullen wel wijzen. Want verleden hier gaan we dus ook een zoendersmerk gewoon. Wat wie in de reactie op. Ik denk van goed, want omdat je hem ook nog weer een vervolg had. Hilde.
4: Ja, die reacties waren absoluut positief. Dus, het inspireerde ook heel erg om te denken van hey, we willen dit wat uitgebreider gaan doen. En dat is dus aankomende tijd, met je.
2: Ja, 29 september. Maar hoeveel op mijn meesten ben het soms nog wel een beetje scruten. Hè? Ik een beetje op haar leeftijd ben het heel moeilijk natuurlijk om soms even boeten door te krijgen. Ze zei van nou, ik zit hier wel goed thuis. Hoe krijgen we dan dat leegdrempelgiet erin voor de meesten? Dat ze makkelijk komen kunnen bij hem.
3: Ja, het trok gewoon door Iepen te doen, toch zichtbaar te wijzen in het dorp. Het persoonlijk om meesten te overhandigen op bijeenkomsten waar je meesten treffen. En het ja, in dwarfskrantjes te zetten in de kranten. En op die manier proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te houden voor de inwender. Er zet ik geen aanmelding aan, dus meesten kunnen binnenstappen als ze dat willen. Ja. Op die manier eigenlijk.
2: Ja, het is een heel goede organisatie. Hè? Want Yveske erbij, fysiotherapeuten, diëtisten, doktoren. Nog meer valpreventie, hakket, fietsen bijvoorbeeld. Maar is er nog wat meer bij of net? Koffie. Dat is natuurlijk belangrijk.
4: Pedicure zijn we al, ja. We...
3: Ja, bij de opstart echt bewijs Yveske Sport Friesland Soen. De fysiopraktiek dus. En Laura Bergman, de diëtiste erbij. En op het dijs zelf dan is er dus echt nog initiatiefnemers van Bloeizone, Vinwalden, de huisartse praktiek, de apotheek, de pedicure, de thuiswijnen, de fitness, fietsdocent dus. Er werd nog wat verteld over Fit Plus.
4: Sport Friesland.
3: Ja, Sport Friesland.
2: Dus heel wat te blijven.
3: Zeker.
2: Ken het al hier, want voor mij is het in mei, hè? Toch?
3: Ja.
2: Kim, dat al je bol, wat je?
3: Dat maakt blikken, maar ik kom wel vanuit.
2: En over het hoor je gewoon die, denk ik.
3: Precies.
2: Stel voor dat.
4: Ja. Maar helemaal, nou ja. Nou, we gaan ik leegdrempelig maken terug het in de Mienskip te organiseren. Het dwarpshoes in Vinwarden. En mensen kennen steeds maar langs verschillende. Ja, we hebben een zandalige structuur dat iedereen even langs ons rennen kan. En steeds van, oh, dit is interessant, dit nemen we even doen. En dus ik kan zelf bepalen hoe lang ze er binnen.
2: Ja, ja. Ja, dat is het leegdrempelhek. Dus ja. Daar zit je matten achter bijvoorbeeld.
4: Nee.
2: En maar de leeftijd dan. Hè? Van hoe jong tot hoe oud maak ik eigenlijk denken van. Ja, wat is oud en wat is jong?
4: Ja.
2: Nou, yes, dus, want doe best een, nou, laat ik zeggen, een jong feit.
3: Ja. Nee, het is een mooie vraag die we stellen, want de hinder ze krijgt ik nou even over. Van, ja, van waar is dit eigenlijk? Voor u is dat wel helder. Dat is voor iedereen die er direct en indirect met de kraaien had. Meestal kennen er hinder die er zelf wat aan had, maar je kent er ook hinder geen en je had er wat ongevaar een oor in je omjouwing. Van bijvoorbeeld die buurvrouw, die buurman, van je heid of mem, paak of beppe, neem het maar op. Eigenlijk alle informatie die erop dienen werk in. Wij een oorwef met verder helpen kunnen. Of natuurlijk jezelf maar helpen kunnen.
2: Ja, en ik hou je een beetje behind binnen misschien. Nou, je zegt, hey, valpercentage, valrisico, neem maar op. Dat is zo misschien iets wijzen. Het is nu 20 september. Stel voor dat er een inkomt van zondag hier. En zegt, ah, oh, dat is niks van meer. Wat maak ik hier? Ik ben zo zoen als een vis. Maar wat zoen je dan zien samen, zei ze wel, of vrouw?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ik zou wel steeds willen van mooi dat je zo fit binnen, maar het bloot net altijd samen. Het ouder worden dan neemt je lichaamssamenstelling die verorert. Want je kan aan de boetekant nog steeds dezelfde persoon wijzen, maar je botten worden brosser, je spieren nemen oud en je vet neemt ta. En de kerst wel een heleboel zelf dwan terug juiste voeding te nemen, te bewegen. Ja, dus daarin, als de herkennis in vergaast, dan kerst ik verzwaag je dat het fitter ouder wist. Ja.
2: In principe wordt gezegd van, je bent een zoen in je holle.
4: Ja.
2: Lichaam zei misschien van, ik ben echt zoen, maar ondertussen is er wel misschien wat. Maar op een bepaalde levenswijze kun je nog zoener blijven dan.
4: Ja, want die veroring die fiet hoe dan ik plak, dat verneemt zelf net. Want de zus is zelf nog steeds als dezelfde persoon. De tinkt nog steeds als hetzelfde kerst. Alleen dan had die spieren aannemen. Dan wist wel instabieler op die forten. En als dat je het merken, is het eigenlijk al te laat.
2: Dus en daarom heb ik natuurlijk dat die valrisico. In je vraag is er nog. Wij kunnen er meestal wijzen. Zo hoe net oormelden had ik wel gehad. Maar hoe meer volk, hoe meer willen soms. Prille informatie. Ik vond de meesten niet binnen. Mooi dat ze hun verhaal eventueel kwijt kunnen onder meesten. Waar mag ze wijzen, Jesse?
3: In de meerskip in Vinwaarden.
2: Had ze bijvoorbeeld een adres? Of zei van... Of mag ze gewoon en googlen je?
4: Gewoon even googlen je, maar het is midden in het dorp.
2: Het dorpshuis in Vinwaarden. Ja. Zag ze informatie? Heb ik nog een informatiewebsite? Of hadden ze zoiets van... Nou, zoek even op Ifke of zoek even op Soelens of...
3: Ja, het had eigenlijk op al onze websites, op een social had het steen, maar dat is helaas net voor iedereen liket agonkelijk. Of in ieder geval net iedereen wit dat te vinden. Het had ook in het dorpskompas steen, waar flyert in de regio. Dus hopelijk hebben we op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken.
2: Maar wel een oproep, kom gewoon wel.
3: Absoluut.
2: Dat is heel interessant. Zelfs de koffie is zo lekker wijzen. Ja,
3: zeker. En dat je het net van jezelf doet, dan kan je het wel voor een oor doen.
2: Nou, dank je wel om je in wijze woon. En prettig succes, komende teasje. En dan, waar weet wat er nogal hier te gebeuren staat.
4: Ja.
3: Inderdaad.
4: Nou, dankjewel dat we je wijzen mochten.
2: Je merkt.
4: Joep.

0: The Pharaohs, Heaven Must Be Missing an Angel, alweer uit Njotje, zijze zondag. Ja, het is heel vanzelfsprekend, alle dagen uit Jo Austin binnen op RTV NOF, om ja, je jere muziek, programma's en nou, dat is van alles te beleven. 24 zon, de hele week erdoor dus. Maar dat is net altijd zo logisch, want ja, wij zijn een streekomroep van de Fjouwer Noordelijke Gemeenten. Dat weet je waarschijnlijk, wordt die sjerkse deel, Dantemendeel, Martins Friesland en nog Kaspelen. Ja, en bij deze omroep is zo'n 124 mensen dwaande. En we van krap om 400% als vrijwilliger op een of andere manier met een soort passie dwaande binnen en een bijdrage leveren. En ja, een van die vrijwilligers is Lammert Halma. Lammert, goeiemedia.
1: Ja, goeiemedia Dries.
0: Ja, dat is een van de vrijwilligers. En ja, de luisteraars die zullen ongetwijfeld denken als ze de jaren, hey, die man die presenteerde de Weekend Nieuws Show. Nou, en dat klappert dek. Want hoe lang doet ze er al?
1: Nou, ik denk dat het ongeveer al dik 6 jaar is. Ik ben in 2015 weer begonnen bij RTV NOF. Daarvoor had ik al een heel skop. Dat we dan nou, pak een beetje van al een jootje trein nodig. Dat we eigenlijk nog de lokale omroep Noord-East Friesland de Loonhof. Ja, toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Hè. Dat we dan wat meer pionieren. En ja, dat we dan vooral een heel hoop muziek draaien. Ja, nu is het wat meer nice en toch ook wat meer, hè, wat meer oording.
0: Ja, dus we draaien eigenlijk al jaren mij, Lammert.
1: Ja. Ja, dat meisje wil ik rustig zeggen.
0: Ja, nou, en orkest was vrijwilliger. Ja, ik broek meisje van cursussen, hè, en workshops en zo heen. Want waar ben je nou op dit moment?
1: Ja, ik ben nu in Hilversum, in Theater Gooiland. En ben er bij een inspiratiedag van de NLPO. Hè. En NLPO, dat is de Nederlandse lokale publieke omroep. Hè. Dat is de, ja, de alle, waar alle steekomroepen eigenlijk bij ons doen binnen. Ja, en zo op zo'n dag, dan ben er verskate workshops. Waar we eigenlijk gewoon als meewerker van een steekomroep vergezen om mee te maken.
0: Ja, maar dan ben je net alleen nog, begreep ik, hè?
1: Nee, ik ben van de morgen hier in met Wieger Posma en met Jaap van Laan. Bouke's Koning is letterlijk nog even oorschoot.
0: Ja, dat ben collega's, hè?
1: Dus, ja, dat ben ik de radiocollega's. Dus, ja, en dan ben ik natuurlijk een heel soort orencollega's eigenlijk. Heel uit het longen waar van ik een heel soort orenstreekomroep nog bij aanwezig.
0: Ja, maar dan zei je schrijft even de NLPO, hè, Nederlandse Lokale Publieke Omroep. Die is faciliterend, ja, en ondersteunend naar de lokale streekomroep. Dan krijg je het NPO, dat is voor de landelijke omroepen.
1: Ja, correct, helemaal goed. Ja.
0: Ja. Hey, en ja, wat doe je precies in Hilversum? Dus zij is al een inspiratie daar, maar wat mag ik me daarbij vaststellen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel dijkprogramma. Zeker van Mickje binnen een aantal workshop die we dus ook volgen kennen. Dadelijk naar de lunch dan hebben we eerst een workshop dat heet de kunst van radio maken. En dan wordt Joen toch DJ Eva Koreman. Ja, die kennen natuurlijk al heel veel van Radio 1. Hè. Ze had ook bij andere stations had ze werken, volgens mij bij Q Music en ook nog bij Radio 3. Dus dat is natuurlijk ook een ervaren prof uit het vak. Daarna hebben we ook nog een orenworkshop en dat is dan de vraag van, is de radio future proof? En hoe zucht de takkels van de radio eruit? Ja, die wordt jongen toch Lars Boelen. En die kennen we natuurlijk al, ja, van Q Music. Hij is der DJ.
0: Ja, nou, je hebt zo'n inspiratie dat je zelf een grote dingen. En ik weet dat je er nog net voor de eerste keer bent. Hast er echt dingen die zei van, hey, ja, dat wist ik helemaal niet. Of dat, ja, dat het voor mij een soort eye-openers werk wel wat bekend in die werk als presentator?
1: Ik denk dat het dat altijd wel, hè, wel eye-openers zien komen. Dat ben natuurlijk mensen die hier al jarenlang rondrennen in Hilversum. En die natuurlijk ook wel op het gebied van interviewtechniek ook dan wel een aantal goede tips hebben. En ja, nou, nemen wij dat zo vol mogelijk mee in ons programma. Natuurlijk ben wij een streekomroep. We kunnen net alles vergelijken met wat er hier in Hilversum gebeurt. Maar er zijn toch wel een hele soort dingen die in de basis altijd wel echt tappen als een kist.
0: Ja, dus het, in die zin is het wel heel zinvol als we daar gewoon, ja, als vrijwilliger dus een dag in de kist.
1: Ja, zeker. Absoluut onderaan. Ja.
0: En het is ook mooi dat het omgebeurd wordt voor al die vrijwilligers die eigenlijk bij die streek komen roepen in Nederland werken. Hé, nu is RTV NOF echt nomineren voor een award. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, want van een beetje om 3 uur, dan binnen de uitreiking zeg van de Media Awards. Elke streekomroep kan er per categorie een uitsturing ook insturen. En dat wordt dan ook beoordeeld door een jury. Dat zijn dus ook mensen die hier uit het vak komen, die natuurlijk heel veel sporen roemscoort verzinnen hier in Hilversum. Nou, CSRTV NOF is nomineerd in de categorie Maatschappelijke Impact. Voor een productie die eigenlijk te maken had met het draagvlakonderzoek Keepsnijden in Dantemendeel. En dat is een journalistiek project van de VNOF. En er is ook onderzoek naar dingen. En er is ook een onderzoek van Makken. En dat is ook ingestuurd. En ja, daar hebben we dus ook op nomineerd. En er zijn ook nog 2 orenstreekomroepen toevallig in die categorie nomineerd. En dan ben je dan omroep De Orkaan uit Zaanstad en omroep RTV 1 uit Veendam. Dus ja, concurrentie is er ook nog. Dat jij er ook bij. Dus ja, we zullen het al je overwachten van een beetje van 3 uur. Dan weten we waarschijnlijk meer.
0: Oké, okay, nou, wij zijn eens keer goed dat uiteindelijk bij RTV NOF eindelijk is zil. Wij zullen die redden.
1: Ja, hey, helemaal goed.
0: Lambert, bedankt dat u even bijpraat hast. En nog een hele hoffelijke dag daar verder in het theater Gooiland in Hilversum.
1: Ja, graag dien en goeie sturing.
0: Ja, en ja, tegen u nou, ja, dat is toch wel heel leuk om bij RTV NOF aan de slag te gaan. Ja, dan kent dat bijgelijks als, ja, bij wie spreken als presentator, techniek, camerawerk, zie ik je vermeest voor fotograaf, maar echt als redacteur of verslagjouwer. Had het een interesse wekt, stuur dan een mailtje naar vacatures@rtvnof.nl of een WhatsApp berichtje naar 045-1202 en dan nemen wij zo gauw mogelijk contact met die op.
2: De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Boppe op het Nijs.
3: Dit is de Weekend Nieuws Show.
2: Bij Dries Kalsbeek.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Oostergo huisartsen iepent in Kolmenswijg een nijs zwaartepunt onder de naam Oostergo Tichby. Daarmee wil de organisatie en de huis dokter zwaar nij sluiting van de praktijk van dokter Berg gevoed zo dicht mogelijk bij de patiënten horen, lid Oostergo huisartsen witte on RTV NOF. Van 1 oktober al neemt de organisatie de zware oor en de patiënten van deze praktijk. Eerstleerlingen van de beroepscampus van Dokkinga College ruilden van de weken haar normale lessen in voor sport, spul en creatieve activiteiten. Bij de boostweken ontdekten de VMBO-leerlingen wat ze leuk vinden en waar haar talenten liggen. Een paard van deze weken wie een kamp in Lauwerszeeg, daar ze onder meer superkoeën, kanoeën en zielen. De gemeenteraad van Noordoost-Friesland had donderdag unaniem instemd met een motie om de Bern, dat als eerst een liepaai vindt in de gemeente, te eren met een prijs of met een oren voor onderering. De initiatief komt van de Bernenborgemaster Aten Rindert Veenstra, die in Jedder van de Sinfagongen Mette van der Zee oppakte en via de uitwerken had. Op Dijcentrum Sikkemehuis in de Westrein binnen Tongstidij, Burendag en vooral het Alzheimerdag te gerren bij de bewoners viert. De morgen begon met koffie en gebak en onder een genot van een hapje en drankje spielen de onwezigen een herinneringsquiz.
0: RTV NOF Waarberjocht.
1: Jood begint de dag met bewolking. In de midden is het droog en meer zinnen. In noordwesten machtige wind neemt in de midden wat af. De maximale temperatuur leidt onder 18, 19 graden heen. In de nacht van sneeuw op snijn bloot het droog met een minimumtemperatuur van 9 om 12 graden. Morgen is het droog en geregeld zinnen. Er zit een matig ontvrij krachtige eerste wind. Middags draait de wind naar het zuiden en wordt het zwak onmatig. Maar 20, 21 graden hebben we een luxe september temperaturen.

0: Stella Lefty. Boston. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar we gaan de vandaag terug naar een heel wichtig en ook een actueel onderwerp. Want online veiligheid is hierbij een grote uitdaging. Ook voor onze lokale overheden. Hackers en cybercriminelen worden heel tijd sloekster. En de gemeente Dattemiddel rent eigenlijk voorop met een speciale innovatieve training op het merk van cyberveiligheid. En om deze digitale gevaar natuurlijk de baas te blijven. Maar hoe staat het ervoor en waarom is er nou krijgsaarheid nodig? We praten erover met burgemeester van Dattemiddel, Anja Hagen. Goeiemiddag, burgemeester.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, ja. Dattemiddel, die rent nou eigenlijk voorop met deze training. Maar wat voor training is dit nou eigenlijk? Een cybertraining?
1: Ja, het is een training die alle bestuurders dwan moeten in Nederland. Dus alle gemeentes, alle burgemeesters en wethouders moeten dwan. Want ja, de cyberrisico's nemen ta. We in 2024 ben zo'n 2,5 miljoen mensen slachtoffer waren van cybercrime. Dus ja, het is echt net de vraag of je slachtoffer wordt, maar wanneer. Dus iedereen wordt een keer hacked. En ja, oerheden kan ook hacked worden. Dus ja, wij moeten daarop voorbereid wezen. Dus wij zijn, er wordt een training aanboden. Wij moeten die training echt van. Wij gaan ons gelijk ommelden en ham die in.
0: Ja, een van de eerste gemeenten, hè? Eigenlijk.
1: De allereerste.
0: Toch? De allereerste. Ja. Hoe viel er dat dan? Als ik mag zijn dat de allereerste training mij dwan mochten.
1: Nou ja, dat Ron eigenlijk, ik zat toevallig, ik vind het een belangrijk thema. Dus ik zei, we moeten ons aanmelden en toen winnen we de eerste. En ik zie het eigenlijk als een mooi momentje. Want maar ik wil je het ook even een aandacht jou. Want ik had er een post op plaats. Nou, dan vroeg ik hem daarna, hey, je bent de eerste. En het gaf mij de mogelijkheid om daar weer over te vertellen. Omdat cyberveiligheid gewoon een issue is wat ontzettend belangrijk is. En dus ik ben, dat is eigenlijk vooral mijn drive, mijn ambitie om het oerrol te verkondigen. Meesken, wees net naïef en haal je zaakjes op orde.
0: Ja, ja, want je zit al als spiegel, dat is natuurlijk een heel groot bedrijf natuurlijk. Lisa wil eigenlijk ook al een beetje natuurlijk de pineuten van. Wat hebben we trouwens geleerd op zijn training?
1: Nou, wat wij leert haar is vooral dat het gebeurt. Dus dat keer wij, dat wij echt hacked worden als Dattemiddel, dat zal gebeuren. Dus, en ik ben geen IT-professional, hè? Die mensen hebben wij gelukkig wel in het dienst. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor dat zij de goede dingen doen. Dus wat ik leer haar is dat ik vooral goed moet sturen dat zij optimaal hun werk doen kunnen. En dat ik net te makkelijk denk met als bestuurder, ach, ik weet er net zo volle van, het zal wel goed komen. Als ik dat denk en git mis, dan ben ik zelf verantwoordelijk. Dus als bestuurder maak ik me zorgen dat de mensen hun zaakjes goed op orde hebben.
0: Ja, en, nou hier niet over de ICT.
1: Ja.
0: Is die ook mij best dan?
1: Ja, er is hier een belangrijke, de CISO heet dat. De CISO, dat is iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de cyberveiligheid. Nee, die is ook mij best op training en die moet ik zwijgen dat de dingen regelt binnen in de organisatie. En dus andere gemeenten zullen dit ook alweer dwarmatten.
0: Is Dantum er al klaar voor?
1: Ik denk dat we er nooit helemaal klaar voor zijn. Niemand. Want de Stuart Wheat in Nice in Italië is een bank hacked. Wat is het, 36 miljoen of zo is nog kwijt. In de Bloemencorso Lippenhuizen gaan mensen een QR-code om 1 cent te maken. En vervolgens maken ze structureel 50 euro per maand over aan een criminele organisatie. Ik wil maar zeggen, die cyberveiligheid die is continu overal een issue. Elke keer als toe iets dost online, dat is dan een mailtje krijgt. En dat denkt, het is de ANWB, die had mij een leuke ledenkorting of iets in de voorstel. Check eerst het mailadres. Het is uit ondervinding. Ik had les het hier wekelijks mails van de ANWB. En ben al je phishing mails. En als daarop klikt, wist al hacked. En kan er van alles gebeuren. Ik ga zelf een keer meemaken dat mijn bankrekening leeghel is. Oei. Dus ik weet hoe gevaarlijk het was ik in. Ik had geen idee hoe het gebeuren kon. Ze had ik nooit kunnen achterhellen hoe het gebeuren kon. Maar ik wie wel al mijn geld kwijt. Nou, sindsdien ben ik net meer naïef.
0: Nee, nee. Je bent er al een beetje op tastpitst eigenlijk. Om alles goed naar te zien. Je wil je al een beetje waskoren op dat manier.
1: Ja, mijn oproep is ik aan iedereen. De meeste mensen denken nog, ach, het zal wel kloppen. Ik ben in een restaurant. Ik zie een QR-code op de tafel. Nou ja, die scan ik. Want het is bij het restaurant.
0: Ja.
1: Maar heel veel mensen weten net dat criminelen gewoon een fake QR-code erin plakken.
0: Nee, fake is nep, hè?
1: Fake is nep. En dan scans dat en ze zijn in die telefoon en kunnen alles overnemen. Dat soort dingen gebeuren. En dus mijn oproep is vooral, bij alles wat online is, moest eigenlijk denken, is het wel te vertrouwen? Weet ik het net zeker? Dan moest het net vertrouwen. En dat is eigenlijk heel negatief, heel jammer. Maar je moet gewoon net naïef is hierin. En wij als oerheden dus ook net. Dus wij moeten ons maximaal voorbereiden. En die training helpt dus erbij om intern de goede dingen om te sturen.
0: Ben een medewerker er al wat van was denk ik om een goede internetadressen bijvoorbeeld
1: halen? Ja, wij hebben een dansmodel. Ik vind dat elke we trainingsmodules. Iedereen moet continu online. Dat is dan ook online. Oeh. Maar dat is een beveiligde omgeving.
0: Nou,
1: dat hoop je. Ja, maar sto training dan. Hoe kist al herkennen of een mail klopt? Hoe kist al, hoe moest met social media omgaan? Dus daar worden we continu op traind. En met AI wordt het natuurlijk nog steeds ingewikkelder. Hè? Want ja, ze kunnen stemmen naar want ze kunnen zo ontzettend professioneel. Ik mails en berichtjes naar want ja, je trappen er samen in.
0: Je trappen ze in. En hebben we aan de hoer bijvoorbeeld internet, maar er werd ook al nepbrieven schreeuwen bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, nepbrieven, nep. WhatsApp, hè? Dat is dan een berichtje krijgt van een collega. Het lijkt het in collega, het is de foto van die collega. Er komt echt nog een mailtje van die collega.
0: Ja.
1: Ze weten dat zo professioneel op een waar te stemmen. Dat ze dan denkt, ja, dit is mijn collega. En dan is het toch net een collega.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Je moet echt heel scherp wijzen.
0: Was zo rustig ook vaarwijzen van de gemeente? Nou, dat bedoel bijvoorbeeld ik van gemeente Hoes. Had het hacked werd?
1: Ja, zoals wij hacked worden. Mijn grootste angst is natuurlijk dat wij op een miana op het werk komen. Alle systemen lezen stil en wij kunnen nergens meer in. Dan hebben we een heel groot probleem. Want dan kunnen wij echt net meer de uitkeringen niet betalen. Ze kunnen stel bij al onze gegevens van onze inwenners, want ja, we hadden natuurlijk heel volle gegevens van mensen en dat die op strip te lezen. Nou, dat hoop ik echt net dat gebeurt. En daar moeten wij ons op voorbereiden. Daar hebben we heel druk mee.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een gebed zonder einde, zeg je zo. Want ja. Je moet altijd steeds verder en verder. Want die criminelen als het ware, die werden echt steeds slimmer, hè?
1: Klopt, die binnen heel iets slimmer. Dus wij moeten echt ons. Het zit hem net alleen in uw eigen systeem. Dus wij nemen dat eigen huis op orde. Dus wij moeten uw eigen gemeentehuis en alle systemen op orde ha. Maar we moeten ook de manier van werken moet ik verorien. Want ja, je denkt vaak bijvoorbeeld, oh, hoe jongeren werk, denk je over jongeren werk in de stritten en dergelijke. Maar de meeste jongeren hingen net meer op stritten rond, die binnen online actief. Die zitten in groepen waar ook van alles gebeurt. Dus we moeten ook digitale jongerenwerkers hebben. We moeten ook onze manier van werken aanpassen op de digitale wereld. Ook die slag maar we ook maatje.
0: Dus het hele werk achter wat erop bergmaster.
1: Ja, het is echt iets. Ik heb nou een structureel overleg in plan dat ik elke week bijna mijn werkers haar jongens, wat rint er? Welke ontwikkelingen binnen? Hoe spelen we daarop in? En dat wie voorheen er nooit zei, dat is een digitaal, gewoon puur een cyberoverleg gast. En dat had ik wel invierd, omdat ik zei, ja, die cyberwereld, dat is gewoon, ja, dat is wat er is.
0: Ja.
1: En die wordt alleen maar grutter en belangrijker.
0: In principe, je bent als eerste bargemaas bij een beurtwest, maar je bent wel maar de neus op de feiten drukt.
1: Precies.
0: En daarom met natuurlijk ook de oproep aan de oorgemeen van, doe dit, want het is heel wichtig.
1: Ja, we hebben van de week een congres met alle gemeentes uit heel Nederland. Er zijn dus honderden burgemeesters en wethouders en rietsleden. En daar hebben we een motie, dat is een voorstel, om richting het kabinet duidelijk te maken, een digitale veiligheid, moet je een volle grutter issue maken. En dan moet ik meer geld naar gemeentes om dit in te kunnen regelen.
0: Ja.
1: Dus we gaan het komende weken een beetje uitgebreid doorgaan.
0: Ja, Joost, dat gaat om geld. Ja, geld is altijd in gebrek natuurlijk, hè? Vooral in Nederland.
1: Overal
0: natuurlijk, maar ze moeten natuurlijk ook wel een padje vinden waar ze het heel kennen.
1: Ja, maar ik denk, als je het haalt over de digitale wereld, ja, dan kun je net niet zeggen, dit is een luxe, dit is gewoon een noodzaak. Dus je maakt je het hinnen.
0: In een oproep van burgemeester Hagen, een albemens van Nantwil, eigenlijk over heel Nederland. Wat is je wichtig, Barska, voor alle Nederlanders?
1: Wees net naïef en cyberveiligheid. Ik kan net zeggen, het is mijn ding net, het is dien ding al. Dosisten wat mij matten en dan moest ik me voorbereid wezen op een hack. En check alles wat online is of het wel klopt.
0: Bargemaas Hagen, tien dank en succes met de cyberveiligheid crimineel onder het zacht zitten.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja.
2: De Weekend Nieuws Show, RTV NOF.

0: Weekend in Roel Wij Sport.
1: Ja, dankjewel Tro. Nee, Roel Wij Sport van Zijls. En we willen natuurlijk al je weten wat er te belibben qua sport in de regio op dit moment. Daar kan Bauke Bosma eens meer over vertellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, natuurlijk een prachtige mediafamilie, want het is prachtig waar om even langs de linnen te staan. Het is ook mooi waar voor de verslagjouwers om langs het veld te zitten. Vier mooie wedstrijden hebben we in de uitzending. Harkemasse Boysje en Scherpenzeel. In de tredje divisie Ere Prins reis ik het over naar Sportpark De Bosk. Het is een topper, want Harkemasse Boysje die 12-16 uit Zijs en Scherpenzeel er een puntje achter, 15 uit Zijs. In de eerste klasse Haarde hebben Broekster Boysje en PKC 83. Broekster Boysje, geweldig begonnen. Aan een competitie vorige week won bij Sterhuisterveen, 3 punten uit 1 dus. En PKC 83 degradeert uit de vierde divisie, maar het nog net won. Dus een interessante wedstrijd van Mediadair Frans van Weeren docht verslag. In de vierde klasse D hebben we Droegehamsje Sportclub Twiesel. Johannes Douma reist aan uit Dolsje daar bij de ploegen 4 punten uit 2 wedstrijden. Het kan een hele aardige wedstrijd worden. En in de derde klasse C ben we om bij Bekwiek Dokkumsje de Westerijn. Heel de Graaf docht der verslag bij de ploegen. Bekwiek Dokkum 1 uit 2 begon vliegen hier extra matig onder competitie. En de wedstrijd 2 keer gelijk. 3 uur begint die wedstrijd. En dan hebben we nog het Veenwoordensje, WTOC in de vierde klasse C. Daar zit Lammert Brouwer voor u. En die wedstrijd begint om 11:00. De eerste 3 wedstrijden die ik neemde al hier om 11:00. Harkemas Boys, Scherpenzeel, Broekster Boys, PKC en Droegehamm Twiesel. Bekwiek Dokkum de Westerijn om 3 uur. En Veenwoorden, WTOC om 11:00. Dus de hele mediavoetbal op de radio bij RTV NOF Roemwijk Sport. Ik zit in de studio. Mike Radeskooistra, hij docht de techniek en hij draait mooie platen voor media.
1: Nou, tegen dank Bauke Bosma om te praten over wat er bij Roemwijk Sport te beleven valt. Dus blow haar kind straks ook voor Roemwijk Sport.

0: Ja, mijn Free Electric Band van Albert Hammond sluiten wij het eerste uur af van de Weekend News Show. Zometeen, jaren we even naar de boodschappen, willen jaren even naar het nieuws en de klok. En na de klok van 1 uur ben wij weer bij een baron. Tot zo.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
6: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
7: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
8: Oh, Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
9: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
3: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford en Opel.
14: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: Nou, vrouwen, ben je er klaar voor?
8: Ik zit zo spannend.
9: Ik ga eens turbo, hè?
8: Ik is toch turbo, hè, net?
7: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
2: Dit is RTV NOF.
9: Mijn No, de weekend nieuwsshow.

0: Elsje Sneun tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, een hele goede media. Welkom weer bij het tweede uur van de Weekend Nieuws Show op Sneun 26 september. Mooi dat je weer al zijn binnen op RTV NOF en ik in dit tweede uur hoor je op de hoogte van het laatste Nijs, de actualiteiten en de verhalen uit de regio. Vanzelf met de mooiste muziek. Nieuwsgierige gasten hebben we in de studio. De techniek is nog steeds in handen van Klaas Kempenaar en Tegerre Metijken. Koistra en Menke de Ruiter binnen wij om twee uur bij hem. En we begonnen met Midnight Oil. Beds are burning.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Bij Dries Kalsbeek.
2: Ja, en in de tweede uur hebben we het oer Dam Woordstok. Een muziekjoen mij een knipperheg naar het legendarische Woodstock Festival eind jaren 60. Uit het plekje Battle in de staat New York. En we praten erover met Sjoerd van der Werven. Hij komt straks even deel bij ons in de studio. We hadden streeknijs en het waar. En we heren van René Koster welke gast hij het omkomende moment in zijn programma importeert. Verder praten we nog met de vastzitter van VNO-NCW Noord. Dat is Marcella Angel Boonstra. Over het zwabberbeleid van de oerheid. Maar we beginnen nu met onze gasten. En ze zijn binnen Moskou, Jildau, Ayama en Thijs van Vliet. Ze zijn Arun de Simmer, drie weken naar Rwanda West. En Arun hier gaan wij deze groep al wat volgen in hun tarieringen van deze reis. Die ze in juli maken. Jildau en Thijs, goeiemiddag en welkom.
3: Hi.
4: Goeiemiddag.
2: Ja, leuk dat je hem hier binnen. Ja, ik zei correct in de inleiding. Je hebt best wel een lange tijd Dwanden West met de voorbereidingen en de tarieringen van de reis die je Arun de Simmer maken. Wat ga je daar al in verdienen? Want dat is best wel een lange periode geweest, of net?
4: Ja, we hebben heel veel acties hebben dingen. We hebben in totaal een orgel hier om het actievoeren geweest. En daarbij mochten we het magische bedrag van ongeveer 120.000 euro ophalen. En wat voor acties hebben we al die dingen? Het gaat alle kanten op.
3: Echt van alles. Ja, die glazenhuisactie, die hebben we de vorige keer toen ook al gehoord. Ja. Dat weer echt een heel groot succes. Daar is echt een heel mooi bedrag bij ophellen. Okay. En dat week een last van het ophellen bedrag. Gewoon een heel leuke actie. Om gewoon het hele dorp kwam samen. Ja. Maar ik meest kunt horen, het dorp kwam die echt gewoon... Gewoon in al gezellig iets is, maar dat is eigenlijk best het grotendeels nog voor dost.
2: Ja, maar er moet best een heel goed geld op tafel komen. Dat zeiden ze toen correct van Thijs om die reis te bekostigen.
4: Ja.
2: Dat ga je maar alleen maar die acties bij elkaar helpen, sponsoring of gaan we er zelf ook nog een bijdrage in die en ook gitzokkers?
4: Nou, uiteindelijk hebben we een eigen bijdrage van ongeveer 1000 euro. Je moest ongeveer trainen heel 1000 euro per persoon ophellen. Daarbij hebben we inderdaad grote acties, hebben we dingen, een glazen huisactie, wat echt een enorm groot succes is. En we hebben bijvoorbeeld een truiactie, hebben we dingen, dus hebben we nog net onder. Maar dat we sponsor trui, daar hadden we had echt heel veel hulp mee ophalen. Maar we hebben ook wat liedse acties dingen, wat meer richt is op de buurt. Dus we hebben een vioolactie, hebben we dingen. Maar we hebben bijvoorbeeld een broodmaaltijdactie dingen, waarbij we echt meest moeten dwaar bier qua brood, dan moeten we echt wel lekker de gesprekken en alles om te
2: Ja. Hey, je mag al die acties die in en uiteindelijk heen van het zomer voor het best. Hoe weer het? Ja. Want die binnen in juli, drie weken voor het best. Ja, van zondag tot zondag 20 juli.
3: Ja, geweldig.
2: Ja?
3: Ja, dus heel veel dingen beleefd. En zolang ik het al uit te lezen, maar was het juist, het is gewoon een of vreugde ek, en dus juist heel veel armoede. Maar daar was er zelf exact gelukkig van. En op de eerste dag mochten we in de hoofdstad sliepen en toen kom ik naar zo'n memorial van de genocide. Dat is wel eigenlijk een statement van wat zou ik in Rwanda dus mij gaan maken en hoe de bevolking dus eigenlijk leefde, maar ook omgot nou. En we mochten eigenlijk nog naar een boerderij en dat was ook een soort van community center, maar dat was ook een soort van gedenkplaats van de genocide. En daar vertelde ook een man over dat eigenlijk meeske win, dus die... mij die dan de genocide, die is die familie hier uitroeit. En nu zijn dat gewoon werknemers van hem. En die hier gewoon echt verjoen. En hier is hij er echt met een glimlach op zijn gezicht. Hier weer echt vrolijk. En hier loden in God. En dat God hun hier helpen is maar. En dat echt, dat ze nou met je handen verder mochten.
2: Ja, want ze hebben wel een belast verleden natuurlijk. Dus hij is leven in genocide. Ja. Die in de jaren jongeren volgens mij. In die jaren jongeren. In april spelen dat Hutus en de Tutsis eigenlijk allemaal uit worden. En in een paar maanden tijd ben daar dik 800.000 mensen aan het leven gaan.
3: Ja, klopt. Ja. En als dat dan just en yes, dan is dat echt een beeld bij van hoe is dit? En als dan just dus wat ze vertellen, maar ook gewoon hoe ze het vertellen en hun mimiek, just ik echt dat ze qua verjoen. Ja. Dat ze echt gelukkig binnen, dat ze echt gewoon verder willen en het beste willen, is maar.
2: Ja.
3: Dat is gewoon heel indrukwekkend.
2: Ja. Wat ga je hem de verder dingen? Maar die bieden direct wel een project natuurlijk.
3: Klopt.
4: Ja, uiteindelijk hebben we een grote squall gebouwd. We hebben nu elke keer ongeveer 200 bijen naar squallen te maaien. Ik heb daar nog een keuken alles bieden. En het is denk ik, Rwanda is het echt top regelen. Want inderdaad, na de genocide is wat het idee van hebben we nou een nieuwe start. Dus ze konden eigenlijk hun hele overheid kon ze op, eigenlijk op naar inrichten. En dus het is mooi, want we hadden nou een squallenbouw. Er werd van nu de overheid, we hadden nou docenten in de steward. En die band die hoeft net meer op hun broekjes of zusjes te passen. Nee, die kinderen nou maar gewoon het hele... Alle band kinderen naar squallen. Die kinderen heel op squallen blauw. Die kinderen eten en drinken en alles krijgen. En die hoeven dus net meer tussen blauw en de ouders kunnen ontwerken. Dus ja, dat is wel heel, heel vet. Dat is daar gewoon een impact mee smijt. Om gewoon elke keer 200 band van gewoon onder wie is en leven te voorzien.
2: Ja, ja, ik heb je voorstel. Ja. Nou is, liet het mij Rwanda dan heel loon dan ja, het westen bij wij en wij in Nederland. Friesland, hier, Broekse Waard. Qua cultuur, hoe heen dat ervaren? Maar dat is, ja, zoals ik zei, denk ik wel heel oors of net.
3: Klopt. Ja, wat ik altijd het grootste verschil ik vind, is gewoon de tjerketjes snack.
2: Ja.
3: Als je daar komt, de wist echt verwelkomt al mij of een honderd, of gewoon echt een dikke groep al. Ze bleed best, dat is de best. En zodra ze dat zes, wist eigenlijk al uit die stoel wijletsen. En dan is het jongen en donsje samen bidden. En ze oors, dat dat Jerel is. En eigenlijk past ik wel samen met hoe ze eigenlijk alledaags binnen, sowieso ze binnen. Ze knuffelden die kraan. Ze zijn echt heel dankbaar. En dat wil ze graag laten zien.
2: Ja. Ja.
3: Ze zijn net, ze zijn wel bescheiden, maar ze tonen wel
4: heel energiek of zo.
3: Ja,
2: want die mensen gaan natuurlijk best wel een deels een belast verleden. En dat ze toch zo wijzig is. Ja, want cultureel zullen toch heel oorswijzig zullen nemen gewoon.
4: Ja, klopt. Maar ik was zelfs nog wel omdat... dus ik wil heel veel westerse invloeden en zo. Dus soort van, hey, de ben je in Nederland ben ik wel wat probleem. Gewoon, ik bijvoorbeeld qua drugs en zulke dingen, dat is daar ik al je. Volgens daar, ik wil wat minder van, hey, je bent misschien volle meer verslaafd dan een telefoon of iets. En dat is daar bijvoorbeeld wat minder. Omdat ze daar horen prioriteiten waar ze zich op moeten richten. Bijvoorbeeld een stukje voedsel, een stukje educatie of iets. Ja. Maar qua cultuur, ja, ik denk echt dat we daar nog heel veel kennen. Van leren, gewoon inderdaad een qua voor jou. Maar gewoon ook volle blijer wijzen in heel veel dingen. Ja. Het is het positieve inzien, dat. En net op een minuut op een klok zien.
2: Nee.
4: Het kan best een kwartier letter, of een yellow letter, of een oer letter.
2: Ja.
4: Of een dagdeel letter, dat maakt er alweer niks uit.
2: Nee, precies. Het gaat alleen wat rustiger.
4: Ja.
2: Dus dat is wel iets was mij in de bekeer. Want had ik nou je persoonlijk vragen, wat had het mij persoonlijk die in die driving daar heel nou?
3: Hele volle. Ik denk gewoon het meeste, wat ik altijd feel, is gewoon echt het geluk. Ja. Gewoon, zodra de onkomst al op het vliegveld, de feel is gewoon echt die warmte. En wat mijn motivatie is gewoon vooral die band, als het echt die band is, je is erin. Aan de kant van de dik, als maar die bus daar dan, nou ja, al je blanke meisje, Ries Tedel.
2: Ja.
3: En die band is in echt spring en leidje en schreeuw en wil een high five. En ja, dat maakt het die gewoon bleed. Ik al, had misschien niks met band of... Denk van, wat vind ik ervan? Dat zil die altijd bleed, meisje. Dan viel ze gewoon echt die warmte.
2: Ja, want ja, toch, ik een prote band kwam je op zien. Nou, vertellen ze al door die eerste prote kinderwerk.
3: Ja.
2: De mensen binnen het algemeen wel eerum, hè? Want 60% van de bevolking zit eigenlijk nou ja, onder de eermoedergrens. En laten we de eermoedergrens maar even daarom aan horen.
3: Ja.
2: Dus dat is best wel schrijnend, denk ik.
3: Ja, en dat zei ik ook met het kinderprogramma. Dat... Nou, dan hebben we soms een knutselwerkje met pad leiden of stiften. En dat zit eigenlijk dan onder hun voordie in bij de slipper in of bij hun shirt. Zodat ze maar die ene pad leed mij kunnen krijgen, zeg maar.
2: Oh ja.
3: Zo bleed best daar dus maar. En dat is soms wel heel kwetsend. Of dan is bijvoorbeeld 150 knutsels maken en dan winnen we 300 band.
2: Oh ja.
3: En dan kist net iedereen dat bleed bij mij het zien.
2: Nee.
3: Maar dan tegelijk, die band doet net om de knutsels. De band binnen al zo bleed dat ze al mij die binnen. Maar die meisjes jonge donsje. Dan dost die taak eigenlijk al.
2: Ja.
3: En die knutsels eigenlijk gewoon bijzaak en leuk.
2: Ja, want even naar de rol die hem hier, nou, zei ze al, die is het bijnawerk wat. Nou, ik weet dat zo Timmerman best, Thijs. Hier dat eigenlijk een betjutting aan mijn rol? Of?
4: Ja, ik mocht de bouwleider mocht ik daar helpen. Bouwassistent, echt een enorme grote titel natuurlijk. nou ja, wie mocht samen met de bevolking daar. Wie ben je daar net om hun te leren bouwen? Zo, wie ben je daar echt om hun te helpen daarin? Dus ik denk dat we ongeveer wel 40 tot 60 man daar echt op een bouwplak winnen. En wie winnen er nog bij? En nou, wie mocht daar leren metselen? Ik ook dat net altijd... Je had soms maar een beetje ruzie, maar we hadden al leren metseld, de meesten. Maar we mochten echt de meesten mochten dat dienen. Dus we wien daar mijn cement, wien daar ontsjouwen, mijn wetten, wien daar ontsjouwen, mijn heel veel stien, wien ontsjouwen, treintjes meidje. En nou ja, ik mocht de bouwleider bij helpen om even een treintje te meidje en wat contact te lezen. En het wie toevallig mijn 12 keer in Rwanda, wie ik. Dus ik had een aantal bekend in Rwanda, bij onder ik inderdaad de bouwassistent of okay. De bouwleider daar, Jean-Claude. Yeah. Dus daar heb ik al heel goed contact mee en nou, dat werd dus heel makkelijk communiceren omdat ze al wist van hey, op deze manier communiceren we maar qua. Dus nou ja, dat hulp het bouwproces daarin hoor.
2: Ja, ja, want bouwtechnisch is het erg hoor, wij nemen gewoon hierin.
4: Ja, klopt. Ja, ja, het is al je net heel veilig. Het is al je maar wat tandenstokers wat een stijger omheen te maken. Maar het is al je op zijn Rwandees en het gaat nu van de zinken gaat goed en gelukkig is het. Toen al je goed ging en gaat het hopelijk ook nog steeds goed. Maar het gaat ja, al wat oors, wat trager, wat minder functioneel. Ja, dus zullen hun heel veel van u nog kunnen leren. Maar omdat ze zo bouwen op deze manier, best wel arbeidsintensief, kunnen ze heel veel mensen volledig voorzien. Ja. En uiteindelijk is dat dan gewoon belangrijk.
2: Dus ja. Gewoon een soort fysieke arbeid.
4: Ja, heel veel fysieke arbeid. Ja.
2: Nou, zei dus toen correct al, ja, dit wie mijn 12 keer, wie is leider naar Rwanda West. Nou, daar heeft ik al jaren voor best. Heb ik de plan voor een volgend jaar? Of daar waar mag ik zien? Jelle, nou, doe bijvoorbeeld.
3: Ja, ik zou ook om het zijn wel op reis, maar wel servants.
4: Oké. Okay. Nee. Dit is een fanatiekeling.
2: Ja,
4: inderdaad. De vlam
2: is om. Niet tweede keer.
3: Ja, klopt. Okay. Ja, eerste keer Malawi, nou, dit is in Rwanda en volgend jaar Nepal, Azië.
2: Oké.
3: Okay. Dus heel oorswaar. Maar ja, ik ben een hele uitdaging. Ja. En vooral, wat kijk ik ben aan mijn band. Ja, ik werk zelf mijn band. Ja. En ja, het maakt me echt heel gelukkig om gewoon daarheen te gaan, te dienen. En ja, gewoon die mensen te helpen, dat is echt, ja, dat doe ik het last. Ja. Dus toen ik de kans weer kreeg, jaren van, hey, er ben weer een peer die gore en dit is nou een onbekende groep. Ik zei, ja, ik meld me aan.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
2: en door Thijs, is dat een plan?
4: Ja, ik denk, omdat ik er twee redelijk relatief snel achter qua Win West, denk ik eerst van hey, ik, dit is een laag pitje. Maar dat meest me benaderen, ja, maar is bekend. Dat meest me benaderen. Maar dat meest me benaderen, ik denk echt van ik ben er wel clear voor, dan het liep me wel vet om nog een pick in mij te gaan. Ja, dus ja, ik zit er voor hier, maar net te gaan naar Mita.
2: Oké. Okay. Ja. Jelda en Thijs, ik wil je betiegen. Dank je voor je komst hier. En ja, van het verhaal. He, we het oude nog niet zei ik dat al wat volgen. Mooi om nou even weer rond te gaan hoe die reis voor ons is.
3: Ja.
2: Tegen dank en voor nou eerst een goed weekend.
4: Ja, hartstikke bedankt. Ja.

0: TV NOF Agenda.
1: Ja, van wat doen wat Oostwaan wil als we de buis zitten? Ja, dat is een heel bijzondere mogelijkheid, want het is jou namelijk museumnacht. En dat betekent dat je verschillende musea voor één keer in het Tjusser beleven kunnen en ook in Dantemdeelozen mee. Zo kun je tussen heel wij achten en al woorden heel naar de skiesdienst in verwarren. Daar kun je een mysterie oplossen en ook op zich gaan naar de laatste boodschap van de onthoofde monnik. En ook openluchtmuseum de Zoekerij in de Waardiedag mee. Dat is heel en sfeer voor verjaardag met alle guest speciale nachtactiviteiten van jong en oud. En dan had het comité Dag van de Ouderen. Die organiseert op tongensie 1 oktober een meeting van senioren uit de Jelle gemeente Kalmerland. In Dwarpshoes de Treie Dwarpen in Kalmersweg zit een muziekbingo op het programma. Hezer en Geld, die verzwaren de meisjes de muziek. Deelname aan de muziekbingo is vergees. En de sale aan de vrouwwij 116 die gaat om jouw 12 uur. En het programma begint om 12 uur. En dan houdt het nieuwe seizoen ook nog van de Kleesterkapel Sybrande Hoes. Ja, dat zit volledig in de stijgers, maar ja, het barst mooi los met de Bruce Springsteen Sessions. Het is een intiem akoestisch zijproef van het tribute-bedenkt project Bruce Time. En het warm ben om 2 uur even en de kaart binnen €15 onderdoor. Je kunt het net pinnen, dus denk daar wel om. Maar we gaan er terug, we houden het Bruce Springsteen project. We gaan er nog een beetje weer rond in de tijd, want de muziek uit de jaren 60 en 70 die bloot onder de dij van Jude. Ik wil een beetje ter verbeelding spreken bij sommige mensen. En denk ik onder de legendarische Woodstock misschien uit 1969, ik een hele skoffelien. Maar ik een onartiesten, Jimi Hendrix, Janis Joplin, ja, Sjoerd shut me over van, ja, want die sfeer komt in kwart en waarom, Sjoerd, hè? In ja, dan wat?
2: Inderdaad, ja, het is een zoandeel in dat we Woodstock houden hebben. En na onlang daarvan winden we ons vragen van, nou, wordt het nog een keer organiseren? Nou ja, op leeftijd leeftijd begin ik met te spelen, maar ik zei ze maar van, ik zou hem een keer realiseren wel. Nou ja, ze zei, de baan was leuk vies. En nu gaan we de namen wel vervroeren, want heel veel plakken hier ook al Woodstock onthouden. Nou, we zijn dan maar de nummer even speciaal voor Dan Woord. Dus het is nou Dan Woodstock.
1: Dan Woodstock. Nou, maar die muziek, hè? Ja. Wat doet dat met jou dan, met Sjoerd? Want ja, het leven woont natuurlijk bij Sjoerd.
2: Ja, ik ben in de sector gezond gegeven, daar lezen of uw jeugd, zeg ik, de, van Marty, dus ging me per de voort.
1: Nou ja, je bent er net zo...
2: Nee, maar...
1: Ja, een jong kerel nog steeds.
2: Maar toch, dit was wel een mooie tijd. Het was een vreedzame tijd. En daarom wist ik mooi om een jongen te organiseren dat... Wat mijlkoor is. Ja, en dat moet eigenlijk wel een beetje in stand houden worden, zo ik zei ze.
1: En dat wie Woodstock ook mijn kwam, hè?
2: Heel intiem, hè, vaak. Hè? Dan zou je die beelden zien. Ik ga ook wat foto's nog volgende week. Dus volgende week dan is het feest dus, om die even te letten van toen. En van Dan Woodstock van Sony Evelien en van de Kruiswijk, die maar net vierden, want die besteedt 144 hier.
1: Ik nog, dus dat is eigenlijk een jubileum, vooral beide ongeveer een beetje.
2: Uiteindelijk al.
1: Zal maar zien. Nou ja, de link, hè, Woodstock. Nou ja, je zijn al van dat onze jeugd natuurlijk. Ja. Muziek. Ja. Wat voor muziek vind jou het meeste daar trouwens, Sjoerd?
2: Ja, het is uiteindelijk popmuziek, hè, is eigenlijk uiteindelijk een heel groot begrip. He, maar uiteindelijk in die tijd weer Cats en BZN enzovoort, dat werd toen al populair en dat is eigenlijk nog wel enigszins populair. He. Alleen het BZN, dat werd toen natuurlijk heel oors, want Jan Keizer, dat werd de drummer. En dat is nou de zanger.
1: Ja.
2: En dat werd eigenlijk een Engelstalige muziek en dat werd uiteindelijk een prachtige jongen als dat beleefde. En dat is uiteindelijk... Als de jeugd soms ook nog juist. Het weer toch wel mooi muziek, zei ze dan. En vooral, ja, de Beatles zijn natuurlijk heel bekend. Maar de Rolling Stones, daar spreekt ik een helper erbij. En helpen de jeugd nog steeds om.
1: Ja, want ja. Dat ben ik een man op leeftijd natuurlijk. Hè. In de 80 volgende
2: week. Ik ben zelf nog ouders meer. Ja. Was net als één, maar het is wel zo.
1: Nou ja, nou, als je zo sugger je dan natuurlijk net uit als je hoort. Ja, dus wat dat betreft moet alles goed komen. Hey, nee, maar Woodstock is eigenlijk dus toch wel een belangrijk voorbeeld voor Dan Woodstock.
2: Dat wil ik niet. En eigenlijk voor alle festivals, hè, want een paar keer hebben ze die in Putten naar festivals toe, maar dat is heel andere muziek. Een Putten rockmuziek.
1: Wil je de jeugd misschien wel rombrengen naar die andere muziek? Is dat eigenlijk de bedoeling of net?
2: Want... Nou, dat zou mooi werden, maar ze vinden het misschien wel mooi, maar net, het is net hun muziek. En dat hebben we zelf wel weer. Als we jong binnen, dan hebben we toch een bepaald soort muziek. En dat bloot Eigenlijk een beetje heel leven zo.
1: Ja, ja, ja. Nou, en nou ja, wie gaat aanst ook een helemaal plaatsje wat je onvregen. We kunnen alleen vregen waarom die get dat plaatsje. Dat we aanst nog even hè, shoot, en weer in een beetje op de zang fruit. Ja. Maar er zijn een aantal bands.
2: Ja,
1: nou, je zijn al van het netwerk, weer bij Sjoerd.
2: Ja,
1: en ze moeten al die graag komen, hak wel terug.
2: Ja, zeker. Ik heb jou even appt en nou, ben een kwartier in Jelle ik bericht. En ja, de Bonifaties Band is natuurlijk wel de band, mijn sector, Sander Geer muziek. En die man ben ik al mooi beleefd hier. En die had er echt zin in, ja. Dus, en dan heb je dus vierde nog de groep Wieger Smits, dat is een echte Den Barster. Die komt met de groep Tiers, dus meer akoestisch. Akoestisch is natuurlijk echt wel mooi.
1: Ja.
2: Daar beginnen we dus eigenlijk die jongen mee. En dan ik nog Vegebart. Nou, die ben bekend van de bingo jongen, hè. Maar die heeft hele leuke Friese muziek van nou. Die ben wat jonger. Ja. Maar ben echt, die ben in Den Bosch geboren allebei. De gebroeders Reitsma.
1: Ja. Dus komen ze maar in beiden? Want ze jongen
2: ja, ze jongen bij hen beiden. Ja, ik had ze even getroffen en ze zijn weer komen, hè. Zijn
1: Ja.
2: Perfect.
1: Ja, dat was mooi had ze zelf voor jou kleest dan eigenlijk, hè?
2: Als je een Jacob de Boer komt, denk ik nog, hè, van een zwere buurster. Dus hij had altijd een goede contact met mij, met Jacob de Boer. En dat is echt, die vinden het geweldig om met mij te spelen.
1: Nou.
2: En ze kreeg even het laagste veske.
1: Ja, want een beetje, ja.
2: Het is een veske, maar eigenlijk mag ik trompetisten bij haar.
1: Ja?
2: Dus de zanger van Gert Priem van de Bonifaces Band zei, ik word wel jongen, dan mag ik het wel heel leren. Maar er maakt wel een paar trompetisten bij. Dus had ik Tineke Comedy en Sonja vregen uit het dorp bij. En die zijn van, wie had er zin in? Maar ja, Tineke moest werken. Maar die had het werk op zijn en die had omdraaid. Dus die is er volgende week. Dus dat komt wel goed.
1: Ja.
2: En dan was al even het oefenen geweest met zijn treien. Dus met Gert en Priem. En die geweldig zit Gert.
1: Dus dat feske waar we aan zijn spelen of draaien op de radio komt eigenlijk in het programma waarom?
2: Ja, zeker. Dat komt in het programma waarom. Maar eigenlijk eindigen we ermee.
1: Hij waarom nou echt dit feske?
2: Het is te mooi om even hier te binnen. Hè? Want ja, sommige mensen die komen net altijd in.
1: Nee.
2: Dat ik zelf ook wel een keer denk, goh, dan ga ik het goed doen. En dan wordt er even praten.
1: Is een baske voor jou?
2: Nou ja. Je hebt me heel vier. Dus,
1: oké, okay, nee, kom weer. Want ja, soms dan denk je van, nou ja.
2: Ik vind het wel belangrijk dat je een keer. Sommige mensen die hebben wel even wat extra aandacht nodig. Dat mij we rustig stellen.
1: Ja. Nou ja, je krijgt natuurlijk ook wel inspiratie van. Hè? Je bent eigenlijk nog wel op reis geweest naar Creta.
2: Ja, inderdaad. Matala, hè? Matala, dat is de plek van de 60 van Rieren. Martin en ik die win daar. Nou, we vielen dus helemaal thuis daar, ja. Dus de hele stritten, die ben eigenlijk helemaal... Dus,
1: je ging eigenlijk een beetje rond in de tijd.
2: Ja.
1: De bands. Nou, één keer had je dat zeggen willen. Wat komen en wat ze informatie waar je helle keer in de luisteraar?
2: Ja, de bedoelste informatie...
1: Welke bands komen in de cruise waar je speelt nou één keer?
2: Ja, de Vegebad, Jacob de Boer van de Zweerde Buster. Wieger Smits, mij Cheers... En de Bonifaces Band.
1: Nou, en dan nog twee trompetisten. De B, ik nog extra natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: En de kaarten. Welke is die?
2: De kaarten die binnen bij Wieger, primaire Wieger van de Weg, bij Rooivoort.
1: Oké. Okay.
2: En in Dokkum MG-tickets, maar er binnen 40 kaarten, dus er zijn net zo vol meer. Dus we zitten al eigenlijk gewoon vol. Dus animo voor.
1: Veske! Wil je dat zelf in onkondigen werken? Dat liet me heel mooi dat je had dat veske uitkozen. Je moet het zelf onkondigen. En de reden had je eigenlijk al een beetje zo.
2: Nou ja, het is misschien ook nog even om te nemen dat er toch wel mensen zijn die me geholpen hadden. Maar ik wil even zeggen van...
1: Dat maakt altijd niet.
2: Toch... de uitbater van de Kruiswei, Boudewijn, die had me echt wel even wat goede tips, jong.
1: Oké. Okay.
2: Daar ben ik wel blij mee. Verder, de sponsors... Daar ken je eigenlijk het zonder.
1: Nee.
2: Dat is gewoon zo. En daar ben ik heel blij mee. En dan de presentator ziet ze heel veel daar. Eerst zei hij van ik wil even praten. Maar hij zei ik ga er nog wel zin onder. Zij zit nog even wat te luisteren. Dus ik dacht zo zeggen van jongen. Wie het maar weken verder. Nou, we maar het rustig gewoon. Hey, het komt wel goed zeg ik dan altijd. Dus,
1: prima. En nog
2: Het plaatje. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Van Joost Nuizel, dacht ik Klaas. Thank you.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: Helse Mandition. Van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Importeer met René Koster.
1: Ja, Mandion inderdaad. We importeer met René Koster. We zijn even jaren van René wat er onstende Mandion hier als gast heeft.
2: Goedemiddag. Komende mandje is Frederike Kleefstra te gast bij Inpeteer. Ze is jongeres en vooral bekend van het noemer Grutte Grieze Vogel. Tientallen jaren lien had ze dat al opnaam en nog altijd is het populair. En wordt het bigeliks ik in Friese crematoria bij Oorskiers tjensten een soort draait. Maar hoe is het om als jongeres, dit ik wel mijn nijrepertoire komt, altijd weer verbonden te wezen met dat ene noemer van Doe Destijds? Ik lees het aan haar voor. Verder is ik actief in het onderwijs, zit ze bij het startcollege van Virda. Maar ja, wat dat correct is, ik heb geen idee en ik dat lees ik haar vanzelfs voor. Komende manje, tussen zoon en acht jongens, bij RTV NOF op radio, in Inpeteer dus Frederike Kleefstra.
0: RTV NOF Streeknijs.
3: Oostergo huisartsen, je bent in Kolmenswerg een nice zwaartepunt onder de naam Oostergo Tichby. Daarmee wil de organisatie en de huis dokter Zwaarig na sluiting van de praktijk van de dokter Bergvoet zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Lid Oostergo huisartsen weten van RTV NOF. Eerste leerlingen van beroepscampus van het Dokkinga College ruilden van de week haar normale lessen in van sport, spul, creatieve activiteiten. Bij de boostweek ontdekten de VMBO-leerlingen wat ze leuk vinden en wij haar talenten lezen.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Joop begint de dag met bewolking en in de midden drukt er meer zinnen. De maximale temperatuur ligt rond de 18 en 19 graden heen. Morgen is het droog en geregeld zinnen en er staat matig een vrij krachtige eerste wind. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden, waardoor we lekkere temperaturen hebben.

0: We kappen de plaat even snel gauw al, want we zoeken eigenlijk even verder mij een heel leuk bericht van Jesper Veenstra. Die hebben we ook nog even online. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want Jim kwam bij mij en Jim zei van ja, dit is op zich nog wel een leuk iets, want je had een eerste Ironman dien en dat wel in Italië. Wil je dus daar wat meer over vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, vorige week sneeuwen had ik mijn eerste Ironman dien in Italië. En Ironman is eigenlijk 3800 meter zwemmen, dan 180 kilometer fietsen, ja, en dan nog een marathonhut erin. Het is een hele sportieve uitdaging, zeg maar. Maar
0: ja,
1: zou wat.
0: Ja, want je doet er ook vol die pers verdienen. Zo. Want er zie ik bij wat ga je, is dat het echt niet eerste Ironman of eerste marathon ooit weer. Dus hoe was die daarvoor voorbereid eigenlijk?
1: Ja, klopt inderdaad. Het was mijn eerste Ironman, maar die ik mijn eerste marathon die ik rond. En dat sloeg al bij de marathon. En hoe ik me daar voorbereid is ja gewoon eigenlijk maandenlang gewoon trainen. De drie sporten combineren. En ja, ik had ik altijd nog gecombineerd met voetbal, in Bietrien Waarden. Dus dat is soms wel lastig, maar daartoe moest ik wel keuzes maken. Dus ik dan in combinatie met mijn volledige werk, zeg maar. Wie had gewoon Betier trainen, Jannes Let trainen. En soms ik trainen, ja, dat net helemaal goed uitkwam. Maar vooral een potte oeren op een fiets en in het zwembad en het rennen.
0: Ja, dus dat haast ik vooral die in de gisteren verteld om je dat ik ongeveer 20 uren per week erin ga zetten bij trainingsweekenden. En dat ik vooral daar heel goed mee bezig geweest. En op de dag zelf, hoe wie dat? Want dat haast natuurlijk met meerdere dingen te maken. Het zit dan al in de rut erin staat. Dus ben ik waarding in vooral met het zwemmen.
1: Ja, klopt inderdaad. Mijn zwierste trainingsweekend die bestond nu ongeveer 20 uren trainen per week. En ja, die dan inclusief ook per uur krachttraining bij de sportkwallen. Maar op de dag zelf, ja, het is toch wel wat anders. We zwommen hier in de zee. Nou, dat is toch wat anders als in het zwembad in Dokkum of in Gietjerk, zeg maar. Dus we gingen wel wat hege golven. En daar kreeg ik me wat zo wat wetter binnen. En het wetter zie ik volgens mij kwaal. Dus ik ben drie keer stutsend door een kwaal met zwemmen. Nou, dat is iets minder leuk. En dat zie ik nog nooit mij maken. Maar uiteindelijk ging het zwemmen, wie ik hartstikke tevreden mee. Ja, maar het fietsen, ja, dat vond ik hartstikke goed. Die 180 kilometer dus. En dan zie je twee keer ik een flinke klim in het parcours. Ja, dat is natuurlijk. Ik kijk wat oorzen hier in Friesland fietsen. En vind ik het eigenlijk wel hartstikke goed. Fietsen ik wel tevreden mee. En toen moest ik naar een marathon rennen, het laatste onderdeel. Nou, en ik fietste weer terug naar de stad. En daar werd het eigenlijk wel echt hartstikke warm. We waren 26 graden, volle zinnen. Ja, we ronden in de stad, uit de Wien. Dus dat was echt wel heel erg pittig. En de eerste paar rondjes, vier rondjes van 10 heel kilometer rennen werd. En de eerste paar rondjes gingen eigenlijk hartstikke goed. Ik had nergens les van, rond ik mooi mijn tempo of ik voer rennen. Maar toen begon ik een derde rondje. Nou, toen zijn mijn ouders en mijn broer en de goede vriend nog de ziekant. Die zijn echt vanaf toen zijn we echt dat het zwier begon te krijgen. Toen weer lag wat van het gezicht al. Ik kreeg wat kramp in de been en ik kreeg echt wel les van die hitte ek. Dus toen had ik het tempo iets leger lijn. Ik denk van ik moet hem wel uitrennen. Ik maak je net dat ik het net meer opred. Dus toen had ik het derde rondje aan mijn familie en die goede vrouw hebben die goed doorheen gesleept. En toen bleef het vierde rondje, dacht ik van, één rondje en dan ben we er. Maar die wil een hele zwieren, maar ook een hele mooie aarstuiters, zeg maar. En toen kon ik finish kwam, toen werd het gevoel natuurlijk fantastisch. En dat, kijk, had ik net om skrul hoe dat gevoel is, zeg maar. Zo mooi, maar die ik hartstikke zwier.
0: Ja, dat wil ik vast wel lopen. Nou, tegendank dat je even hoe vertellen hoe de eerste Ironman en hopelijk jij meer over als werk een Ironman doet.
1: Ja, zeker. Waar weet. Ik wil nou wel even terug in mijn triathlon. Dat is zeker net de laatste. En hartstikke bedankt dat je me even vragen moet stellen.
0: Nou, tegendank en nog een keer.
1: Ja, oké. Hoi, succes.
2: De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Bobbe op het Nijs.

0: Earth and Fire Memories. En dat is inderdaad een heel oud nummer. Goed, 2 weken uit de werkgeversorganisatie VNO-NCW haar ongenoegens over het oerhitsbeleid. Ondernemers stellen investeringen uit door het zwalken van deze oerhits. Dat blijkt uit de Prinsjesdij-enquête, zo meldde Omer Friesland. Bij u is voorzitter VNO-NCW Noord, Marcella Enzel-Boonstra. Mevrouw Enzel, goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag, dank u wel.
0: Ja, de boel zit op slot, CCM. Wat is er precies aan de hand?
1: Nou goed, zat je uit de media vernaam haar en wat je zelf ook al jongen haar ondernemers en net alleen ondernemers, maar ondertussen ook de normale huishoudens te maken met netcongestie. Dat betekent dat er op dit moment weinig stroomaansluitingen of heel dag geen stroomaansluitingen realiseerd worden kunnen. Nou, en dat betekent dat er investeringen uitgesteld worden.
0: En waarin neemt dan je dan? Omdat er geen stekker in stopcontact gaat, eigenlijk zes jaar kun je geen nieuwe dingen ontwikkelen.
1: Nou goed, dat hier in de regio zorgt, er zijn diverse bedrijventerreinen worden tekeer komen door de gemeentes. Bedrijven hadden er inderdaad wel belangstelling voor. Maar de stroomsluiting die komt pas 2028, ja, 29, 30, dat weten we echt net exact wanneer. En dat betekent dat investeringen nou uitgesteld worden daar terug.
0: Ja. Is het een geval van ja, het vorige kabinet, ja, dat er eigenlijk wel een beetje uitblonk in het net nemen van beslissing, of speelt dit al volle langer?
1: Nou, dit speelt volle langer. En ja, het is noodzaak via dat bedrijven ook uitwieken naar oren gebieden in Nederland. Het speelt overigens ook net alleen de heren, maar ook op oren plakken. Of zelfs naar het buitenland verhuizen willen.
0: Ja, want die netcongestie is natuurlijk net alleen iets hier van Friesland. Dat hebben we al in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Maar het concentreert zich wel op een aantal plakken. En dat we hier dan in de regio zorgen, met name Dokkum op het bedrijventerrein. En in Halm, waar de bakkerijen zitten, die heel veel energie broeken. Ja. En ik graag van het gas afwollen en elektrificeren willen. Dus dat vergt meer capaciteit.
0: Ja, is nou die netcongestie de enigste toekomst van je MWM les van haar? Of zijn er meer regels waarvan je zegt van ja, dat is toch net handig voor u als ondernemers?
1: Nou goed, in de rit van de jaren zijn regels op regels haar zich opstapeld. En het is net zo dat ondernemers het zien regels binnen. Maar het maakt wel regels wijzen die makkelijk uitvoerbaar binnen. Stel dat je een naar je loods bouwen wollen, dan moet er heel wat hobbels naam worden. En je moet er heel veel hobbels springen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Want kun je een voorbeeld nemen van wij nou bijvoorbeeld in Oorin? Gewoon heel praktisch iets of zoiets. Ja, dat is wel heel lessen voor u als werkjouwers om daar, nou ja.
1: Nou, als ik het even heel breed pak natuurlijk, dan hebben wij de stikstofproblematiek te maken. Wij trokken de net of nauwelijks bouwvergunningen al jong worden in bepaalde gebieden.
0: Dus okay. Dat is wel... dat is ook een ding waar die zeven jaar er heel veel last van.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik zie het even te share naar mijn vrouw. Want ik zie er even om uit te denken van... Ja, nou net zo lang gaan we zelf een nieuw kabinet. Ja, wat meer investeren wil in energietransitie. Infrastructuur, oren miljoen. Volgens mij worden ze ervan reserveren. Technologische ontwikkelingen. En ze willen meer onredien om pers-

0: Was we kennen?
1: Daar rijdt hij wel de goede snaar, want dat ben echt het probleem met het snorrennen.
0: Ja.
1: En als we dan naar het personeel zeggen, ja, we zitten hier in een gebied waar bij mij vergrijzing te maken zien, ontgroening. En dat betekent dat minder jonge mensen een keer winnen en werken. Dus ja, goede bereikbaarheid is echt een van de vereisten om dat te doen.
0: Ja, nou, van de week volgens mij is er een investeringsfonds optuigd. Waar 2,5 miljard in zit. Hè. Ze willen hen naar een circulaire economie. Een woningbouw, zo'n miljard tot 26. Jouwt dat van Jemek lucht, dat soort bewegingen van het nieuwe kabinet Jetten?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar goed, dat binnen nog plan natuurlijk. En hoe wordt die dan uitvoerd? Hè? Want in de auto en uit taart, toen Jerk het bericht van RTV Noord, collega van Jim, dat de Neder-Saxe-lijn het wietas zijn dat die van start ging zo. Maar dat bleek nou al je toch weer op losse schroeven te staan. Dus ja, de taszezing die het ooit dien binnen. Ja, ja. Je bent alweer al je.
0: Ja, zo, en ik neem natuurlijk ook een aantal macro-economische dingen,
1: ja.
0: Maatregelen. Je werkt hier, je hebt een eigen bedrijf.
1: Klopt.
0: En in stierbouwconstructie zit je. Hoe vernemen je hem dat het net slaagt van wat je hem wollen? Ga je hem daar les van? Op wat voor manier?
1: Nou, als ik even naar mijn eigen bedrijf zie, wij zoen heel graag uitbreiden willen, nijbouw.
0: Ja.
1: Maar wij worden echt belemmerd door de stroomontsluiting.
0: Ja. Oké, want je levert die textielconstructies voor utiliteitsbouw. Zet de boel dergelijk op slap, zodat die hele keten verstopt rekent? Of eigenlijk hackert, zeg maar.
1: Goed, dat is wat te zwart-wiet. Hè? Dat zou betekenen dat er helemaal niks meer bouwt worden.
0: Nee, ik denk dat er wel gebouwd wordt, misschien minder dan dat die hem boeren.
1: Ja, nou goed, we hebben met name zorgen dat wij, als ik naar mijn eigen bedrijf, als je echt heel erg dwanden binnen in de energietransitie. En er worden heel volle verdeelstations gebouwd. Nou, dat levert natuurlijk ook weer extra werkzaamheden op.
0: Ja.
1: Dus ja, je zorgt dat het zich verscoot. En ik denk dat het ik bij een ondernemer past. Hè? Die zorgt ik werd de kansen lezen.
0: Ja.
1: We maak ik net te negatief dan mij zijn aan. Want er gebeuren natuurlijk nog steeds heel veel mooie dingen.
0: Ja.
1: Maar goed, als je naar bepaalde winningbouwprojecten zorgt, die lezen stil. Omdat de vergunningen net op waren binnen. Of oren problemen binnen.
0: Al die problemen bij hem zijn oren. Is dat nou echt het geval van landelijk beleid? Of heb je het gevoel van, ja, daar ben ik wel dingen op gemeentelijk niveau bij wel les van? Hè?
1: Nou goed, dat ik de Russische zaken ben toch wel op landelijk beleid. Hè? Want kijk wat ik zei, dit speelt ook in Limburg en in Ceylon en Wernick maar. Als je naar de gemeente zegt, ja, dan is het toch wel een heel divers beleid. Met name op het gebied van energie, mijn windenergie.
0: Ja. Nu had de gemeente Arroen een week een motie genomen. De Rie van Noord-Friesland, waar ze graag de energiehub willen in Dokkum. Dat zal ik wel uiteindelijk slagen, denk ik. Want ik de staten, op de Friese steden, die van de week hun omgevingsvisie bekendmaken. Waarin Dokkum neemt wordt en Hollemek, die hint ook correct
1: hoort,
0: voor een energiehub. Dat is goed nice, denk ik, voor je.
1: Dat is heel goed nice, ja.
0: Dus dat kan dingen opleveren.
1: Daar geven we vanuit, ja. Nou goed, en het is ook belangrijk, hè, dat soort bedrijven hier in het noorden blijven. Voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid.
0: Ja, nee, dat snap ik. Kijk, ik neem aan dat die kwarte lijntjes aan bij beleidsmakers. Dat NCO, of NWO, VNO, NCW mag ik zeggen.
1: Ja.
0: De contact en de lijntjes kwart houdt om dit soort dingen toch maar in wat papier op te lossen.
1: Klopt, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Nou, mevrouw Wensel, ik wil je bedanken voor jouw taaljachting. En voor nou een heel goed weekend. Weeske.
1: Heel graag dien. Fijn weekend aan Weeske.
0: Ja, en daarmee ben wij overkomen aan het einde van deze weekend nieuwsshow van sneun 26 september. Als er nou een nice tip voor u is, let het dus weten. Stuur een tip, video of foto naar de redactie van RTV NOF. En dat kan via de WhatsApp 0544-1202. Maar dan kan je altijd een mailtje sturen naar nieuws@rtvnof.nl. Als je een agendapunt, dan mailst naar agenda@rtvnof.nl. Zorg wat laatste nice even op uw RTV NOF app op uw site. En vanzelfs ben je wat volgen via radio en televisie. Van nou wens ik daar een heel lofelijk weekend en naar de klok van 12 uur bij de man van Roen wij sporten. Die zit hier dan weer. Dank voor het luisteren. Mooi dat ze bij wie is. Na je weekend ben wij tussen 12 en 12 mijn na editie van de weekend nieuwsshow.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: 3 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 5 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje mij in beëining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
22: Ik vind het zo spannend.
23: Ik ga eens turbo en heu.
22: Ik is toch turbo en net?
21: Nou even serieus.

niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op de Friese meubeljongens.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
8: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
7: Oef!
8: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
7: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
8: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
10: Wij onderhouden
11: en verkopen
10: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
9: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
10: en Opel.
13: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken toch ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Het is 4 minuten over 12 op deze 26 september 2026. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitsturing van RTV NOF Roewij Sport. We winnen rond 6 uur met 4 blijwedstrijden. Dat binnen Harkemassenboys, Scherpenzeel, Broesterboys, PKC 83, Bekwiek Dokkum, de Westrein, Droegeham, Sportclub Twiesel en Sportclub Veenwoorden, WTOC. We horen die op de hoogte van de tussenstand van uw regioclubs en tussen pak en beet, kwartier van vieren en kwartier van zes in juist de nijpeteren van de leiwedstrijden. En tussen terug juist lekkere muziek. Fijn dat je erbij bent. RTV NOF, Roewij Sport. Aast, na de eerste plaat van Helene Fischer, het oorsjoch van de regiowedstrijden en de farbeschouwingen van de leiwedstrijden. De techniek is in handen van Gerard Kooistra. Mijn naam is Bauke Bosma.
1: Dit is Roewij

Helene Fischer, ademloos durch die nacht. Dat weer de muzikale jepener van Roemwij Sport. Het is inmiddels 9 minuten uur 12. De volgende wedstrijd hebben we live. Harkemasse Boys, Scherpenzeel. Jouwe trein begint die wedstrijd hier. De Prins door ter verslag. In de eerste klasse hebben we Broekster Boys, PKC 83. Mooi Frans van Wieren. Ook die wedstrijd begint om jouwe trein. Droege Ham Sportclub Twiesel, maar Johannes Douma. Die begint ik om jouw trein. Dan hebben we twee wedstrijden die letter beginnen van met je bekwik dokumentje in de wedstrijd. Om 3 uur op het Tolhuispark. Verslagjouwer is daar Hielke de Graaf. En Lammert Brouwer zit bij Sportclub Veenwoordens in WTOC. En die wedstrijd begint om jouw vijouwen. Nou, dan horen we verder van die bij Harkemasse Boys, Schermenzeel, Hekkelsein. In die derde divisie dan in de eerste klasse. Hebben we nog Achilles, Vjouweren 90, Zerhuister Veen, Broekster Boys, PKC 83. In de Twarklasse N, Huddegriep, FHC en Burgum, Sien Balzert. In 2O, Kalm, Tussien, Stadspark. En in de Tredeklasse B volgen we SDS, Sien Riep-Tjerk, Trienwoorden, Sien Vooruit. Dan de Tredeklasse C, Noord-Burgum, Jesterwoorden, we te spelen, Bekwik Dokkum, Sien de Westereen. Die horen we haast bij Verzelf Live. Dan in de vierde klasse C. Oude Ziel, Fiat, Driesem, VNV 68, Marm, Bedaat, Wikkelshalm, Dokkum, Belsum, Ayem, Chin, Friese Boys. En in de vierde klasse D. De Lauwers, Chin, De Zweeg, Born, Burgum, Koos, De Tille, OMB, Jestermar, RWF, Harkema, Opeinde, ASC, Viewer, Zondag, Chin, Rottevallen. Dan hebben we nog de laatste klasse, dat is de vierde klasse C. Daar volgen we VVT, Sien Robta Boys, Semar Blaya, VCR, Sien Ternaat, Jestrum de Woorden, Oostergoosse Woord en GSVV, Sien Halvert.

0: Uit de jaren 80 weer dat Nena mij Noor getraumd. Dan gaan wij naar onze eerste verslagjouwer. En die zit op het gemeentelijk sportpark in Den Bord voor een hele interessante wedstrijd van media in de eerste klasse H. Broekster Boysje in PKC 83. Goeie media, Frans van Weerden.
1: Ja, media hier vanuit Den Bord. Een eerste thuiswedstrijd voor de Broek tegen PKC 83. Nou ja, de kenners weten waar dat binnen. Dat is de Pijzer-Kringweg combinatie. Daar staat het voor. En ja, een ploeg die het verleden jaar degradeerd is uit de vierde divisie. Die dus een aantal jaren, ja, dat is al heel lang geleden, maar die ben toen van de vijfde klasse omheen gingen. En verleden jaar resulteerde dat in de vierde divisie. Maar dat, ze net, dat is net slagen om daarin te blijven. Nee. Dus ja, de wedstrijd Broekster Boys PKC. En Broekster Boys die had één wedstrijd spelen. De eerste wedstrijd ging het tro. En nou ja, dat is dan echt nog wel voor de mensen die het al een beetje volgen. Vanwege het incident wat bij Heerenveense Boys gebeurd is. Maar verleden week wonnen ze mij 5-12 van Sarusterveen. Uit bij Sarusterveen. En dat is op zich een goede prestatie. PKC doet het wat minder. PKC is hier hele grote verwachtingen van dit seizoen. Men steert onder leiding van oud-prof Joop Gal. En ja, de eerste bekerwedstrijden, dat ging al heel goed. Maar de eerste twee competitiewedstrijden, dat resulteerde in een traai en verliesje in blauw-wit 34. En verleden week wie het Workum, de promovendus, die het bij PKC met twee traaien won. En ik zie het, krijgt in de bestuurskamer even naast Joop Gal, de trainer. En ja, die moest wennen aan de manier van omgaan met verliezen bij deze vereniging. En dat is dan net zo dat men daar heel slecht toe koe. Maar men, nou ja, men weet gewoon niks van een hoorntrainer. Het is maar voetbal. En ja, waar Joop Gal een beetje kent, die weet ook dat dat uit de vroegere tijd net mogelijk weer met zulke uitspraken. Die hier daar moeite mee. Dus hij weet ik benijd wat dit seizoen brengen zou. Wat inzet betreft, hoe het bij Broekster Boys net door in te zetten, is altijd goed. En de laatste seizoen is dat natuurlijk slagen in de nijcompetitie. Maar we zijn benijd straks om jou te draaien wat het hier wordt in Broekster Boys, of in Broekster Wort, bij de wedstrijd Broekster Boys, PKC. En die begint dus om jou te draaien.
0: Verslag der van media. De hele media. Broekster Boys PKC 83. Frans van Weeren in de eerste klasse H op het gemeentelijk sportpark in Den Bord. Dan geven wij een beetje naar het oosten daar. Dan geven wij de Bosch. Herkemasse Boys spelen ter van media zijn Scherpenzeel. Hier de Prins. Die doet er van media verslag. En ik denk hier de Sesto op de tribune. Goeie media.
2: Ja, goeie media. Mensen in de studio en Harke studio. Ja. Ik zit mooi op de tribune, dat doe ik altijd. Ik zit hier mooi vooraan. Ik heb het huurveld zo mooi gezien. Dus een prachtig plekje. Ja, Harkema Scherpe Zeiljoerd, de noemers Twaartje en de noemer Fjouwer op een ranglijst. Het verschil is echt maar één puntje. De koploper hier, AVC, die had 6 spelers, 16 punten. Dan kreeg Harkema zijn boys echt 6 spelers, 16 punten. Het enige verschil is dat AVC die zit mij plus 11 en Harkema's Boys op plus 6. Op het derde plekje Genema uit een gelijke volle punten naar Scherpenzeel. En daar is het verschil. 6 doelpunten, Genema uit plus 10 en Scherpenzeel plus 4. De trainer aan Harkema's Boys kan Marcel Post. En aan diezelfde kant van Scherpenzeel is Koen Jansen, derde trainer. Dit is nog maar zijn vijfde jaar daar bezig. De laatste wedstrijd is wie SVZW Harkemasse Boys 1-2 en Scherpenzeel die pakte verleden week de volle winst tegen Genemuiden 1-0. En dat wie echt al een prestatie op zich natuurlijk, want dat wie dat dan de koploper. Scheidsrechter is de heer Erik ten Brake en hij wordt assisteerd door Rodin Jansen en Deen Cummins. Nou, dat ben eigenlijk een beetje de dingen voor. Oh, kan je hem ook nog wel melden. De topscorer aan de kant van Harkema's Boys. Dat is Joris Adams. Had 3 doelpunten maken. En aan de kant van Scherpenzeel is de Tyron Ton Ville. Ook 3 doelpunten. Dus dat hoort me kwant ook over. In punten is het één verschil. En in de topscorer is die ene gelijk. Dan beide speelden die doorgejoerd ook mij. Dan zeg ik beginnen met het team van Harkema's Boys. Dan beginnen we even met Mark Huizinga die in de goal staat. Die keept trouwens onder nummer 13. En dan is het in het veld is het Jaap van Dikken, Valentijn van Laar, Rick de Boer, Luca Broers, Jolt Posma, Ruben Kiers, Thomas Prinsen, Joris Adams, Jelmer Sitse Kooistra en Jeffrey Eekhorst. En dan gaan we naar het team van Scherpenzeel. Onder nummer 1, Brummel Steff. En dan in het veld, Kevin Greven, Stijn Schippers, Giovanni de La Vega, Anderson Lopez, Roy Bakkenes, Barry Beyer, Timo Jochemsen, Manu Bakkenes, Tyrone van Ville en Jeffrey Snijders. Die mensen die moeten in eerste instantie doen. Komen er invallers, dan krijgen we dat van mij. Maar hier letten we het eerst bij. Spielers die al hier op het veld, waren de mensen voor de kraker hier in de topper in deze tredde divisie A tussen Harkemasse Boys en Scherpenzeel.
0: Harkemasse Boys, Scherpenzeel, jouw vertrouwen met Ere Prins. We gaan zo haast op het doeltje in Droegeham, maar eerst draaien we Train en Drops of Jupiter uit 2010.

0: Train en Drops of Jupiter uit 2001. Wij sjoggen even in de vierde klasse D, want er zijn twee ploegen aardig uit aanzetten in deze competitie. Droegeham en Sportclub Twizel. En jongens spelen ze channelcore onwezig daar op het altje. Johannes Dauma, goeie met je, Johannes.
1: Goeie met je. Ja, prachtige derby's hier in deze vierde klasse D. Hier op het Daltje hebben we een wedstrijd tussen Droegeham en Sportclub Twizel. Nou, beide ploegen die willen natuurlijk graag mij bovenin draaien. Aron hier, wie het Droegeham wat eigenlijk krijgt de na-competitie miste. Nou, dit seizoen ben er toch weer een aantal spelers vertrokken. En het is wel heel knap van Droegeham dat ze dat toch altijd weer opvangen kennen. Want er zijn al wat spelers ben weer vertrokken. Ja. Dat is dan zoals dat ze Nanne Storm bij Boetenpost speelde. Remco Wijma zit bij Opende. Nou, dan is Matthias Keulen, die is naar Harkemasse Boys gegaan. Dan ben toch wel echte aderlatingen voor zijn ploeg. Dan Twizel. Aron hier, degradeert uit die derde klas. Ze had nog een hier volhouden in die derde klas. Een hele knappe prestatie. Ik van zo'n Lietse dorpsclub. Nou, daar ben ik over en weer. Ben er nog wat spielers die het normaal natuurlijk heel goed kennen. En bij Droegeham zit zo'n Peter Poortman. Bij Twizel zit Peter Poortman en Jacob Sietse Bremer. Dat zijn spielers van Twizel die het er verleden had bij Droegeham. Nou, Aron Wieke scoorde Peter Poortman nog twee keer. Tien OMB weer dat. Beide ploegen, twee wedstrijden spelen vier punten. Op een gedeelde tweede plek. Twizel steert wat heger omdat ze een beter doelsaldo hebben. Nou, of ze vermidje gelijkwaardig binnen. Maar dat weten we zo rond de klok van kwartier of jouwen. Beide ploegen zijn nog druk bezig op het veld. Maar het Aron, het vizier, zal op scherp zet worden. Echt voor deze derby hier in die vierde klasse D. Ik ga voor hem de opstellingen. Voor Droegeham, kom in het veld. Ipe Broos op de goal. Verder Jesse Jan Brouwer. Bernard de Haan. Jan Douwe Bijlsma. Verder Donker. Rink Storm. Timo Meerstra. Jesse Henstra. Wesley Pander. Alex L. Helder. En Rick van der Tuin. Dit zijn de alde spelers. Dit trainer Bouke Jan Stuursma vermidje in het veld. Zet. Dan trainer Dirk Jelke de Boer komt mij de volgende spelers in het veld. Dat is op de goal Jacob Sietse Bremer, Volker de Haan, Menno Blom, Tjallin Kamstra, Rijn van der Veen, Peter Poortman, Hilke van der Meulen, Johannes van der Meulen, Wieberen de Vries, Johannes Twarm en Jelmer de Boer. Nou, verder, scheidsrechter is er met je, J. K. van Houten. Die maakt het hier in goede baan leiden. En wie staat hier om Jelmer te draaien?

Ice House en Crazy. We hebben de eerste tussen gestaan. Die hebben we hier op papier. Boren Burgum, Tjen Koosertille. En Koosertille is goed uit aanzet. Stiert in 0-2. Doelpunten van Noah Tuasela en Rikus Tjepkema.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, uit 2005. Ja, de laatste skermutselingen, daar ben ze nog even mee dwaan. De buislijwedstrijden, ze staan op het punt van begin. Harkemasse Boys, Scherpenzeel, hebben van Media Broekster Boys, PKC 83 en Droege Hamsje en Twiesel. Dat zijn de eerste treinwedstrijden die het aasten om jouw trein uit aanzetten. Inmiddels is het vier uur jouw trein. Ze staan dus op het punt van begin. Wij draaien eerst nog even een plaat van Sandra uit 87, Everlasting Love.

0: Sandra, Everlasting Love, het zon 80 en we knallen er voort en dadelijks in. Droge Ham, Twizel, Johannes Dauma, doelpunt.
1: Inderdaad, Bouke, binnen een minuut is het Twizel wat op voorsprong komt. Eigenlijk een misverstand achterin. En weer Johannes van der Meulen die bal onderschept en die de bal prima voorleidt op Peter Poortman. En voor hem wie het een heel koud kunstje om de 0-1 op het scorebord te brengen.
0: 0-1 der, Droge Ham, Twizel, Herkemasse Boys, Scherpenzeel, hier de prijs.
2: Jou een heel minuut bezig. Er stond hier nog 0-0. Het is Scherpenzeel die tijd voordat even zien wat de bedoeling eigenlijk wie. Want het wie voordat in de eerste minuut al een hele goede voorzet van de nummer 22 Manu Bakkenes. En die hield die bal prachtig voor. En het weer een geluk dat Mark Huizinga alert wie. Want die koer tussen twee speelden inkomen en die bal voorttekken. Maar dat wie voordat al even hachelijk. Vierde is er nog net zo vol gebeurd. Het is wel... Scherpenzeel die op dit moment het meeste in balbezit is en het meeste druk zet. Maar Vierde Koen had het nog net opleveren. En Sadwana hadden de stand hier in 4 minuten voetballen van 0-0.
0: Dan geven we naar Broeksterboys, PKC 83, Frans van Wieren.
3: 5 minuten onderwijs hier, scheidsrechter Spreen uit Staatskanaal, die dus 5 minuten alleen die wedstrijd begonnen had. En het is Broeksterboys in balbezit op dit moment, die iets meer balbezit had. Maar super krijg voor dat ik erin kan, weer Riemer Hoekstra, die het wel heel goed redding bracht. Want er was een iets misverstandje achterin. En daar wie een van de spelers van PKC, die krijgt die bal, rent eigenlijk naar de goal. Maar Riemer Hoekstra, die onderschept die bal goed, gooit hem ervoor en pakt die bal gewoon op groen farm wij. En dat wie haast de 0-1 van PKC. Broeksterboys in het reet. Nou ja, ik maak het haast net ISC, maar PKC. Ik denk dat die man uit de joert ergens werkzaamheden binnen langs de wei. Ze kan daar al je helpen. Want knalgele shirts, knalgele broeken en knalgele sokken. Dus ze vallen wat dat betreft wel op. Maar het is Broeksterboys die het iets meer balbezit had als... En ik goed stoordieren in de vorm van. En dat is hier wel bekend. Even zien Vincent Hoekstra weer dat. Maar dat is hier wel bekend bij de Broek natuurlijk. Dat de inzet is heel goed. En dat zei ik in de voorbeschouwing ook al. Daar had Joop Gaal, de trainer van PKC, nog wel wat moeite mee. Het is nou PKC waar die in balbezit is. De noemer Zoon en dan liek het boetenspul. Nee, dat wie Justin Mulder die het boetenspul liek. Maar er werden net vlaggen. Want er ben natuurlijk hier Joert of natuurlijk. Maar in deze wedstrijd ben er twee neutrale grensrechters. En dat is alleen nog maar mooi natuurlijk. Maar de Stoon is hier nog altijd 0-0 na zo'n minuten voetbal in.
0: Droge Ham Sportclub Twizel. Johannes Dauma, waar in?
1: Ja, bliksemstart van Twizel. Heel mooi onvallen hoor, de linkervleugel. Het wie Johannes de Warm die prima voorzetten. En Johannes van der Meulen, die volgens mij zijn 208ste doelpunt van Twizel. Hij kopte raak en liet keeper Ipe Berozen kansloos. Dus echt, het is Twizel wat een flitsende start had. En het is Droge Ham wat zich eigenlijk een beetje afbluffen liet. Van de voren weer het wel een beetje inschat dat Twizel wat een betere voetbal in de ploeg weer. Maar dat is dan Sjost wat voor karakter en Droge Ham en Pop inzet. Hier ik verwachtte dat ze wat meer zien staan bij de zon. Maar met name de eerste minuten is het alles wat klokslaat is Twizel. Twizel had balbezit en per hele leuke combinaties. Zat de wanden, ben ze al, nee, dat is even zien. We gaan nog geen 4 minuten spelen. Steen ze al op een 2-0 voorsprong.

0: Dolly Parton en Jolene. Een aantal tussenstand. Colm. Tjen Staatspark in de Twerkloos O. 1-0. Doelpuntenmaker Sil Koster. Dokkum is op een 0-1 achterstand. Kwam ze in Belsum. Dat is in de vierde klasse C. In de vijfde klasse C. Daar is het bij VCR Tenaat inmiddels 1-0. En dan geven wij Herkenmassaboy. Scherpenzeel. Ieren.
1: Ja, we hebben hier gekregen zelfs wat over minuut voetballen. Stond in nog steeds 0-0. Maar het is Scherpenzeel die de lekker je doet. Dat is de eerste ploeg die in de eerste 10 minuten voetballen. Je doet net een onval opzetten. Eén keer hebben we zien dat Herkenmassaboy eruit kwam. Over de rechterkant. Een hele mooie dribbel weer. Dat ik zo wat aan 16 meter lijn daar. En toen hield er een verkeerde pas. Dat is meer wat meer mogelijk in die ex zelf wel uithalen kan. Maar dat deed er net. Waar dat deed, dat weet ik net. Maar dat was eigenlijk de enige mogelijke dek aan de kant van de boys dat ze eruit komen. En verder in de druk van Scherpenzeel. Die oude alle ballen die ze van de zijkant een huurlepruttermijn heeft voor richting die spitsen. De laatste man in de topscorer trouwens. Maar die is eigenlijk nog net in bal bezet werd. En nu zal eindelijk een keer Harkenbach komen. Ja, hier over de linkerkant, daar is het. Even zien, Luca Broers die de bal kreeg. En dan kent er een mei aan. Nee, hij gaat naar binnen en probeert het uit te halen. Dat doortrekt, bal wordt blokt. En dan is er weer bij Scherpenzeel die er voor naar uitkomen kan. Maar dat gebeurt en de bal wordt opgepakt en werd terug Herkenmassaboy. En dan is het van de nummer 6 en dat is Jolte Postma die de safvolste verkeerde paas jouwt. En dan is het Scherpenzeel weer die het weer op nee binnen kan. Dan hebben we nu 12 minuten voetballen en de stand is nog steeds 0-0.
0: Broekster Boys, PKC 83, Frans van Wieren.
2: Werd Broekster Boys proberen toch een beetje onder die druk is het net. Maar PKC komt gewoon beter in het spul. Dus ze bent denk ik iets behendiger en wat technischer als de man van Broekster Boys. En dat is dan wel makkelijk. Het veld wie verleden hier al een beetje een probleem. Het is nog natuurlijk wel beter in het begin van het seizoen. Maar dus juist als er een bal over de groen komt, dan stuitert het al je wel. En dat is, wat technisch begaafd is, best dan wel wat meer in het voordeel. Maar dat ben dus eigenlijk die man van PKC die het nog boeten die hier naar komen ze in de vijfde minuut en die goed gepakt worden door Riemer Hoekstra. PKC dus op die 1-0 komen. Slagen dus net. En verder is het een prutte bal bezet op het middenveld en een prutte foute paas en tot nota. Nou, misschien nou kunnen we die nog even meenemen, want het is een corner aan de kant van PKC. Dus een corner van Broekster Boys. En die zal mijn rechts namen, of mijn links namen worden, dat die bal er natuurlijk in draait. En dan ben ik benieuwd wat eruit komt, want dat is de tweede corner van Broekster Boys. Nou, de T die wordt er rustig van namen. En dat kan natuurlijk nog ook nog. Heen. Dat is nog weinig druk daarachter van we matten. Nee, nou, dan komt die corner. Wordt bij de eerste peel inbracht. Komt er net. Wordt weer online terug. En dan komt die bal nog een keer voor. En ik denk dat dat voor de keeper is. Nou, die, ik zou zeggen, die let hem los. Maar hij werd ongevallen door de keeper. Of we trokken hier van Broekster Boys. Dus vrije trap voor PKC. En daarom blijven we hier na 14 minuten nog altijd op die 0-0 stand staan.
0: Droegenham Twiesel, we zijn een kwartierke bezig. Johannes Douwman, en nog heeft alweer een doelpunt.
3: Inderdaad, halve minuut ben weer onderwijs. Het is al 0 draaien. Het wie uit een corner is het Volker de Haan die prima raak kopte. Daar ging on vooral een schot van Peter Poortman. Keeper Iperbroos, Koerder krijgt mij zijn handen tussen komen. Dwan de ganger via de lot ging die bal over. Maar uit die corner wie het Volker de Haan die prima raak kopte. Echt in het kruis 0 draaien. En dat is dan just van tevoren, dat is de Twiesel. Voetballend, maar die probeer je gewoon te combineren. Probeer je uit die duels te blijven. Want daar is de Droegenham wel aardig sterk in die duels. Maar ze had dat nou daar nog net in de buurt van keeper Jacob Sietse-Bremer West van Twiesel. Want het is Twiesel wat totaal het spul in handen had. En dat zat trogot, dan denk ik dat het net bij 0 draaien blijft. We zijn 12 minuten onderwijs 0 draaien in het voordeel van Twiesel.
4: Altijd actueel. RTV NOS.

0: So incredible. Ilse de Lange. We gaan naar Herkemasse Boys. Scherpenzeel. Eerprins.
1: 18 minuten voetballen stonden. Nog steeds 0-0. En Suverkret zeggen we het eerste echte schot. Wat op een goal komen zo. Maar je krijgt niet. Maar dat we in ieder geval een poging hier achter mij wil zijn. Van wie doggen we mij. Dus het jouw wel een beetje aan hoe de eerste periode weer. Maar ja, laten we hopen dat de boys dit wat vast horen kennen. Dat is eigenlijk een liet beetje mij voetbalje. De druk is er wel aan de kant van. Ja, even zien wat is. Ja, dit is. Deze grensrechter vlaggen voor een ingooi voor Scherpenzeel. Maar dat we dus echt beslist net. Dat we Von Villen die de bal zelf hoorde, zit in het team. En mocht. Excel ingooien. Nu is het Scherpenzeel waar die de bal huilde naar de overkant brengt, naar de linkerkant en probeert je daarop mee een onval op te zetten. Komt die bal, we voordat we diep spelen. En dan is het een misser aan de kant van Herkemasse Boys. Bloed die bal in balbezit bij de nummer 22. Manu Baggernes, die kan die bal misschien voorbrengen, maar dat lukt net. Maar je hoort wel de tweede corner in deze wedstrijd onhoor. De tweede corner is echt voor Scherpenzeel. Kevin misschien nog wel even meenemen. Wat ze een beetje al zeggen, ja, hij staat klaar, dus die bal die komt zelf voor. Aardig mensen die daar in de 16 zitten te wachten. Ja, daar komt die bal, is wat aan de lege kant, maar hij wordt er in eerste instantie wordt er uitwerkt. En dan is het woord Scherpenzeel die die bal bezit bloed. Maar nooit de bal hier de huur op zit kant en dan gaat er weer om. Ik zoek even op mijn stapbord. Een jongetje een hele minuut spelen en de stand in de steeds 0-0.
0: Broekster Boys, PKC, Frans.
2: Ja, we hebben Broek de Boys bezig is in de persoon van Weidenaar. Oh, nou, dat wien twee kansen voor, of dit wie de tweede kans voor Broek de Boys. Het wie super krijgt, nog geen hele minuut lien. Wie Piet Wessel Dijkstra die een voorzet mij links erin draaide van de rechterkant. En des die Vincent Hoekstra. Nou ja, Vincent die is natuurlijk vleetend die topscorer worden. Maar deze hier er eigenlijk gewoon iemand, maar hij... Hij presteerde het om hem nice te tikken. En nou ja, en nou wie het Jacob Weidenaar bijna die 2-0 mij een afstand scoorde en dat hier krijgt nice de peel. Dus twee kansen, grote kansen voor Broek de Boys in de 90e minuut, maar geen goal. En dan is het nou PKC. En ja, daar liet de spits die liet hem rennen. En dan is het balbezit voor keeper Riemen Hoekstra. Maar Sakkel zei in die 90e minuut dat hier Broek de Boys eigenlijk minimaal één keer scoren moeten. Maar net één, dus nog altijd 0-0.
0: Droegen hem zijn Twizel, Johannes Dauma.
3: Wedstrijd nog steeds 0-3 is in het voordeel van Twizel. Twizel redt heel rustig de bal gaan. En dan kies je dat wat routiniers bij Twizel zitten. En dat is een Hielke van der Meulen en een Menno Blom. En Johannes van der Meulen. Nou, onvult mij best wel wat jonge spelers al. Ja. Er zit gewoon meer routine, meer rust in het team. Ten opzichte van de ploeg van Bouke Jan Stuursma. Nou, Mast droegen hem ik net helemaal wijpoetsen nog. Want die ben vaker van een eigenlijk schier mogelijke achterstand terugkomen. Maar dat joetslaagje zil, weet ik net. Ze ben nog net echt gevaarlijk voor de goal van keeper Jacob Sietse Bremer West. En het is nou een ingooi. Link bij de cornervlag van Droegenham. En dus even zien wat daaruit voortkomt. Die bal wordt teruglijn. En er wordt een bal wordt nou op dit moment heeg voorgebracht. En, maar dat schot wordt blokt. En Zadwande last Twizel dat probleem achterin weer op. 0-3 en 18 minuten speel je.
0: Ondertussen staan in de tweede klasse O. Kolm Stadspark 1-0. Noord-Burgum Jesterwoude in de tweede klasse C. Daar is het 2-0 inmiddels. Dokkum Belsum in Fjouwer C is 0-1. In de vierde klasse D stiert De Zweeg uit bij de Lauwers bij 0-1 voor. De rest staan bij Bornburgum Kostertil is 0-2. RWF Herkema op

0: Einde 0-1 tussen staan. De vijfde klasse Zeedam, VVT Rotterboys 0-1, VCR Ternaat 1-0 en Oostergoo is op een 1-0 vastsprong kwam Sjen Sewoort. Dan ben je wel aan het eind van de eerste oren. Aasten in de tweede oren. Dan schoven we de vierde wedstrijd erbij. Dat is Bekwiek Dokkum in de Westerijn. Die wedstrijd begint om 3 uren. Het verslag komt van Hilke de Graaf en verzelf het laatste kwartier van die oren 3 wedstrijd. We hebben al een jel oren naar zitten te luisteren. Onza, we zijn er weer naar het nijs van het 3 oren.
1: Roenwij Sport werd mij mogelijk maken door Onnemers Bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Goeie, rijdt ze hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Het is hier geen spruit koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de standaard service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
12: NOFPC.nl.
14: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Ik ga eens turbo en heu.
15: Ik is toch turbo en net?
14: Nou, even serieus.

0: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord uit Jesternijtsjerk.
14: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
19: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Welkom bij de twaalfde woorden van Roewij Sport. 4 minuten nu treien is het inmiddels. Mooi dat Harkes naar RTV NWF Roewij Sport. We beginnen met een kwart rondje langs de velden. Harkemasse Boy, Scherpenzeel, Ieren Prins.
3: 31 minuten voetballen en de stand hier nog steeds 0-0.
2: Broekster Boys, PKC 83, Frans van Wieren.
4: Ja, nou wat dat betreft ben Ieren en ik tegelijk begonnen. Ek 31 minuten voetballen en een iets beter Broekster Boys, maar wel nog altijd 0-0.
2: Bij beide ploegen is het nog 0-0, maar het is een shit tent aan de wisselkant, Johannes Douma.
5: Inderdaad, wie ben je zo'n 20 minuten onderwijs? 0-4, Johannes van der Meulen maakt het zijn tweede doelpunt van de midje.
2: Dan hebben we de vierde wedstrijd en disco over de Nowij. We beginnen naar Tolhuis Park voor een interessante wedstrijd tussen Bekwiek Dokkum en de West Rijn. Hielke de Graaf is daar onwijzig. Goeie middag, Hielke.
6: Ja, goeie middag, Bouke en Grades en Harkers. Ja, een interessant potje. Ja. Ik ben inderdaad een paar minuten onderwijs. En, de eerste dikke kongers hebben al gewoon aan de West Rijn kant. Er zit nog 0-0 over het jaar, maar Nick de Graaf stekt Matten, en dan maak ik ze even van Matten Wouda. Ja, Matten Wouda voor het line-up keeper. Maar hij moet een breed aan, en toen werd er een verdediger die hem blokte. Dus ik kwam krijg goed van Bekwiek. Dus er zit nog 0-0. Tolhuis Park zei dus al, we zitten hier een hartstikke mooie waarsomstandigheden. Op kunstgeest de voetbal hier in tussenstreek van Bekwiek. Beide teams die kunnen zich richten op de competitie, want ze hebben uitschakelen van de beker. En ja, hoe gaat dat dan? Eerste 12 wedstrijden spelen. En Bekwiek die had, moet ik even met even het veld horen. Bekwiek die had de eerste wedstrijd van Niekerk van Lijn. Ja, dat zijn een promovendus. Ja, dat verwacht je natuurlijk net. En vorige week toch een mooi punt in Oosterwolde. Maar wat zit Simon? Hier dus, ik wil wel wat meer inzetten. Maar ja, die is mij één punt op al de plak. Nou, West-Rijn deed zijn oor. Had inmiddels 12 doelpuntrijke partners. Gewoon 4 zijn oor. En vorige week treed zijn op pende. Dat is 12 punten en dat smiet een zonder plak op. Maar ja, maar je ziet dus dat de competitie sterker worden is. Je zoent bijna sissen, want in de top 6 is je nou alle twee promovendies ONT, Grutte Gost zelf bovenaan en Niekerk. Dus dat zijn wel door de krachtsverhoudingen, denk ik. Dat het alweer een, ja, het wordt alweer wat moeilijker. Dus het is sprokkelen voor deze teams. Ja, zo je moet een winnaar uitkomen. Jorrit Hansmeer is op zandje meter van de goal, doet een punterke en die gaat Fadel. Dat is de eerste komers van de West Rijn op dit moment. Ik ga voort even naar de opstellingen en dan ga ik even naar de West-Rijnta. Jort Wagenaar, Heiko Visser, Jordi Vaas, Pier Santema, Bram de Jong, Leroy Sletering, Nick de Graaf, Jorrit Hansman, Niels de Jong en Patrick Elziga en Ma. En West-Rijn spelen duwt in het zwart. En dat gaan we naar Bekwiek. En dat is Loke Dijkstra, Rudolf Banga en Remco Venema, Remco de Graaf, Remco Kok, Erben Bielstra, Gert-Jan Koopmans, Piet Raap, Willem Veenstra, Robin de Jong en Koen Visser. En dan hebben we de arbitraal trio besteed uit scheidsrechter Tigo Roersma en de assistenten Bibi Kwik, Menno van der Hoek en aan de West-Rijnkant Ronald van Gennep. We zijn hier om zo'n minuut onderwijs. De 12 komers binnen van de West-Rijn tot nota en de stand is 0-0.
2: Krijgen we een aantal tussenstand, weet je niks van jaren van mij, dan is de stand daar of 0-0 of een enkeling krijgen ik niks van terug. Bij Kolum Stadspark in de 12 klasse O is het inmiddels 3-0. Noordburgum, Jesterwoorden in de 3 klasse C 2-0. Dan hebben we in de 4 klasse C VNV 68, Marm 1-0. Dokkum, Belsum 0-1. Arjen Friese Boys ook 0-1. De Lauwers, De Zwerg ook 0-1. Boon Burgum Koosertillen, er weer 0-2 in die vierde klasse D. En dat is het bij RWF Harkema Peinde net, want er is een doelpuntje minder scoort. 0-1 is het er voor Harkema Peinde. Maar ik meen dat het krijg al 0-2 weer voor Harkema Peinde. Ik zal eventjes zien of dat klopt. In de vierde klasse D is dat. Het is in die 0-2 voor Harkema Peinde. VVT Robtaboys in 5C is 0-2. VCR Tenaat 1-0. Oostergoosse Woord 1-0. En het GSVV Holwer, daar is de stoon 1-1. Dan gaan we voortrog met een tweede ronde langs de velden. Dan gaan we naar Harkemase Boys. Tjens Scherpenzeel weer, hier de Prins.
3: Ja, 35 minuten voetballen. Stand in nog steeds 0-0. Ja, straks is een hele mooie onvalsjong van Harkemasse Boys. Dat we in de 30e minuut een prachtige bal van Prinsen. Die heeft een prachtige paasje op de nummer 5. En dat is, mag even zien, ja, de Luca Broes. En die hel ik uit, maar die bal die ik kret een centimeter op 3 of jou. aan de verkeerde kant van de pijlen. Dus dat was een mooie mogelijkheid. En dat de ploegen een licht beetje meer om kwam er wagen bij als het begin. Door het publiek nu de kornenverhouding, want die is inmiddels 2-2. Dus het is van alle kanten is het niet gelijk. Dan wordt de harken maar zo mooi. Die gaat er weg vertrouwen. De rechter kan en Scott, de rechter op de keeper. En dat was een Scott van de nummer 14, Joris Adam. Rechter op de keeper, dus geen probleem. Doe ik even rustig gewoon en kan er weer op mee beginnen te bouwen. 36 minuten voetballen, stand nog steeds 0-0.
2: 0-0, hè? Maar dat is het net meer bij Frans van Wieren.
4: Nee, dan had het voor een dadelijk trokkerige bouwke. Het is Piet Wessel Dijkstra die een voorzet van Lennart Kooistra. De voorzet die kwam van de linkerkant naar Jochs. En die voel eigenlijk tussen de verdediging en de keeper van PKC, Sven Bakker. En Piet Wessel die koe krijgt zijn holle er onder krijgen. En zo plaatst er een mooi oerkeeper in de hoeken. En zo komt Broeks de Boys dus hier in de 24e minuut. En ik maat ze wolvertjennen op een 1-0 voorsprong.
2: 1-0 daar. Droegham Twizel, Johannes Douma, het leek het bedij een heel ingezierige partij te werden.
5: Nou, zo is het eigenlijk ik voor je, want het kwaliteitsverschil is vrij groot. Betiedenwijl liet Twizel rustig de bal gaan en terug het huddenwerken probeert het Droegham nog wel een mogelijkheid te creëren. Ze hadden hier mogelijkheid gewoon gekregen. Het wie verder donker, die een prima schot loslitten, maar Jacob Sietse-Bremer die ranselde de bal mooi uit de hoeken. En Kreklin hier zat 0-4 wijze kind, of eigenlijk 0-4 wijze matten, want het weer identiek onder de tweede goal. Het wie Hannes Twarm die te prima voorzette op de vrijstaande Johannes van der Meulen. Nou, die koe vrij inkoppen, maar die kopte eigenlijk recht op de voeten van de keeper Ieper Broos van Droegham. Dat leverde een corner op. Die corner leverde verder geen gevaar op voor Droegham. Maar het is wat dat betreft best wel een eerzijdige wedstrijd. Tempo van Twizel leidt op het leger. Ze letten rustig de bal gaan. En eigenlijk kan Droegham op het heden de net volle tjenoer zetten. 0-4.
2: Dan zien we nog even op het Tolhuispark bij Hilke de Graaf.
1: Ja, ik ben 10 minuten onderwijs. Dit nog steeds 0-0. Ik moet zeggen dat Big Week is wat dominanter aan de bal. Dus ik meer op een streenhoofd te bekennen. Maar zoals ik straks al zei, de eerste 2 kongers min voor West-Rijn. Maar Lierus Sletering en vooral de dikke kongers van Martin Wouda. Die, ja, die ging de mest in. Dus 0-0 nog steeds. Ik hier de trainers trouwens even nog net neemt. Van Big Week Dokker met Patrick Zwart, mijn assistent Martin Hoeksma. En bij West-Rijn is dat Pieter Santema. Mijn assistent Romke Bars. Dan hebben we dat ik alleen maar even heb beneemd. Dus het is een aardig potje. En we zullen zien dat er een winnaar uitkomt. Want ze hebben beide nog geen winst gepakt. Dus 10 minuten spelen en 0-0.

0: Bluff en Geik en Zoutenland, uw 2000 Sontjen. We gaan naar Herkenmasseboy, Scherpenzeel, hier de prins.
1: Ja, superkrat zeggen we een hele mooie ongeval van Scherpenzeel. Het wie een ongeval hoe de rechter kon en wie het de nummer 24, Jeffrey Snijders, die die bal die zijn eigen man of zijn directe tegenstander voorbeer aan de achterlijn op zat en die bal voor jou. Maar die kwam krat de vieren van de goal hoog, en die ging aan de andere kant van de goal er over de zitlijn en over de achterlijn. Dat leverde dus heel nog niks op. Maar dat was wel een huwelijk knappe ongeval en ook wel gevaarlijk. Maar ja, zat ze hier achter me en zei waar de eerste goal maken dan een kleed. Maar die mag wel even makker worden natuurlijk. Want beide ploegen, je voetbal er wel voor. Het is net zo dat Scherpenzeel nog volop beter is dan Harkema. Die had hem aardig herpakt. Maar het mat even trots zetten en die konden niet te krijgen. Maar ze ietsje zuiverder worden in die passing. Want daar schort het nog wel wat aan. De laatste bal om die goede aan en dan zouden we wel komen kennen. Maar we hadden zowat 43 een hele minuut voetbal hier en er stond in de steeds 0-0.
0: Broekster Boys, PKC, Frans.
2: Ja, ik Broekster Boys die richting de rust gaat, wil nog steeds maar die 1-0 voorsprong. Ja, Broekster Boys is ik gewoon beter. Het is ook leuk om naar te zien hoe die ongevallen opzet worden. Maar je moet wel attent wijzen voor die man van PKC. Want ja, ze komen er in één keer maar een lange bal uit. Maar dan is achterin altijd wel de keeper Riemer Hoekstra. Die goed meidoet, die altijd er op tijd bij is om die bal te onderscheppen. En vanuit achteren wordt er heel rustig proberen bij Broekster Boys op te bouwen. Men weet heel goed te doseren en dat is net in het voordeel van PKC. Want ja, die loekt zich ook weer waarom. Maar daardoor krijgt hij een beetje het heen weggetik en dan in één keer komt er die lange bal. Nou ja, bal weer waarom nou van Jos Regneres die het op keeper Riemer Hoekstra geeft. En zo gaan we wel richting de rust, want ja, Broekster Boys vindt het wel goed natuurlijk. Die, dan is het nou Edgar Hoekstra onder de rechterkant. Ja, die is iemand te snel. En dan in de voortzet ik net helemaal goed. Die bal die zal ervoor zitten, maar ja, die dwarrelt eigenlijk goede ballenvanger in. Dus die wordt verkeerd rekken. En dat is natuurlijk jammer, want de actie wie goed. Hij ging heel goed om zijn man Jelo Winster heen. Ook een hele behendige voetballer daar op een linksbackplak. Ik denk dat de scheidsrechter ieder moment wel opblazen zal. Want ja, we zitten in blessure, of in de blessuretijd, maar die winnen er eigenlijk net. Dus ik ging direct van uit. Even zien dat het nou een kopduel wordt. Wij wonen terug in van de Broekster Boys. En wij wonen. Ja, men wint een prutte duels aan de kant van Broekster Boys. En dan is de Riemer Doornbos die bal diep op Vincent Hoekstra jouwt. Die bereikt het net. Nou, ik neem het nog correct even mee richting de rust. Die is het nou Piet Wessel Dijkstra die bal. Hier net matten, maar. Die rekken het dus net en dan is het PKC weer. In de naam van de aanvoerder Fahim Bellingroet probeert die bal weer te gaan, slagen het net. Prutte foute passes op het middenveld bij PKC. Wordt die bal weer lang joen op Edgar. Die kan net een goede paas aan om Vincent. Ja, en daarom, ik denk, het maakt volgens mij. Ja, ik zucht de scheidsrechter Spreenek op zijn horloge zien. En die zal dus, zakel zei, direct wel fluitje. Maar hij doet het nog net. En daar maakt Broekster Boys om denken. En daar, jij misschien nou het, de man van PKC, die bent net altijd mijn wanderingers. Wat nou even een uiting nijn wanden. Maar scheidsrechter Spreen fluit het in die 46e minuut voor de ruststand. 1-0 voor Broekster Boys, terug een doelpunt van Piet Wessel Dijkstra.
0: Dan geven we naar Droegenham, Twizel Johannes, wordt er een voetbal.
3: Jazeker, we zitten in de 42e minuut en het is Droegenham wat de minuutjelien iets terug die had. Een hele mooie voorzet vanaf de linkerkant. En het wie Jan Douwbieltsma die het prima inkopt en keeper Jacob Sitsenbremer hier heeft geen antwoord op. En dat is toch het nobele streven van Droegenham. Ze let het net zitten en ze ben kwalitatief gewoon minder dan dat Twizel. Maar zie jou er net op en wat dat betreft in zo'n derby ik jou een 0 achter en dat dan ik nog waarom komt dat voor jou. Het is een hele sportieve wedstrijd. Menno Blom is correct vervangen. Daarvoor in plak komen is Klaas-Jan Fokkema. Menno Blom die hier les van zijn enkel. Vandaar die wissel. En het is nou Droegenham. Het laatste minuten toch het meeste balbezit had. En dit is een hele lange bal van Twizel richting keeper Ipe Broos van Drogeham. Wakkel zei Drogeham, let het net zitten en het zo mooi wijzen dat ze nog een goaltje meidje kennen. Dan komt er iets meer spanning in deze wedstrijd. Want het is Woldwiesel wat steeds continu de boventoon voert.
0: Zeggen we even tussen getrokken bij Bekwik Dok om de Westerijn. Hielke.
4: Ja, dat is scoort Bouke. 1-0 voor Bekwik is het correct te worden. En dat weer een goal van Koen Visser wat drommelde in de 16. En in één keer kwamen ze vrij. En die stifte wat heel over de keeper van de Westerijn, Henne, Jord Wagenaar. Maar ik moet zeggen, daarvoor winnen er twee dikke kongers van de Westerijn weer. En dat was Koen Strij en Fjouwer. Niels de Jong paaste op Leroy Sletering. Maar ik denk, hij doet het zelf. Maar hij liet bij de tweede pijlen voorzetten. Bjorn Hansma krijgt dat te heeg. En die kopte Nijst. En even later wie het Patrick Elziga van Santje Meter die de bal bovenop een lotte skeert. Dus dat weer in totaal vier kozen. Maar op dit moment staat het dus 1-0. En ik zie er nu braak van Bekwik. Nee, wat krijgt op tijd onderschept door keeper Jord Wagenaar en die veet die bal hier over de zielijn. Dus dat is een stand van zaken op dit moment dat de Bekwik, ja hij stond terecht. Nou, op basis van Kongense Wol. Veldspel heb ik zeer waardig. Maar 1-0 voor Bekwik, Dokkum, doelpunt Koen Visser.
0: Lesure tijd bij Harkemaanse Boy Scherpenzeel. Of wordt er net meer voetbal hier?
1: Nee, wie ben al hoe jong hier. Het is 0-0 in de ruststand. De kornenverhouding is 3-2 in voordeel van Scherpenzeel. Maar dat had eigenlijk verder niks met voetbal in te zien. Je houdt wel aan dat Scherpenzeel de iets betere ploeg is. Ik hoop dat de tweede helft dat de boys zich wat meer herpakken kennen. En waar weet dat er dan echt nog wat over zit. Maar Safie Beven nog net, het is rust hier met 0-0.
0: Dat wacht je bij even. Oh, hier de prins smakelijk bakje. Harkemaanse Boys Scherpenzeel. Dus 0-0. Dan Drogeham Twiesel. Ik blessure tijd bij Dijen, Hannes.
3: Inderdaad, we zitten in de blessure tijd. Drogeham, even zien, die Bimber in aanval. Rane 16. En de Klaas-Jan Fokkema wordt uitspelen. Scott. Oh, dit wordt een beste kans. Ja. Ja, 12 jaar. Dus het is weer Drogeham wat erom komt. En dat had ik van de voren als ik eens zijn. Het is een ploeg die het totaal net oerjouwt. En het is nou Alex Helder. Die het eigenlijk vanuit een klutsituatie de bal voor de voeten krijgt. En die prima raakt. Zadwande, 12 jaar. En we zitten nog in blessuretijd. En ik had het idee dat het Dirk nog wel even een paar minuutjes terug in komt.
0: Het kan wel leuk worden nog de tweede helft.
3: Nou,
0: anders, hè?
3: Dus inderdaad, want het is Drogeham wat wel vaker terugkomen is. Uiteindelijk uit kansloze positie. Maar het is nou boskijtsrechter Johannes Klein. Die voor de rust fluitert. De ploeg van Bouke Jan Stuursma. Die komt weer om. En het zou heel mooi wijzen dat ze voor de wedstrijd. Dat ze nog wat dichterbij komen kunnen. Maar Twiesel had met name de eerste helft. Totaal doorgaan. Had alleen de laatste paar minuten. Komt Drogeham weer om. 12 jaar.
0: Kan leuk worden. In die tweede helft. Dan even zien. Dan krijgen we eerst nog alleen wat de rust. Dan draaien we eerst Dusty Springfield in private.

0: Dusty Springfield in private. 1-0. Wie het bedij? Hielke, is het dat nog?
1: Jazeker. Ja, 1-0. Ja. Terug een goal van Koen Visser. Ja, ik denk de enige grote kans mag zijn voor Bekwik Dokkum. En Fjouwer voor de wedstrijd. Ja. Maar ja, ze gaat het voetbal heen, er zelf niet inperen, dan ja, dat wordt het wel. Maar ik zei de laatste 10 minuten, hier correct opschrijven de wedstrijd in. Koers met Hoorn, dan wel een koers van Robin de Jong van de Bekwik Dokkum. Die hem de Rohinde skaart van een meter, zandje en 18. En het is eigenlijk nog net een partstelling, hè, maar zoals ze straks zei, eigenlijk Bekwik wat dominant nog aan de bal. Dominant rond de bal. En wedstrijd die positioneert zich daar dus wel goed. En nog eens komen de bal bij keeper Jort Wagenaar terecht. Want mijn loopacties probeert Bekwik toch ja, de defensie van de Westerijn een beetje te ontregelen. Dat is nog ik bij. Man is 1,20 meter, nummer 8 wordt er vertrokken. Correct te letten, nummer 8 bij is het toch Bekwik, dat is Piet Raap. Correct van de voet springend en dan komt we bij de keeper terecht. Dus ik verwacht je dat we nog wel meer goals krijgen als Ian Sjoerd. Maar de Bekwik die had hem in ieder geval de voorsprong om 1-0.

0: Hun tracks, Golden, de nummer uit 2025. We krijgen rust aan en tussenstaan in de tweede klasse. En is het bij Hurgriep FEC 2-0. Burgen-Balswaard testeert het 1-1. In de tweede klasse O, Kolm-Stedspark 5-0. In de tweede klasse B is het bij SDS Riepcherk 0-0. Noord-Burgem-Jesterwoude 4-0. Fjouwer C, Oude Siel Fiat 1-2. VNV 68, Marm 1-0. Bedaard Wiekelshalm 1-1. Dokkum-Belsum nog hield het 0-1. Eijem-Tjimfriese Boys 1-1. De vierde klasse D, De Lauwers de Zweg 0-1. Boonburgem-Koostertille 0-2. Rijstoorn bij RWF Harkema op einde 0-5. ASC 75 Rottevallen 0-1. In de vierde klasse C staat het bij VVT Rob de Boys 0-3. VCA Ternaat 1-0. Jestrumsjen de Woord 0-2. Oostergoose Woord 2-0. En GSVV Halvert 1-1. Dan gaan we naar Tolhuispark. Hielke de Graaf, bekwik Dokkum, de Westerijn.
1: Ja, nog steeds 1-0, Balk. Ik zit even te zien, want Leroy Sletering van de Westerijn hier. Blosseer, die goed die staat direct vlak bij mij. Ik denk van wat het nou weer eruit halen of net. We hebben een beetje een ongelukkige botsing in de midden. Maar hij liet het alweer het elftal te completeren van Pieter Santema. Ik kan wel een paar dingetjes opscrummen en vooral de bal die bij de keeper bij komen. Ik zei, keeper Jort Wagener van de Westerijn, die kreeg nog eens een bal. En dan doet hij hier crossen richting meer op linksboetenplak. Maar dan ben de krek wat te heeg, krek wat te vier van Maarten Wouda. En ze horen ze geen bal bezit, de Westerijn. Maar dan wist ik eigenlijk wel weer een uitbraak van de Westerijn. Via Maarten Wouda, die kreeg Nick de Graaf in het versier, meter als 20. Die accelereert even op een ziekant. En krijgt ze eigenlijk van Bommel deze week mijn mooie boetekant voertocht. Nick dat ik dat doe aan. Maar daar hebben we een verdediger die de voetkopen koe. En die kan er uiteindelijk. Die leveren niks op. Die plukte de keeper even. En ik zie nu op een ziekant. En hoe heen bijna. Ja, ziekant weer even een voorzet van Bekwik. Maar die gaat bij alles del. En van waar wie die voorzet dan? Dat noemen 12 van Bekwik. En dat weer Rudolf Banga. Ik had het nu omcirkelen, sportief het nota. Dus ze krijgt ik de botje keer mijn sletering. Keuren dat er weer een van bekweek en ik hoe je dat met die. Ze zei, maar dat wij. Maar 1-0, meeste komen van de Westerijn het nota. Bekwik meer in balbezit, maar er staat 1-0 voor Bekwik.
0: 4 minuten nu 11 jaar. Mooi, dat is het harkens naar je RTV NOF Roemwijs Sport. En dan is dit voor uw vijfde wedstrijd, om die erbij te zetten. En dat is een wedstrijd in de vierde klasse C. Op Sportpark de Kempaan. Daar het Lammert Brouwer een plakje voor Veenwoorden. Speelt het even met je zijn WTOC. Goeiemiddag, Lammert.
2: Ja, goeiemiddag, collega's daar in de studio. Goeiemiddag, harkens. Je van al inderdaad de Kempaan in Veenwoorden. Dat de wedstrijd in de vijfde klasse C spelen werd tussen de sportclub, de thuisclub Veenwoorden en WTOC. De nieuwe trainer bij Veenwoorden, Henk Mozes, hij is de opvolger van Wilco de Haan. Die is naar Rob de Boys verhuizen. En bij WTOC staat nog altijd Tere Dijkstra aan het bewind van het derde jaar. Henk Mozes is assistent trainer bij Boedenpost en bij de jeugd van ONS. Maar dus nu voor de grote jongens aan het werk. De Veenwoorden, dat vinden we weerom op het achtste plak. 3-2. Doen zal de week Fjouwer 0 won met thuis hier van Ternaat, maar vorige week gaan we met Fjouwer 0 de boot in Westergeest. Het zijn Rensemergeest, maar ik zei het zijn VCR. Nou, WDOC is aardig beter begonnen. Het had de eerste beide wedstrijden gewonnen in deze competitie. Had dus 6-2 met een doelsaldo van over 2. En dat hadden te danken aan de dikke overwinning van vorige week op GSVV. 9-2 werd het helemaal eerst. Nou, Veenwoorden die weer het aanrennende seizoen al heel dicht bij promotie naar die vierde klasse. Het beloonde dus naar een voortreffelijk tweede helft van het seizoen in de nieuwe competitie. En het verleer uiteindelijk van RKO uit Rutten, uit het Flevoland, uit de polder dus, mei 3-2. Nou, en WTOC die krijgt het omkeren, want het degraderen vanuit de vierde klas naar de vierde klas. Dus die probeert natuurlijk zo gauw mogelijk weer om te komen naar de vierde klasse. En dat zal onder leiding van Tere Dijkstra, de trainer, dus baremate. Nou, de sportclub Veenwoorden, ja, die had natuurlijk wel een hele geschiedenis achter zich. Een geschiedenis die het uiteindelijk een hege pieken meemaken had en die hebben al. Want het weer in het seizoen 15-16, toen promoveerde men zelfs naar de eerste klas. Ja, het was uniek uiteindelijk voor Sportclub Vierwouden om zo heeg te spelen. Maar het zakken dus ook naar één wedstrijd al bij waarom naar de tweede klas. Zij is hier in die tweede klasse en toen gaat het heel hard. Met zakken dus bij waarom naar de derde, terug naar de vierde. En uiteindelijk is men ook beland dus in de kelderklasse. Zo'n problemen hadden natuurlijk ook, want ja, de thuisclub die speelt op dit moment op het B-veld, het hoofdveld. Het is Oerenkamp West, het is een 9 kerstmat inkomen en er is een berenigingsinstallatie inkomen, ook op het trainingsveld. Hadden we niet correct verteld, maar het hoofdveld is nog net bespeelbaar. Je meidt er nog net op, je hoopt je dat te doen in de tweede helft van oktober. Nou, WTOC Zerkniesel zei heel goed begonnen in deze competitie met 12 overwinningen. Maar het is altijd maar rode wachten. Dat ga ik op screen hoe het aan zijn meestal Lids clubje uit Oudwoud ging zelf. Want het hoort natuurlijk een heel groot oor van de onvulling van onderuit. En dat hapert natuurlijk wel eens een keer bij een Lidse dwarfclub. Dus even via de manier hoe de wedstrijd is zo'n gang. Ik zal even op mijn klokje zijn. Ik ben dik 4 minuten aan de gang. En dan pak ik mijn bladje erin bij. Bij de opstellingen kan ik je vertellen dat bij de thuisclub in de goal staat Jannik van der Kooi en de verdere veldspelers Bouke Reitsma, Hessel Nicolai, Herkom ook, Hede Jan Westerlaan, Sjoerd Gotter, Juri Dijk, Witse van der Mark, Hilke Wijma, Matthijs van der Wal en Rocco Zwart. Dat zijn eerst alle onderkant van de thuisclub. Denk even naar de onderkant. De nog vrije trap aan de kant van WTOC, dus het hele spel zit in de 16. Dat neem ik toch eerst even mee, want de scheidsrechter die houdt nooit die bal vrij. Komt die bal, komt er heen in, die wordt heel scherp inzetten, bliksekater. Hij wordt uiteindelijk rechtstreeks op goal schetten. En die kan met de nou en ook terug de keeper Jannik van der Kooi, dus moet de pjallen houden worden. Maar goed, het slaat net, het is net een doelpunt, dit bloot je 0-0. Dan ging ik dan verder met de opstelling aan de andere kant van WTOC. Joffrey Huiting staat er nog steeds op een goal en de vierde veldspelers Gerben van Dellen, Sjoerd Jan Dijkstra, Jelke Bielstra, Bart Kempenaar, Wieve Smit, Nicolas Meding, Lieuwe Jan van Assen, Wesley Rekker, Jelmer Kastelein en Arend Kastelein, oftewel Heid en Zoon. Zeg je weer verder, dik 5 minuten onderwijs, stond tussen Sportclub Vierwouden en WTOC 0-0.
0: Nou verwachten stel in de tweede helft wel wat beter spul van Herkemasse Boys Ierde Prins, hè?
3: Ja, dat, maar daar liggen het nog net op. Ja, de eerste minuut, want de eerste minuut die voordat voor Harkemasse Boys. En dat wie een onval van, mag even zien, Luca Broers. En die hoe een prachtige voorzet en wie de noemen Jochen. En dus ook even een poging van Schijt Bezeel. En die bal die spat op een peel uit mijn kwander. Want het is voordat hij die onval en dat bij de noemen Jochen. En dat is... Ruben Kies die toch eigenlijk kret een stapje te let kwam om die bal binnen te knikken. Is het waar, Schert Perseel die het heft in handen neemt. Hadden we 2 corners om die te worden helden. En super kret een schot op een peel. Daarvoor wie het ekkenpoem, die kret een ijsgier. Dus je bent weer goed bezig aan de kant van Schert Perseel. Het is de betere ploeg. En ja, Harkema die maar tot nood eigenlijk iedere keer van wat uitvallen en dan probeer je een doelpunt te maken. Nog even wat zien. En dan wordt in ieder geval weer een corner waar jongen. De tredde in het waren helden voor Scherpe Zeil. En dan gaan we kret 4 minuten voetballen, maar er stond in de steeds 0-0.
0: Ja, PKC, trainer Ron de Boer, wordt steward voor ons van Weeren. En dan nooit weer een wedstrijd winnen, haast het verleden seizoen. Nou, 0-2, nou weer achter. Hoe ligt dat bij die man van Joop Gal?
4: Ja, ik sta nog steeds achter mijn 1-0. Ja, en dat is inderdaad. Ik heb even een stukje huiswerk die in. En daar worden in de namen van Ron de Boer ook neemt natuurlijk. Ron de Boer die ook in het verliezen bij Broekster Boys bezig geweest is. En is verleden hier in die vierde divisie Jelwijs. En ik kwam toevallig verleden hier een keer troffen. En dat kwam net helemaal over in je mind. Want het weer net alleen de resultaten. Maar hier heb ik mijn oren dingen uit te staan. Want het bloeit een hele bijzondere club. Ik had er zelf ook al eens fluiten. En dan... Het is een oorzaak zo, maar dat maakt het echt niet uit. Dit hier ben er wat zien na je spelers bijkwam. Had ik begrepen. Nou ja, en dat jouwt al wat aan. He. Dat gewoon een komen en een gaan is. Iedere seizoen weer. En maak je daar maar eens een team van. Ja, en Joop Gal, die is daar nog mee bezig. Maar, ja, de scheidsrechter die... Ik ben benieuwd wat wanneer had er een kaartje. Want het ben, hij hier al twee keer gewoon een kaartje aan maar wegens een vrij hurde overtreding. Maar hij let het daar nou bij. En ik hoop dat hem dat aanstaande net opbreekt. Maar Broeks de Boys zit hier dus nog steeds maar 1-0 voor door die goal van Wessel Dijkstra. Hier krijgt ik nog een Lietskonske. Maar daar is die een van de man boetenspul. Dus die vliegen die hier net op. En hier zitten we dus in de vijfde minuut van die tweede helft. Zitten we hier op 1-0 door een doelpunt van Piet Wessel Dijkstra nog steeds.
0: En kan het nog een wedstrijd worden? Daar op het dolsje droegen we hem in te wezel. Johannes Douma.
1: Nou zeker, Bouke, want Kreklin een hele goede mogelijkheid ik voor Drogenham. Verder Donker, die kwam krek wat te kwart. Hier rekken de bal wat heel. Zodra kwam de bal nog in handen van keeper Jacob Zietse Bremer. En dan hier het Samisa weer een hele wedstrijd best. Maar de eerste minuten ben eigenlijk voor Drogenham. Want die zette mij een stuk energie in de strijd. En Sigonde duels met Twizel aan. En het houdt wel in dat Twizel natuurlijk wel ruimte krijgt aan. Want nou aan de linkerkant, daar ben ze van terug. En dan even zien Johannes van der Meulen. Maar dit bal wordt verkrekt voor de linie keert. Johannes van der Meulen shit. En het is een van de verdedigers. En dat wie dus even zien, Jesse Henstra die krijgt de bal voor de linie keren kan, ten koste van een corner voor Twizel. Hielke van der Meulen, die neemt die corner. Want echt, de eerste minuten die winnen voor Drogenham, die kwam echt het instelling om zo gauw mogelijk een doelpunt te creëren. Onder werd een helemaal wedstrijd van de meidje. En het is, de corner is, levert totaal niks op. Het is keeper Ieper Broos van Drogenham die die bal rustig in de handen had. Dan wist je zien hoe dit verder rent. Maar mocht Drogenham de ondersteuningstreffer krijgen, nou dan alleen nog spookt het dieren. Want ze mat naar de kantine daar wordt in de pauze zijn. En dat is een enorm verschil hier in Drogenham.
0: Slotfase, eerste helft. Bibbe Kwik Dokkum, de Westerijn. Hielke de Graaf.
5: Ja, nog steeds 1-0 voor Bekwik Dokkum. We hebben het braak van de Westerijn hoor, want hier op en raas hierom vlakbij, maar ik zet je mooi tussen de heren in. Maar Bekwik gewoon even slim, even overtreding hier op links, links voorpositie, 3 meter van de achterlijn tegen. Dus ik denk van de rust, we zitten hier in de 42e minuut. Dat moet dus toen net ook komen dat we daar een goaltje in krijgen. Inmiddels ben er wel wat dingetjes west. En, 33e minuut, Nick de Grauw die paast op Leroy Sletering. Maar dan weer toch een verdediger krijgt op tijd en uit die corner kwam. Verder niks, de plukte van het tweede keer Lokke Dijkstra mooi in de loft. Op de andere kant Robin de Jong, scared via een van de Westerijn. En dan kwam ik een corner uit. Moet even zien, nou plukt Lokke Dijkstra en wel mooi uit de loft trouwens. Moet even zien wat die vrije trap noem ze krijgt. Ik denk Patrick Elzinga. Dat is de keeper tot nu toe voortreffelijk. Dus de corners, vrije trappen allemaal van keeper Lokke Dijkstra. Nou ja, Patrick Zwart die zet je nice mee. Nou, die hield het erop en het raar. Dus net tevreden hoe het spul. Maar toch zit heb ik gewoon mijn 1-0 voor. Maar nog, 43e minuut zit de klok op. Dus we gaan inderdaad bouwen naar de slotfase van de eerste helft.
0: Slotfase eerste helft. Dan in de vierde klasse C. Veenwoorden, weet je hoe zei, is een doelpunt, Lambert.
2: Ja, inderdaad. Het is hier een 0-1. We waren in het 10e minuut. Er is nog maar een dikke minuut. Waarom? Het is een duel tussen Bart Kempenaar en Hessel Nicolai van de Thuisclub. En Bert Kempenaar van de WTOC die wint het duel. Kan op links dan terugbreken. Brengt die bal voor. En daar staat Wiebe Smit. Die kan die bal heel eenvoudig dus binnen tikken. En Sadwande staat WTOC hier in deze wedstrijd al vrij betiet op een 0-1 voorsprong.

0: Het weer nummer 1975 van Cunningham en Norma Jean. We gaan eerst even naar Hilke de Graaf, bekwik dok om de Westerijn.
1: Ja, eerst een vermoeden bouwt al net, dat wil ik gewoon samen even.
0: Ik dacht het is haast rust, dus, maar dat is een doelpunt.
1: Ja, ik heb inderdaad een doelpunt. Of van de Quick Dockham trouwens, ik ben op 2-0 gekregen kwam met een panel. Ja, wat gebeurde er? Je krijgt op schroon het centraal duo van de Quick Dockham, Remco Venema en aanvoerder Remco de Graaf. Die hadden alle controle achterin en tegen die 1-0 die... Nou, die horen we gewoon even aan tot onder rust. Maar de aanvoerder Tarik Jussen, die heeft een bal. Ja, en die voelde een beetje, zeg maar op zandje meter van de goal, krijgt een sextje. En de keeper kwam uit en de laatste man. En er kwam ook een nummer zo van bij Quick Dock op Gert-Jan Koopmans los. Ja, en hij probeerde Gert-Jan Koopmans bij de keeper los te zitten. En de keeper draait hem wat heel. Ja, erin en die kwam in contact met Gert-Jan Koopmans. En waarschijnlijk toch binnen de sextje op een of andere manier. De bal ballonnen in het zin in een lotto, maar de scheidsrechter zei dat ik dan even van ja, pen.

0: af en bekwik. Dat wie Rudolf Banga. Dat die een heel trotte met een mensket naar goed toe, vond ik. En dat leverde de 2-0 op. Hoe de hele eerste helft besjoen, meer kon er verder West-Rijmen, ik zei ze. En bekwik, nou ja, maar even effectief. Ja, zeker. Gewoon, en dat is 2-0. En wij zitten nu in de rust, want de scheidsrechter Tycho Roersma had krijgt van rust vanuit de bouken. Dus wij herinneren een kwartierke de rust. 2-0 voor bekwik, my goals van Koen Visser en Rudolf Banga.
1: Smakelijk bakje. Dan voor het nijs kijken wij hoe een herkenmassaboy scherpe zeel. Hier de prins.
2: Ja, we zitten hier in de 16e minuut en er staat er nog 0-0. Er gebeurt hier van alles, maar scoort wordt er nog net. Het is nog weer Harkemassenboys die dit een keer proberen zo. En dan wordt die bal doen op Prinsen, maar die tikt de bal voor de oerzieteling in. Daar levert Linden nog maar een ingooi op en vierde net. Zat ik zei, we hadden 16 minuten spelen en er staat er nog steeds 0-0.
1: Broeksterboys PKC, Frans van Wieren.
3: Ja, werd de gemoederen even wat hitter worden dan de bedoeling weer. En dat kwam eigenlijk door die scheidsrechter van vanmiddag. Want ja, het werd een kwartier voor een kaart. En er werd direct een overtreding van Riemen Doornbos. En dat wie ook een overtreding die hier gewoon geel had maten. Maar hij had het maar bij geen kaarten. En daar gingen beide ploegen de eentje in de oren even. De ene voel van de wol en de oren voel van dat het mekker in weer. Nou ja, een heel gedoog. Er werd ook nog voetballen. Eerst PKC al die een kans kreeg, heel geplaatst worden die, maar krijgt nice de goal van Riemer Hoekstra. Toen wie het Vincent Hoekstra aan de orenkant bij Broekster Boys die krijgt oerkapte. En toen wie het weer PKC bij een schot van afstand en daar weer Riemer Hoekstra werd. Die naam is straks al vaker neemt, maar die stiert daar een goede partij te keepen. Broekster Boys stiert hier na 60 minuten voetbal in op 1-0 nog steeds.
1: Droegham, Sportclub Twiesel, Johannes.
4: Droegham probeert het wel, maar creëert eigenlijk een netvolle kans. Ik ben wel meer in balbezit. Maar de grootste kans wie voor Johannes van der Meulen. Die hier de wedstrijd in het slot gooien moeten. Vrij voor de keeper helde die bal wel 4 meter over de goal heen. Een paar meter van de goal. Hoe er dat van maar kreeg. Maar vandaar dat de stand nog steeds 12-4 is. En toch nog wel een lits beetje een wedstrijd is.
1: Veenwoorden op achterstandje in WTOC. Lambert Brouwer.
5: Ja, inderdaad. Dat hier is krijg ik nog wat minder kent. Want het is een vrije trap aan de kant van WTOC van Jelm Kastelein. Dus een meter of 4 zijs boeten. De 16. Nou, hij zet er toch wel eronder. En die bal die eindigt dus op de lotte. Maar hij ontsnapte de tussenkop dus onder 0-2 achterstand. Het is WTOC wat licht doelwicht had hier in deze wedstrijd. Op het B-veld van de Sportclub Veenwoorden. Ja, daar heb ik net zoveel over te vertellen. Maar het veld wordt intens broek natuurlijk. Het hoofdveld eruit leidt. En dat kun je dus echt zien. Want het veld is absoluut net vlak. En er zitten kele plakken in. Dus echt goed voetbal. Ik heb hier absoluut van beetje net verwacht. Nou, bij de ploegen die probeerde de beste van de meisjes. En daar zal ik meer mij van meisjes. Maar dat is deze meisje hier op Sportpark De Kemp aan. Dus nou eigenlijk met de tuntverdelingen van Veenwoorden. Dat wordt vierste en vierste lang. Het is WTOC die er heel dicht bovenop zit. En dan de tuntverdeling dus gewoon belemmerd. Dat weer dus nooit het geval. Want die bal die wordt geert via hier van WTOC. Geert door de zitlijn. En dan kennen ze de vierder helemaal niks meer mee. Nou, het is nog Veenwoorden. Die probeert het wel de middellijn over te steken. Misleert het. Kan bal kan heel makkelijk opvangen worden. Dus terug de man uit het oortbord. Kreeg ik weer een aanval oor de rechterkant. Bal werd op de linkerkant werd er weer rondplaats in die 16. Maar dan kan het eruit werk worden. En zo bloot het hier. Nee, Jan werd hem eruit een voetbalje. 0-1 in het voordeel van WTOC.
1: Tussenstand in de tweede klasse N. Huddegriep FEC 2-0. Burgen Balzert ruststand 1-1. Tweede klasse O. Kolm Stadspark 5-0. SDS Riepjerk 0-0. Trienwoorden vooruit 0-0. Tweede klasse C, Noordburgum, Jesterwoorden, 4-0. Vierde klasse C, Ouwesiel, via Driesem, 1-2. VNV 68, Marm, 1-1. Bedaard, Wikkelshalm, 2-1. Dokkum, Belsum, 0-1. IJm, Friese Boys, 1-1. Vjouwer D, De Lauwers, Dusweg, 0-1. Boonburgum, Koostillen, 0-2. RWF, Harkem op einde, 1-6. ASC, Tjin Rottevallen, 0-1. VVT, Rob de Boys, 0-3. Dan hebben we van Samar Blije niks trok kregen. Trouwens, ook net van OMB, juist de Mar in Fjouwer B. Maar wel van VCR Tjenternaat. 1-0 stierde daar Jestrum de Waard 0-2. Oostergo, Sewoord 2-0. En GSV Halvert 1-1. Aast Nijfjouwer, het laatste deel van

0: van uw wedstrijden. Herkenmassa Boys, Scherpenzeel, Broekster Boys, PKC 83 en Droegenham Twiesel. De tweede helft van Bekwik Dok om de Westerijn. En we gaan verder dan ik maar de eerste helft van Veenwoorden, WTO 7. Ben er zo weer naar het Nijs van Fjouwroeren, naar het Nijs en de reclamebouwbaatschappen.
1: Roenwijs Sport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
17: Auto's keer en bepaalt dienverzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meest? als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
5: Oh, 11:30.
18: Focus, focus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
21: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
20: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
22: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken?

0: Marines Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: Fjouwer minuten oer fjouwer door Herkens bij RTV NOF Roemwij Sport. En mooi dat je erbij bent, want wij gaan nou eerst even een kwart rondje langs de velden. Herkemasse boys, Scherpenzeel, Ieren Prins.
3: Die zit in de 29e minuut en de stand in de steeds 0-0.
2: Broekster boys, PKC 83, Frans van Wieren.
4: Ja, werd het voetbal iets minder wordt, maar werd meer strijd leveren wordt. En ek terug PKC, ja, die maakt het Broek de Boys nog wel even moeilijk. En dat is van beide kanten, er wordt hut, werken, street. Ja, het resulteerde straks al even in een gele kaart voor een van PKC. Maar net vanwege een overtreding, nee, vanwege protesteren. En daar houdt de scheidsrechter het bij. Maar Broek de Boys die liet nog wel steeds maar 1-0. Krijgen nou een wissel, het is Klaas van der Meulen die erin komt. En waar gaat er uit? Even Sjen, Bouke Jan Dauma en straks ik Jan Tijdsma al in het veldkamp waar Lennart Kooistra die blesseerd weer. Dus Broek de Boys moet aan de bak, want PKC is aan het opstomen.
2: Droege Hamsjen, Sparkle op Twitter, 6 goals in de eerste helft. Hoe ligt het daar, Johannes Dauma?
5: En wist je nog steeds op diezelfde 6 goals, Bouke? De droege Hamper probeert het wel, maar creëert net echt volle kansen. De Stadwaande is het nog steeds 12 jaar.
2: Veenwoorden, WTOC, Lammert Brouwer.
6: We zitten hier in de 20e minuut, er stond het nog altijd 0-1, maar dat hier inderdaad, ik wil oorskijken hier op de camp halen. Want eerst werd een uitschot van Wiebesmet, dat eindelijk op de voest van Jannik van der Kooij, de keeper van de thuisclub. En voor daarna werd Nicolas Meding, die het uiteindelijk net al te best rechte, want hij schijt die bal recht in de hand van diezelfde keeper van Sparkle Veenwoorden. De stond bloot je dus 0-1.
1: Dit is Roemwij Sport.
0: Mij Bouke Bosma.

0: slash shoot a say. Dat is T or shoot a go. Johannes Dauma, Droegeham Twiesel.
1: Droegeham knokt zich totaal terug in de wedstrijd. Het is draaienvjouwen winnen in de 25e minuut. Kopbal van Rick van der Tuin. Prima inkopt. Jacob Sietse-Bremer van Twiesel weer kansloos. En dat Twiesel het Safië komen lid. Dat leidt hem puur on hunzelf. Want zie hier in de eerste helft. Had ze wel op 0-6 komen kind. Dat verzuimen ze. Ze strakjes ik nog een keer. De 2-4 verzuimen ze. Maar het is Droegeham wat zich totaal weer terug knokt in de wedstrijd. Het in het eerst dat ze geweldig goed voetbal. Maar het is mijn protte en mijn tomeloos inzet. Komen ze een heel een. En ze willen in de pauze zijn. Wie maakt richting de kantine. Daar spookt het. Nou bij Sassien. Nou aan de jochterkant. Daar gaan ze de weg van terug. Het is Alex Helder. Aan de jochterkant. Maar die wordt blok terug Frank Harmens. Wie ben je 25 minuten. Nog een heet kwartiertje hier in Droegeham.
0: Geen doelpunt nog bij Herkemers Boys. In Scherpenzeel. Ieren.
2: Nee, maar dat hier krijgt wel kan jij. En dan ik voor Harkemaanse Boys, want het was een prachtige aanval. En een schot van Prinsen die het op een ladder kwam. Ja, een beste bal. En die bal die spat bij rond van de lotto. En dan kwam bij de topscorer Joram Zaren. En die kap die bal gewoon bij de keeper in de hand. In plaats je kent een hoek en alles doet zich je door net wat ze rechts op de keeper spelen. En dat levert dus een vangbal voor de keeper op. En verder helemaal niks. En daarvoor ging weg al een keer een cornerhoorn voor Harkema. En die bal die we hadden voorjongen. En wie ook een kopbal. Waar dat wie weet ik net. Maar die precies gelijk wie dat eigenlijk. Kennenbal sa de hoek op zitje. Maar die wordt gewoon bij de keeper in de hand geknikt. En dan is het een vangbal en vierde niks. Er zijn alle stikken voor wisselsvest. Bij Harkema is Emiel de Vries erin kwam. En Moenier Lolofs. En jury Margarita, die ben drie kwam en Ruud is Jelmer Sitsekoistra, Thomas Prinsen en Ruben Kiers, die ben eruit gegaan. Ik treed je wissels aan de kant van Scherpenzeel. Drie is Jerry Geutsen en Pernilli Bia en Lars Tentijen. En eruit ben hier Giovanni de la Vega en Barry Bayer en Tyrone van Vil, die ben eruit gegaan. Dus de tweede ploeg, even hebben een aanval. Ja, ik kan zat trouw in, maar op het laatste moment. Het is het één paasje wat komen moet. En dan denk ik wat er wel doelpunten komen. Maar daar ontbreekt het nog wat aan. Het is nog vol druk van Harkema op die goal van Scherpenzeel. Maar hier wilde er nog net in. Dus dat waren we hier een 36 minuten voetballen. Een stage dan van 0-0.
0: Ken Broekster Boys Tongenhoorn, Sint PKC 83, Frans van Wieren. Frans.
3: Sorry, ja, ik zie het even te zien wat gebeurt er. Keeper trapt al twee keer uit van Broekster Boys in de persoon van Riemen Kooistra. Twee keer steert er de spitser, stekt gewoon de voet uit en skietsruchter doet niks. Nou ja, dat is spelbederf. Maar ik zie te zien wat hij liet eerst even afwachten wat er gebeurde. En hij jouwt alsnog die vrije trap. Ja, we zijn eruit gingen in de 72e minuut bij de 1-0 staan natuurlijk. In de 74e minuut weer Piet Wessel Dijkstra. Wermaai een kopbal, zou strakjes in de eerste helft ook al een keer. Maar deze keer ek krijgt oer. En toen wie het Jan Tijdsma die mensen hoe uitverdedigen bij PKC en hij stoorde. En via Simboast, ik denk dat hij gaat erin, maar dat gie krijgt mis. En, maar het is wel PKC wat probeert er onderuit te komen van Broekster Boys, want het ben al je wissels, ik zei hem de naam onthouden, maar het ben... Het ben fjouwe man nou die het in de voorhoede gingen. Dus ze zetten alles op die gelijkmaker te meiden. Nou is er even oneenigheid van is het een corner of net. Ja, de ien wilt al en de oren net. Nemen we die nog even mee. Het zal Jan Tijdsma wezen die bal neemt. Maar PKC is echt bezig om druk te zetten richting Broekster Boys. En die had het even moeilijk. Maar nou die corner dan. Aan de orenkant dus voor Broekster Boys. Meijerjochs. En die bal wordt indraaid. En dan is het... even zien... daar wordt mij weer een kort naar. Ik ken net helemaal zien waar het weer. Maar die bal die wordt een kop door Broekster Boys. En ik ga ik weer krijg door. Nou, staat de wanden. Maar het Broekster Boys nog even terugzetten. Het is in de 81ste minuut. Maar men had nog steeds die 1-0 voorsprong.
0: Bekwik Dokkum, de wedstrijd. Hilke de Graaf. Tweede helft.
4: bijna 10 minuten onderwijs in de tweede helft. Dat betekent dus 54ste minuut. 2-0 voor Bekwik. Doels Koen Visser en een panelopslag voor rust van Rudolf Banga. Er was een wissel bij de West-Rijn West. Want ik sluil weer, ze strekken weer een blessure. Behandeling van Leroy Sleetring. Die weer toch zo ongeslagen dat er de tweede helft er net in kwam. En Sven Roosema is daarvoor in de plak kwam. Nou ja, dat win in ieder geval van Bekwik en Stiel is net hetzelfde. Hoe is dan de tweede helft begonnen? Nou, ik moet zeggen, Bekwik die begon krekkers in de eerste helft, dominant ontspul. Bissen nog steeds. Maar toen zei de wedstrijd, smit wat meer de beuker in. Want ik hit wel zo strakjes over sportiviteit. Nou, dat is nog steeds, ja. Maar dan moet je wel meer pet in. Het waren al achter en dan moet je wel even zien letten van... ja, we gaan naar de gelijkmakers. De laatste twee wedstrijden. Stien ze dik achter in ONR. Het liek Lutsen voor. We kunnen trainen voor. We nog trainen. Dus ja, er is van alles nog mogelijk. We creëren een mooi baltje. Een vrije trap van Bram. En dan maak ik even zien. Bram de Jong wordt erin. In de 60 slingeren. Maar die wordt ook weer uitkapt. Dus nou is Bekwik weer aan de... Ja, die is een jippe bal. Nee, er komt inderdaad weer bij Loke Dijkstra. Ik is... Weer straks, ik ben een corner. En dan is die keeper, ik moet echt zeggen, Loke Dijkstra, hartstikke mooi. Dan plukt er zo mooi uit de loft bij. Nou, dat is heerlijk van verdediger. Een keeper had dit warm van de lijn te komen. Tot nota. En dan hebben we 44e minuut zit op de klok. Weer harder nog even, het 2-0 van Bekwik Dokkum.
0: Lambert Brouwer, Veenwoorden, WTOC.
5: Nou, het zit hier dus nog altijd 0-1 in het voordeel van WTOC. Het is WTOC, ik word door het algemeen dus de wedstrijd wel aardig onder controle had. Ja. Alhoewel, je moet ze dan toch wel eens een keer oppassen voor een soort ziekenhuisbal. Je wil er dan maar blind voor te worden en dan maar hoop je dat er wat goeds uitkomt. Er is toch nog een overval aan de linkerkant van de Dusclub. En de KMB Forza, die kwam bij Rocco Zwart en die kon inknikken. Maar die bal die kreeg er absoluut net goed op halen. Hij knikt die bal nice. Je had weer hier van de mogelijkheid aan de kant van de thuisclub die het uiteindelijk een doelpunt opleveren kent hier. Nu ben je zeker in de overval. Hier komen ze nu en dan komen ze in de 16 dicht bij de keeper van WTOC, Jeffrey Huiting. Maar echt gevaarlijk, weet me dat nou toch net. En nu is het de nummer 3 Bouke Rijtsma van de thuisclub. Die kreeg die bal echt verkeerd op een holle nutraap van die Jeffrey Huiting. Hij kopt die richting dus zijn eigen goal. Kan dan oppakt worden terug de aanvoerder van de WTOC, Nicolas Peding. En die kan er verder niks uithalen. En nu is het boetenspel aan de kant van de WTOC. Dus die kan dus een vrije trap nemen op een ronde van de 16. Het bloed is 0-1 in het voordeel van WTOC. En dat is op dit moment is dat gewoon de verhouding. Want het is de ploeg uit Oudwoud die het beste van het spel had. Alhoewel, ik moet erbij zeggen, het hoort net over op dit zeer slechte veld. Maar dat moet er wel bij verteld worden.
0: We gaan weer om naar de Bosch. Harkemasseboy, Scherpenzeel, Ieren.
2: Ja, we hadden 41 minuten voetballen. Stand is nog 0-0. Superkrat weer in ongeval. Van Scherpenzeel wie een bal van achteruit goed over de verdediging heen en die komt bij de nummer 10 de invaller Pernille Bia en die tekent die bal zuiver in de hoek, maar een fantastische redding van Mark Huizinga, die tekent die bal eruit en dat levert dus verder niks op en dat is weer van geluk voor Harkman, want ik ging hem eigenlijk al telt en dan ja. En als je dan 4 minuten voor het einde maar hier nog achter komt, dan wist het in de regel wel, maar het is nog waar Scherpenzeel die te proberen. Ja, en je haakt nog 12 mensen wisselen, dus die haal 5 man wisselen. En even zien wat er, ja, nou die bal op middenveld. En dan wacht je even, kom maar even bij de orde zien. Het is hier nog een minuut of 2 voor jouw voetbal in, maar de stand is nog steeds 0-0.
0: Nog altijd die wankele voorsprong van Broekster Boys, Frans van Weerden.
3: Ja, Saka strakjes, ik al zei in de tweede helft, het voetbal wordt alweer wat minder. Maar er wordt een ongelofelijke strijd leveren terug beide ploegen. En dat is ook prachtig mooi om te zien. Want de spanning is daar terug. Ja, Broekster Boys vecht het voor die 1-0 voorsprong. En PKC die wil natuurlijk die ongesluiting treffen. Maar en dat doen ze. Saka strakjes al zei, vier man in de voorhoede. En dan die bal maar er weer in gooien. Op een boetens en dan die bal naar voren. PKC aan de bal. Nou, Jan Bruin die steert voor mij en die steert de coach. En die, ik zucht dat er de handen weer iedere keer in van de knepen. Dat is een zenuwtrekje, maar dat is prachtig mooi om te zien. Een wedstrijd, zoals ik al zei, het niveau is spannend. Maar, ja. de bal weer terugkrijgt. Maar daar is Riemer Hoekstra en die hak al eerder neemt. Hij staat heel attent te keepen deze wedstrijd. Is bij alle ballen die er eigenlijk terug zitten, het hij hege ballen die plukt er uit de lucht. Nou, een lange bal van Riemer en dan is het een trokkoopbal richting Hedger of richting Vincent Hoekstra. Dat slaat het net. En ja, we moeten hier nog een minuut of fjouwer officieel, maar er is wel wat blessure tijd. Want ik door de wissels natuurlijk, waaronder nou Hedger Hoekstra geert eruit en daar komt Sander Visser, die komt daarvoor in het plak. Nog even zien, officieel nog fjouwer minuten, maar die 1-0 is Broekse Boys druk bezig om te verdedigen.
0: Spanning in Drogeham, Johannes Douma.
1: Ja, wat is Drogeham dicht bij de leakmaker? Het Timo-meester wie het krijgt, een prima schot. Maar een idem dito redding van Jacob Sitsenbremer. Cornerbal, de bal werd heel voorgebracht en die pakt de keeper van Twizel prima. Twee mogelijkheden had Drogeham gehad. Maar het weer twee keer de keeper van Twizel die prima redding bracht. Maar wat maakt het Twizel, wat had hij zich het moeilijk maken in deze wedstrijd? Maar de wedstrijd is nog net spelen. We zitten in de 85e minuut en er komen al wat blessure tijd bij. Straks, hè. Dus wie ben je nog net? En het is continu Drogeham wat mij een onverbeterlijk inzet. Wat vecht je die man nog kwalitatief volle minder dan Twizel. Maar ze vecht je hun terug in die wedstrijd. En nou ben ze weer in onval. Het is Twizel wat het beste even Leicester krijgt. Dus we zullen zien hoe dit laatste minuut nog aanrent.
0: Dan geef we eerst even een vreemde woorden. Zijn WTOC, Lambert Brouwer.
5: Ik zeg op stop, want we zitten inmiddels in de 45e minuut. Zo'n 40 minuut mag ik zeggen van deze wedstrijd. We gaan het blessuretijd in. Nog altijd die 0-1 voorsprong aan de kant van WTOC. En ik ga straks vergeten om de heer Brunnen te nemen. Want dat is de scheidsrechter. Dat is een beetje een hele jonge vent. Ik ga de bestuurskamer in pet op. En hij zei, goedemiddag, ik ben een scheidsrechter. Nou, dat weet ik. Hij ging zitten, had koffie gekregen en toen werd er naar de kleinkamer gegaan. Verder wij komt, weet ik net. Maar de man die fluitert goed. Dat maakt hij aan, want het is zeker net een makkelijke wedstrijd om te leiden. Want ja, ze noemen dan mij dus een overtreding of een ongelukkig gevalletje van onkunde. Maar je dus uit een ander horen kennen. Nou, dat valt net altijd bij. Maar het zit je 0-1 en ten onrust, ik ging op koffie.
0: Zo, we kwart even bij Bekwiek Dok om de wedstrijd, Hielke.
6: Ja, al je rare gewaad hier. Want we hadden hier een panel van Bekwiek. En een rare kaart van de keeper. De Rudolf Banga van de eerste helft. Is dit nooit zijn oor? Nee, keeper Milan de Jager. En wat doet er? Pakt er hem net. Nee. Hij pakt Milan, die zit in de verkeerde hoeken. En Rudolf Banga die zit de 3-0 op het boord. Ja, wat gebeurt er? Wie krijgt daar zo'n beetje in de eerste helft? Diepe bol. Willen ze inscoteren, keeper Jort Wagenaar van ze komen, ze net komen. Nou ja, en de verdediger ja, die leert hem ook als een beetje van net coachen. Ja, wat, ja dat valt er tussenin. En zo gaat spits Willem Veenstra van Bekwiek Dok hem ook onderuit in de 16. Nou ja, en dan kun je zeggen van twee keer Giel, want hij had in de eerste helft hier ook al een penalty veroorzaakt. Maar dat nou per se twee keer Giel weer? Ja, nou ja, goed, volgens de regels zult de collega. En ik ken Pieter Santema, de trainer van de wedstrijd, zeiden onvielen. Ja, het is jammer, maar nu spelen dus de wedstrijd met Simon. Martin Wout in de rit gingen. En dat betekent dat, maar ik kan het goed zeggen, keeper Milan de Jager de vrienden plak kwam is. En ze krijgt de tweede goal. Kwam is van een panel, de tweede panel van de nummer 2 van Bekwiek Dokkum. En dat is Rudolf Banga. En we gaan nog. Nou, we staan op de 62e minuut. Ja, dat zijn vreemde dingen. We praten in de rust met een van de leiders van Bekwiek. Je zei vorige week Oosterwolde, ik. Maar het zie je man. En die maakt er toch nog een van Bekwiek. Ik zie je nou wel trainen op het laatste moment. Nee. Jorrit Hansma, die verknoeit het. Dus je weet het natuurlijk niet. Maar treien verschil. Ik zou het net gebeuren. En er is nog een wisselwedstrijd, maar laatst Roosma hier ik. Ik weet niet van waar iedereen kwam, daar kom ik straks wel even op terug. Maar train of ik kwik, Bouke.
0: Slotfase, Harkemasse Boys, Scherpenzeel, Ierde.
2: Ja, we zitten al 12 minuten in blessuretijd en er stond hier steeds 0-0. Ik had even een koosje naar voren, Margarita, maar dat levert ook weer niks op. Het is, ja, het gescherpt hier het meest om die laatste bal die ze even houden. Een koosje daar aan de oren kant, alleen ik op een keeper over en ja, die... Iedereen die zit hier met de handen aan holen, maar die bal die gaat kret naast. Een levensgrote kans voor naar voren scherpe steel daar. Volgens mij weer de nummer 18 die kans kreeg. Maar dat ken ja, dat wie wilde. Barry Bayer die die kon schreef omvoerde. Maar het levert niks op. Die bal gaat gelukkig voor Harkema's boys goed ernaast. En dan even zien. Nog maar Harkema nog een keer. Wij maken Rita die er een keer van droog wordt. Wordt alleen maar scheidsrechter zei het gebeurt helemaal niks. Dus. En dan mag je scherpe cellen bij proberen. Maar we zitten hier in de slotfase. Er stond nog steeds 0-0.
0: Hotbroekse boys. Thomas in PKC. Frans van Weeren.
3: Ja, weer even een opstootje is. Werd men een man net helemaal goed vinden kennen. Dat is nog een gele kaart. Alleen nog ik je net van waar. De lighting op het groen. Er wordt wat duwt en wat zeurt. En ja, dat is misschien wel een beetje het eigen. Want het is net een echt team wat hier is. Maar ze zijn wel het zijn haantjes. Zou mij het misschien wel nemen. Ze, daar, maar Kleer, de 90ste minuut staat op het boord. En de leidt de nummer 10 en dat is Fahin Belling-Roep, de aanvoerder, leidt op het groen. Nou ja, die koe strakjes en noemen dan ook nog wel eens even wat toneelspelen. Maar men probeert er van alles uit te halen. Maar een prutte theater nou. Maar waar de bal is, ik zeg hem net. En ik zeg ook net wat de naam worden. Ja, hij leidt in de hele malaise van spelers, daar leidt de bal. En welke kant? Nou, ik denk dat het voor Broekse Boys is, want de scheidsrechter rent de andere kant uit. Zo, daar gaat hij. Oh, ja, nou wordt het even. Die aanvoerder Geert Steen had les van de voet. En dan in één keer dan had er geen les meer. Maar hij kan vertrekken, maar reed. En dat is terecht, want die man is gewoon geprikkeld. Hij is zelf wat gebeurd was en er zelf wat zijn worden, maar hij Geert Steen. De bal zal nam worden van Broekse Boys en hij jouwt een duw aan een van de spelers van Broekse Boys. En de scheidsrechter jouwt gewoon reed. Ja, al je commotie hier in de laatste minuten. En dat komt, denk ik, ik mag het eigenlijk net zeggen, maar wat strakker even op de overtredingen fluiten weer dan wie dit waarschijnlijk net gebeurt. Het is alleen nog jammer dat dit zo eindigt, want het hier net hoeft. En dat is, ben gewoon van die dingen, dat we het alleen nog maar hoe naai praten aan. Terwijl het een echte vechtwedstrijd weer wat mooier weer om naar de Sienzakkel zei. Maar het eindigt hier, denk ik, de aanvoerder die eruit. Zo, dat wordt nog even online, er gebeuren meer dingen daar, maar dat wordt natuurlijk wat zijn. De man kan dat net verkrappen. Ja, een heel stuk wat niks met voetbal in Utensteen had. En ik ben toch wel benijd, want de scheidsrechter had het. Ja, want hij maakt officieel van het veld hoor en hij gaat net van het veld hoor. Dus dat bleef altijd een ding. Hij maakt gewoon boetende oorrastering en hij gaat er net uit. Jij zal hij ook net beginnen met die scheidsrechter. Nou, er is nog een van de spelers van...
0: Ik onderbreek die even, Frans. We komen eerst weer bij die waarom. Ja. We zullen even bij Droegenham Twizel, Johannes Douma.
1: Okay. Wat wie Droegenham dicht bij de leakmaker? Het wie Rij van de Veen van Twizel die ballen van de doellijn hellen. Want het wie een hele mooie onval aan de rechterkant. Die bal die werd mooi hoe de keeper heen wipt. Maar dezelfde Rij van de Veen die keer die bal krijgt. Krijgt nog een schot van Droegenham. Want wat bieden ze dicht? Twee keer heel dicht bij de leakmaker. En het is volop strijd hier. En het is Twizel die zich raar... te pakken had, want die had echt verzuimd om een definitieve afstand te nemen. Maar de wedstrijd is nu nog volop in spanning hier. Wie zit dik in blessuretijd, maar wie gooien je nog wel even een paar minuten terug?
0: Herke Masseboy, scherm en zeel, hier.
2: Ja, het is hier Oron. Ik zit alleen te wachten op de trainer. Het is hier 0-0 blijven.
0: 0-0. Ja.
2: Ik moest even met Marcel Post even een oorspraakje met je. Hij zei, ik kom er zo aan. Dus dan kijk aan dat de interview even met hem doen. En dan, de laatste corner weer nog voor Scherpe Zeel. Die werd er goed voor, jongen. Maar die konden ze nog voortwerken. En zaten we aan de, zat het hier echt begonnen. 0-0 in de tweede wedstrijd. En ze laten het even jaren van de trainer wat hij ervan vond.
0: Hier de prijs weer dat vermeed je bij Herkemasse Boys, Scherpenzeel, Broekster Boys, PKC, Frans, hoe is het met je moeder en der?
3: Ja, die ben weer wat bedaard en men is weer aan het voetballen gegaan en we voetballen nog steeds. En het is, ik denk dat het wel de derde of de vierde minuut al is in de blessuretijd. Vrije trap, Broekster Boys. En dat is, die bal die wordt weer natuurlijk weer naar voren pompen. Want dat is de laatste, Wolsa, even zien, daar koe Jan Thijs maar krijgt net bij. En die bal die wordt toch een verdediger, wordt hij tot corner maken. Nou, dan nemen we die nog mee, want het is, de scheidsrechter die wil net ophoren. En dat is natuurlijk naar die commotie even, dat neemt al even wat tijd. Maar het is gewoon een corner voor Broekster Boys. Jan Tijdsma had ik al de tijd. Wutnam en waar de even zien. Dan is het. Oh, Piet Wessel-Dijkstra die het even een geplaatst kort van wil, maar die had hem daarna. Dan wordt die bal weer door de keeper van PKC naar voren daar ramt. Richting alle voorhoede spelers. Maar dat gaat weer mis. Ja, scheidsrechter zit op zijn klokje. Dan is het PKC in de persoon van. Even zien, Jaro Fik. Bloed in balbezit. Dan is de ooreninvaller Vincent de Munnik. Wordt naar voren daar. Het zoe wat wij zo dit nog eens een keer. Want Broek de Boy die rent op mijn naam achterin. Ja, oh, dat wordt weer. Ja, daar is een overtreding maken terug in van PKC. En dan is het weer een vrije trap voor Broek de Boys. Ja, we kennen ze al heel lang terug in van het in en naar het oren. Ik ging er vanuit dat het direct gebeurd is. En dat wij dan in die overwinning voor Broek de Boys vieren kennen. Want dat gaat op het laatste, op het tosvlees. Hij zit weer op zijn horloge. En iedereen die vraagt het al van Broek de Boys Geis, het is echt een steed toch? Want Riemer Hoekstra die peert die bal weer naar voren. Dan is het PKC ook weer naar voren. Dan is het Niels Westeraan die bal voortkapt. En dan is het balbezit voor, zo zei ze Jan Tijds. Maar nee, PKC neemt weer oer. Ja, het wordt even. En dan wordt de bal terug in van PKC. Die wordt oer de linies kopt. En dan neemt Broek de Boys natuurlijk weer alle tijd om die ingooi te nemen. In de persoon van Jacob Weidenaar. Shut. Ja, zat het meestal wat is. En dan is het Piet Wessel-Dijkstra. Die gooit hem weer naar voren richting Vincent Hoekstra. En dan even zien. Dan is het. Oh, en dan krijgt Vincent Hoekstra. En ik zeg nou dat er. Nee, wanneer het boetenspul. We litten het hierbij, want ik bleef erbij dat het op 1-0 eindigt voor Broek de Boys. En ons komen we direct nog even om.
0: Dat doen we, Frans. Bedankt voor die verslag. En ons jaren we die aasten nog even weer om. Droegen hem Twiesel inmiddels ouder, Johannes.
1: Inderdaad, scheidsrechter Klein had de wedstrijd tot een einde fluiten, Jere. En het weer droegen hem wat twee keer nog heel dicht bij de leakmaker weer. Maar keeper Jacob Sietse-Bremer redde nog twee keer prima. En één keer Rijn van der Veen. Zeer doelpuntrijke wedstrijd. Twiesel had het zich heel moeilijk maken. Maar aan de andere kant moest ik zeggen, droegen hem hoe die jongens weer vochten haar om terug te komen in deze wedstrijd.
0: Dankjewel voor die verslag van media. Johannes Douma, drie of jouwer werd het daar tussen droegen hem en Sportclub 2. Dan geven we naar Bekwik Dok om de Westerijn. Hielke de Graaf, 3-0 weer het.
4: Doe je zo wanneer is er inschakeling, Maas Bouken? Want het is wel een goal. En het krijgt mooi aan de rechterkant een opstomende de man van de twee panels, Rudolf Banga. Mooi voorzet, tweede peel en daar winter. De nummer 7, Gert-Jan Koopmans, volgens mij met een mooi kopbaltje in het vierste hoekje. En keeper Milan de Jager weer kansloos. Van de meesten dit wat meest af. De Westerijn die speelt inmiddels met Sienman. Keeper Jort Wagenaar heeft twee panels veroorzaken, twee keer gele kaart en heeft hem een red oor. En Westerijn had uit de tweede helft, had ik even naar de koersen proberen te zien, die kopskreun had, ben er net volle West. 4-0 is wat dat betreft een beetje te volle van het goeie, maar het is even niet anders. Zijn ze correct van er wie nog Lars Roosma erin kwam, dus van Niels de Jonger erin kwam. En ze krijgt weer ik bij Kwik Dokkum. En er is nog eentje in kwam, Sjurk. Het is, maar ik kan even zien. 15, 12, 13. Björn Bosgraaf, Stefan Veenstra en Juri van der Meij ben er in kwam. En er ben er uitgegaan Robin de Jong en Remco Kok. En de laatste is Koen Visser. Dus gaan we dat ook alweer bij. Westerijn proberen misschien toch nog even voor die vier in. Want hoeveel minuten hebben we nog? We staan op het 23e minuut. Maar we staan op dit moment dus 4-0 voor Bekwik Dokkum.
0: Het is Aurum in Damwoord. Broekster Boys wint met 1-0 van PKC 83.

0: Wat doen dacht Katy Perry en Hot and Cold? We gaan naar Hielke de Graaf. Bekwik Dokkum, de Westrein. Hielke.
1: Julian, kom maar, ja, Julian. Voor jou nog steeds, hebben ook. Ja, we krijgen een blessuregeval volgens mij helemaal op orenkant. Ik denk van Rudolf Banga en die kwam in honger van Jorrit Hansma. Maar volgens mij komt het er wel weer in dat ik zat de trainer Patrick Zwart naar Spinsayer. Dus dat valt dan bij mij. Nou ja, verder hebben we de laatste minuten net vol beleven kunnen. Dat was hoofdzakelijk de blessurebehandeling. Ja, stelt de wedstrijd daar dan nog een goal te noemen, de bedoeling. Ik zat even naar de opstelling te zien, want Sven Roosma zit nog in de spits. En er is een jongen in baas, Jasper van der Bij. En die is voor Jorrit Hansma in de plak kwam. Dus had ik wel eens probeerde de wedstrijd toch nog even naar die goal te gaan. Want Bram de Jong, nee. Keeper Lokke Dijkstra, die trouwens joert lieke stabiel, keept de zwart. Cornervrije trappen, hier plukte ze mooi al heel goed. Maar een terechte voorsprong sowieso van Bekwik. Ik zei een beetje te grut, maar dat is net oors. 4-0 tot nota en 28 minuten spelen.
0: Dan zag ik eventjes nog naar een aantal eindstanden en tussenstanden. Ja, die pakken we er even bij. Dan hebben we Harkema's Boys Scherpenzeel, dus 0-0. Broekster Boys PKC 83, 1-0. Dat wie in de eerste klasse H. Tweede klasse N. Hurgriep FHC, 3-1. Dan een tussenstand bij Burgum Bolzwart, 1-1. Eindstand Kolm Stadspark, 5-0. Tweede klasse B. SDS Riepjerk, daar staat het 0-1 van Riepjerk. En Triwaden wint met 5-1 van Vooruit. Noordburgum wint met 5-0 van Jesterwoude. Ik weet dat om de wedstrijd is dan aan de gang. Oude Sylvia Driesem 1-2. In de vierde klasse C is dat. VNV 68 Marm 2-3. Dat bent beide eindstanden. Dan een tussenstorm bedaard Wikkelshalm 2-4. Die zetten de boel even rijocht naar die Ian Jochem van Vlieden Wikkers in Dokkum. En Dokkum, Tim Belsum, daar staat het 0-1. Hij in Friese Boys 3-1. De Lauwers de Zwerg in de vierde klasse D, daar staat het 3-1. Eindstorm Boorden Burgum koos het hele 0-2. Tuskestoon OMB Estermar 5-0, Droegeham Twiesel eindstoon 3-4 dus. RWF Harkema op einde, een eindstoon van 2-zoon. HSC 25 Rottevallen, Tuskestoon 0-2. Vierde klasse C, VVT Rob de Boys kent een eindstoon van 0-5. Samar Blaya, daar hebben we niks van terugkrijgend VCA ternaad. Eindstoon 3-0. Gisteren de Woorden wint met 0-4. Oostergoose Woord, eindstoon 3-0. En de eindstoon bij GSV in Holwert is 1-3.

0: Bob Sinclair en Love Generation, nummer 12.5. Nou, Bekwik Dokkum, die pakt je de eerste overwinning in de wedstrijd. Hilke de Graaf.
1: Ja, dat denk ik met zekerheid, ja. Ik zeg even 4-0, ja, want ik ben al wel in de war, want scheidsrechter Tigo Roersma, die dacht, ik jou nog maar even een panel, want ja. Jasper van der Beide weer de correct inkwam en er weer een onvaller van Bekwik, ja, dat is heel veel bij mij bij. Maar die ging er terug heen en ja, Jasper van der Beide in sliding. Ik koer, ja, de scheids staat er aardig dicht op, dus die zullen we wel jongen had dat er mooi rekken, maar dat liep hem niet bijna net. Maar er kwam toch weer een tweede panel. Maar nee, keeper Milan de Jager, die kiest de goede hoek bij Willem Veenstra en die pakt hem gewoon klem. Ik denk 12 minuten later kreeg Willem Veenstra weer een dot van de kans. Maar weer hier Willem Veenstra in diezelfde hoeken pakt er een wegklem. Dat was gewoon een vrije kans om te scoren. Maar hij liet dat nee. Dus dat weer de 4-0 nog steeds die er op het scorebord staat. We hadden inmiddels de wissel gewoon dat Senna Koperes in het veld kwam is van Nick de Graaf. En we zitten op de 84ste minuut. Dus eigenlijk kan ze de wedstrijd niet gewoon geen domme dingen met de aanmaat in verband met kaarten en zo. Want eigenlijk is Bekwik gewoon herenmeester. 4-0 voor op dit moment, maar nog een 6 minuten officieel op de klok.
0: Inmiddels zit Lammert Brouwer ook weer op zijn plak bij Veenwoordens in WTOC. Want Lammert hier drok in de rust. Lammert, dat is in partijen. Maar nou het voorzitter, hè?
2: Ja, mij wie het koos. Daar wil ik even in gesprek. Ja, want hij zei, je komt vierste bij mijn huis. Nou, dan ga ik dan dat even uitleggen hoe dat al hier in de handen zit. Want ik zei, dan mag meteen bij me thuis komen. Dan wist ik hoeveel ploegen dat er binnen hier in de vier gemeentes. Waar we dus altijd actief binnen. En vooral in die derde, vierde en vierde klasse. Nou, dat ben naast alle weken met de derby. Dus je kan alle weken devil heen.
0: Hoe wil je het net even mee helpen met de planning?
2: Nee, nou, dat hoeft echt net. Ik red er wel mee. Maar Claire, het is net altijd eenvoudig, hè, om uiteindelijk ja, het programma wel in te zetten. Maar het is net altijd eenvoudig om ploeg weer over te slaan. En dan denk ik van ja, misschien neem ik of neem ik hoor. Nou goed, daar gaan we dus. Dit is een beetje helemaal niks bij de meidje. We zitten in de jonge minuut van de tweede helft van de wedstrijd tussen Sportclub Veenwoorden en WTOC. Maar altijd die stond van 0-1. Ja, en Veenwoorden die had natuurlijk de mogelijkheid nog altijd om weer op een gelijkse hechter te komen. Maar de ploeg ontbreekt natuurlijk wel wat kwaliteit. Ja, dat denk ik om dat die 1-1 hier op het scorebord te krijgen. En dan het scorebord mag ik maar bijdenken. Maar dat is hier natuurlijk net onwezig. Vrije trap aan de kant van WTOC. Heel scherp inbracht. Terug dezelfde Jelmer Kastelein. Die een hele prodde van die vrije trap neemt. Nou weg weer. Maar hij stuit het nou op keeper Jannik van der Kooi. Die bokst die bal eruit. En het, wat er overblijft is een hoekschop. En van die vierste kant. En dan is het diezelfde Jelmer Kastelein die zich daar weer achter zet. En het hele zaakje staat nog in die sectie vlak bij de keeper. De bal komt heel scherp in. Kruidkamp weer in dit geval. Kan opvallen weer terug. Leeuwen Jan van Assen kreeg die bal absoluut net goed onder controle verspeeld. En dan kan Veenwoorden eruit komen. Geert door de rechterkant heel snel proberen ze natuurlijk in die sectie te komen. Kan er dan wat dingen worden? Nee, kan niks met dingen worden. Want het is de nummer 23 van de Tuurskamp, Matthijs van der Waal, die correct al uitkomt. Het is Geoffrey Huiting die bal oppakken kan. En zwaargert dus voor opluchting aan de kant van WTOC. De bal is nu inmiddels alweer op de orenkant. En dan wordt er van afstand schetten terug. Diezelfde die Jelmer Kastelein van grote afstand. Hij zocht dat de keeper van de Tuurskamp, Jannik van der Kooi, wat te vier van die goal steert. Maar de bal die gaat neist, bleef alleen nog een doeltrap hoor. 10e minuut zetten we inmiddels van de tweede helft. Nog altijd 0-1 voorsprong van WTOC.
0: Kan ik melden dat bij de treioerenwedstrijd Burgum Sportclub Bolzwaterstoon 2-1 worden is voor Burgum. En dat Riep Tjerk het won het bij SDS, maar 0-1.
3: Altijd actueel. RTV NOS.

0: Church en Tell Me Your Plans uit 1978. Twee einduitslagen heb ik hier nog van me lezen dat binnen de zelfstrijden bedaard Wikkelshalm. Hij stond 12 jaar Dok en Belsum 0-1 en IM wint met 3-1 van Friese Boys. Jogen wij bij Hilke de Graaf. Bekwik Dok de Westerijn. Hilke.
1: Ja, nog steeds 4-0. Nu is het 4-0 waarschijnlijk. Ja. Ja, daar was natuurlijk wel patent opbouw om erin te komen. Wat er.
0: Ja, ik viel het een beetje aan je hoort hebben daar.
1: Mooi, hè. Maar het is 4-0, want Björn Bosgraaf ja, die kreeg hem daar op de jochterkant. En die, volgens mij die neemt hem met eerst om en die pikt hem in het vierste hoekje achter keeper Milan de Jager binnen. Nou ja, eigenlijk zat het even te zien of we naar voren of het opschrijven. De winnenquête, een gele kaart. Ja, ik heet toen Westrijm een onnodige kaarten, maar... Nou, Bekwik zit 4-0 voor en dan rent de Gert-Jan van der Meijer gewoon zijn gele kaart op. Ja, dan denk ik van hoe dan? Maar ja, goed. Het zei zo dat tegen Roersman inmiddels 3 panels jongen had. Maar de score werd 12 van makker binnen. Maar inmiddels zit er 5-0 op het boord. En de scheidsrechter zei: we doen er 1 minuutje blessure tijd en wij doen het einde. Dus Bekwik. Zinnenwedstrijd 5-0, maar goals van Confes, Rudolf Banga, 2 keer uit panels. 4-0 Gert-Jan Koopmans, mooi kopbaltje op assist van Rudolf Banga. En 5-0 krijgt van Björn Bosgraaf. Ik zal zij wat interviews pakken.
0: Hilke de Graaf, dank voor die verslag van Mediabekwik Dokkum. De wedstrijd 5-0 horen wij in een wedstrijd door. Veenwouden, WTOC, Lambert Brouwer.
2: 15 minuten bij we aankomen. Een hoekschop aan de kant van de Sparkle Veenwouden, Sjoerdgatter, die belastigt bij mij. Die staat nog achter die bal. En dan zullen we met de rechterkant, met de rechtervoet, zullen we dus indraaien.

0: Er wordt met Ian Burr, hij wordt er door Jeffrey Huiting wordt er uiteindelijk eruit bokst. En die bal gaat op Nijhoeren achterlijn. En dan kan gewoon het zijn tweede hoekschop nemen hier in deze tweede helft. Het is dezelfde soort gaat er dit weer achter die bal staat. Daar komt die bal, komt nou wat heger achterin. Kan er dan wat met Ian Burr nou? Het is Bauke Reitsma die de bal klaar staat om die bal binnen te knikken. Maar er is een verdediger van WTOC die uiteindelijk krijgt die bij die bal komt. En die knikt die bal echt weer over die achterlijn. En dan krijgt de tussenkup de vierste kant en dan is het hele Jan Westerlaan die ze daarmee belast. Die komt onderin en die zal zeer zeker, neem ik on mee, de linker voor die bal aan dus in slingeren. En dan maak ik even om een speler van WTOC heen zien, want Bart Kempera die stiert me hier al vlak voor de noos. Inderdaad, daar komt die bal, wordt indraaid, kan erin kappen. Ja, hij wordt inkapt hier. Het is ja, Samber doet het niks. Het is de nummer 25 aan de kant van de tussenkup. Rocco Zwart die die bal binnenkrijgt. En Sadwan de uiteindelijk de ploeg weer op gelijke zijn hechten brengt. In deze wedstrijd tussen Sportclub Jawoorn en WTOC.
1: Vermedje waardspieler Harke Massaboy Scherpenzeel. 0-0 waren het Ere Prins die verslag. Hij praat naar oren met Marcel Post en vraagt hem wat hij van de wedstrijd vond.
2: Lastig begin even voor ons, de eerste 10 minuten. Dat zij de bal hebben en dat wij goed in de zone blijven en niet in paniek raken. Want ze hebben best wel veel beweging zonder bal. En dan word je heel snel weggelokt. En dat deden we niet. Dus dat was eigenlijk wel optisch. Doe je dan niet veel. Maar voor als trainers kijkende sta je eigenlijk best wel goed. Maar je bent iets te laag op het veld. Waardoor zij in de eerste 10 minuten 3 keer het doel schoten. En dat zeiden we ook voor ietsje hoger proberen. En dan gaan ze ook niet meer schieten. Nou, toen kreeg je dan een aantal voorzetten. Maar die zijn of bijna niet te koppen of van Mark heel makkelijk om te plukken. Dus ik denk dat we na 10 minuten tot minuut 40 echt wel het overpakken. En ook meer in de contra spelen. Meer open voetballen spelen dan zij dat doen. Maar alleen dat we iets slordiger zijn soms in ons balbezit en dat we te snel de bal weggeven. En dat je daardoor jezelf niet nog meer kansen geeft dan vandaag.
3: Ik heb het in het verslag ook gezegd. Het is, jullie spelen op de eerste 10 minuten na, nemen jullie het heft een beetje over. Ja. Maar het is de laatste bal die het eigenlijk goed moet komen.
2: Nee. En, dan is het de keuze. Ik had op een gegeven moment Luca, die kreeg een fantastische bal van Jelmer. En die moet hem eigenlijk met links in één keer voorgeven. Want de Ruben en Joris liepen al en hij kapt hem af. En dan is het momentum weg. Dus dan is het ook, maar dat heb je ook nog, we zijn nu 7 wedstrijden onderweg, maar er zijn ook jongens die elkaar nog maar 3 maanden kennen. En dat hoort ook nog wel bij het proces van elkaar beter leren kennen. Van, als die de bal heeft, moet ik dan al gaan, dan moet ik even 2 wachten, want hij kapt hem eerst af. Nou, en ik denk dat daar zit nog wel fine-tuning in en daar kan het gewoon in principe beter. Maar ik denk dat wij wel het overnamen. In de tweede helft was het eigenlijk wel een beetje hetzelfde, vond ik. Het enige verschil in de tweede helft is, vond ik, dat wij voor rust het laatste stukje het even kwijt waren. En nu hielden we het eigenlijk wel vast. Los van 1 of 2 keuzes op het laatst van een scheidsrechter. Want ik denk echt dat Jure daar in de brede bal echt wordt neergetrapt. En zij krijgen uit de counter bijna een goal. Ja, terwijl ik denk dat is gewoon een overtreding en een vrije trap rond net buiten de 16. En dat zijn wel beslissende momenten. Dus ik denk dat alle twijfelmomenten in ieder geval niet voor rood waren vandaag.
3: En achter mij wordt gezegd, jullie zijn niet compleet. Klopt dat?
2: Nee, we missen met Jure. Kijk, Jure heeft natuurlijk de eerste 4-5 wedstrijden de basis gestaan. Mees is er niet. Lassie de afgelopen week altijd gespeeld. Deed niet en Sjoel ook niet. Dus we missen inderdaad 3 jongens die helemaal niet bij de selectie zaten. En Jure zat er dan gelukkig wel bij om in te vallen. Maar dat weet je, dat heb je in een seizoen. En dat loopt af en toe. En dan is het denk ik des te mooier dat de jongens die het nu mochten doen voor het eerst, Jelmer en Valentijn, dat is de eerste keer mogen starten, dat die gewoon het goed gedaan hebben. En ik denk dat dat ook, wat Margarita in de voor de tijd in de wedstrijdbespreking ook zei, die andere 9 moeten die 2 helpen. Als die een fout maken, dan ligt het meer aan die 9 dan aan die 2. En ik denk dat uitstraalt hoe wij als team zijn.
3: Oké. En 7 gespeeld, maar nog niet verloren.
2: Nee. Ja, hoe langer je dat kan uitstellen, hoe fijner het is. Ook voor je gevoel, want mensen vergeten nog wel eens dat wij 12 nieuwe spelers hebben. En dat weten wij wel. Dus we zijn lastig te verslaan. En ik denk dat als we aan de bal nog betere dingen doen, dat we ook makkelijker kunnen gaan winnen. Want dat lukt nog lang niet altijd.
3: Als ik het even snel mag concluderen, Marcel Post is tevreden hoe het nu gaat.
2: Ja.
3: Okay. Dan zou ik zeggen, hou het zo. En zorg dat je in ieder geval mooi bijblijft. Misschien zit er nog wat in. En een toetje, wie weet.
2: Ja, we gaan het zien. We openen het.
3: Hartstikke bedankt voor de snelle reactie.
2: Ja, jij ook voor het kijken.
3: Oké, okay. Tot kijken. Ja.
1: Hier op eens in Peter, met trainer Marcel Post van Harkemasse Boys. Nijs van 4 uur. Dan ben je er weer met het slot van de slotfase van Veenwoordentje en WTOC. We zijn er maar een nijpeteren, maar van de

0: Voor de wedstrijden, het regio Oesjog van het amateurvoetbal en vanzelf het hele amateur Oesjog. We zijn er zo weer, na 5 uur, ons aan naar de reclame en de boodschappen.
1: Roenwij Sport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Nog PC.
5: Nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: Het VNOF Roemwij Sport. Mooi dat het herkest. Ek in het laatste oren. Trein minuten nu vijven is het. We hebben de regio-uitslagen, het amateur-oesjog. En we hebben naipeteren van Boukejaan Stuursma, Dirk Jelke de Boer en Jan Bruin. En er komen eerst vanzelf nog wel een aantal oren bij. Maar we hebben ook nog een leiwedstrijd, die van Veenwoordens in WTOC. Lammert Brouwer.
3: 28e minuut bij elkaar van de hoekschop aan de kant van WTOC. Die bal die draait... Terug die 16 hendel komt dan op die vierde kant bij Triotte. Kan er dan op Nijg nog eens een keer inbracht worden. Dat zal ik het wel, want WDOC bloot in balbezet. Komt er nog wel eens een hege voorzet. Kan er dan inkap worden, hier wordt wel inkap. Maar die bal die gaat naast het bloot 1-1 tussen Sparta Veenwoorden en WDOC.
1: Dit binnen de regio-uitslagen van het amateurvoetbal.
2: Dan beginnen we in de derde divisie. Harkemasse Boys, Scherpenzeel 0-0. De eerste klasse H. Hij is er even wat tussen Trosloop vermeden, maar we hebben wel de einduitslag van Achilles 18-94 Ruisterveen. 1-1 is dat worden. Broekster Boys, PKC 83, daar hebben we alles van Jet. 1-0. Tweede klasse N. Hurgriep, FHC, 3-1. Burgum, Balzat, ook 3-1. De tweede klasse O. Kolm, Hellet uit, in Stadspark. 5-0 werd het maar liefst. En Riep Tjerk wint uit in de tweede klasse B. Bij SDS, maar 0-1. Trien Waarden wint van vooruit, 5-1. Tweede klasse C. Noord-Burgum, Jesterwaarden, 5-0. Bekwiek Dokkum, de Westerijn, 5-0. Vierde klasse C. Oude Siel Fiat, 1-2. VNV 68, Marm. 2 treien, Bedaard Wikkelshalm, 2 Fjouwer, Dokkum Belsum 0-1 en IM Friese Boys 3-1. Dan de vierde klasse D, De Lauwers, Tjendersweg 3-1. Boonburgum Koosten Tille 0-2. OMB Jestermar 6-0. Droegeham Twiesel 3 Fjouwer. RWF Harkema op einde 2 Zoon. ASC 25 Rottevallen 0-3. De laatste klasse is de vijfde klasse C. VVT Robta Boys 0-5. Samar Blaya 1-4. VCR Ternaat 3-0. Jestrum de Waard 0-4. Oostergoze Waard 3-0. GSVV Halvert 1-3. En Veenwoorden VTOC, die is nog dwanen. Daar zit Lammert Brouwer, de gewaast maar verder.

0: Dan hebben we nog één wedstrijd over. Daar zit Lammert Brouwer. Veenwouden WTOC.
1: Ook kwam in de 32e minuut van deze wedstrijd. Deze WTOC die toch een beetje de grip op deze wedstrijd kwijtraken. Het is gewoon dat Staringen wat meer in die aanval ziekert. En ik een peker dus diep in die 16 terugdringt. Maar echt hele grote kans levert dat alsnog net op. Ja. Dat is aan de kant van Veenwouden. Proberen ze natuurlijk alles er nog uit te halen. Het is Sander Boosma en Duke Plantinga. Die ben in het veld kwam. Die voor herkomen ook. En Jurie Dijk. Het is nog wel een lange bal naar Varta. En dat zocht wel een heel product in deze wedstrijd. Heel lang naar Varta. Het middenveld oorzaak. Ze gaan allemaal proberen om in die 16 van de tegenpartij te komen. En dan maar hoop je dat er eens een keer een bal goed valt. Want echt heel overtuigend is het van beide kanten. Net ik moet wel zeggen dat WTOC daar toch wat beter van. Want het had als de tussenclub hier. Maar goed, het levert dus in deze twaalf de helft net een hele protocol meer op. Alhoewel, ik mag wel even melden dat Jannik van der Kooi, de keeper van de thuisclub, in de 64e minuut van heel kwart afstand een inzet van Niklas Menike knap pareerde. En in de 65e werden er een doelpunt ook door de scheidsrechter die het vlagsignaal van de thuisclub grensrechter oornam. Het werd wel een apart geval, het weer een bal in de diepte. De speelder die doet eigenlijk boven spulsteen, die stapt door die bal en dan komt die bal dus bij degene die erachteraan kwam. Kwam er dus wel terugachter, maar de scheidsrechter die zei ik, ja, dit weer duidelijk spul. Hij nam deel van het spul, dus deze goal keurde gewoon aan. Dat erop door het keren 1-1 en we zitten in de 25e minuut. We gaan nog een minuut zien in deze wedstrijd.

0: John Spencer en een meisje voor altijd. We gaan even worden, weet je ook, hier en wie het slammet brouwer.
1: Krijgt die muziek bouken, hè? Kerstmeisje, jongen.
0: Ja, prachtig, hè?
1: Je in 80 minuten zit bij Vrije Trap op de kant van WTOC op de eerste kant, dus heel dicht bij die achterlijn. En ik kan het zo net zeggen, maar ik neem aan dat het Jan Kastelein is die achter die bal zit. Hij is de 4 voet en hij steekt met het gezicht naar je daar. Dat kan het raar noemen, net zeggen, maar ik ga er maar vanuit dat het vol is. Morgen is opgesteld aan de kant van de thuisclub. En zal dus ECN dat er dus direct op goal. Ja, hij zal direct op goal. Die bal die wordt hecht. Hurt in de morgensketten, dus daar kan helemaal niks uitkomen. Nou, naast een schot van grote afstand, zeker een meter of 25-30, terug Leeuwen-Jan van Assen. Maar dat gaat terug in de hand van de keeper van de thuisclub. En dat is Jannik van der Kooi. Het is de thuisclub die uiteindelijk die bal overneemt en dan wonen vart speelt. Maar dat is net een van de medespelers die de zaak weer oppakken kan. Dus die komt in de voet van Geoffrey Huiting en die plaatst die bal weer naar Vrouwen. Dan is er naar Vrouwen te plaatsen, komt er in de verdediging van Vierwouden terug. Dan wordt er direct weg bij Vrouwen plaatsen naar Vrouwen. En dan is er inmiddels enkel weer op de orenkant. Zo snel gaat het. Is een soort tennisvoetbal, dat houden we wel eens vaker. Dus in deze legere klas, nou dat zoek je van een beetje ook een hele praten. De bal gaat van het ene strafgebied naar het oren. En dat is nou in dit geval, ik zei nou, en dat er een slijtje aan wordt, dat is echt de zin van hoe slecht dat dit veld in conditie is, want het stoot aan alle kanten, de palen die vallen eruit. Dus het valt absoluut voor beide ploegen, ik net mij om weer een goede pad voetbal te leiden. Zeg je weer verder, we zitten in de 39e minuut van deze tweede helft, maar nog altijd de 1-1 staan op het scorebord.
0: Droegeham Twizel wat in de vierde klasse deed, 3-4 vermedia en Johannes Douma die verslag en Boukjan Stuursma die reageert op zijn vraag dat hoe die desastreuze beginfase.
2: Ben je eigenlijk al volledig na 20 minuten en als je dan nog met 3-4 eindig je in de 90 minuten en ik nog een paar kozen heb voor jou, ja dan mag je misschien nog van geluk spreken, maar terecht een nederlaag, zei het al.
3: Want het hier, nee, een jaloer, ik wil 0-5, 0-6 wijzen, kind.
2: Klopt, he, wie mij van geluk spreken dat we, nou ja, dat net elke bal erin valt. Maar ja, goed, hoe we de rondes voor jou, ja, dat gaat Twizel heel goed bij om. Maar hoe we dat doen, dat is natuurlijk net goed. Ik vind dat van geluk spreken mij dat we nog 2 meidjes voor rust. Dan vallen er wat hurde woorden in de rust. Wat ik goed is, wat ik mij en wat zelfs mat. Nou ja, twa de helft, wat er nog te redden valt. De bier inzet, de wil om weer om te sluiten. Dus goed, dat is prima. Maar hoe je het begint voor jou mij natuurlijk net. En dan steer je in de 90 minuten met een terechte nederlaag.
3: Terechte nederlaag, zei het. Maar wat wien je hem nog beticht bij de leekmaker?
2: Ja, het wie wel lekker geweest. Had het nog een leek spul willen zo. Nou, op het laatste, ja, dan dring je ik aan en dan vallen de bal nog. Nou ja, Jappie pakt nog een fantastische bal uit de hoeken waar je wat gewoon een hele goede redding is. Nou ja, valt hij, dan haal je misschien nog geluk dat het voor jou wordt. Maar hoe die hele wedstrijd, jongen, als je na 20 minuten voor jou 0 achter staat, ja, dan heb je weinig recht van spreken, vind ik.
3: Ja, nou, dat is een heel eerlijk en duidelijk antwoord, maar aan de andere kant maar stik zien, Jim jou er nooit op.
2: Nee, zeker. En dat is ook de kracht van dit elftal. He. Het is een jonge ploeg. Maar goed, dat jonge mij er nou wel eens al, want ze spelen al jaren samen. He. Dus zit ik een hoge ervaring in. De wil is altijd goed. Onderling, ik zie Wolf van mijn kwantator, viewer, zie jou nooit op. Ze bent topfit. En dat is ook onze kracht. En dan zie je een keer terugkomen en dat is hartstikke mooi. Maar je hoort helaas geen resultaat.
0: Dat we, Boukjan Stuursma, de trainer van Droegeham, ziet mij krijgen even te zien. Want er is een prachtig bericht binnenkwam voor RTV NOF. Voor alle meiwerkers en vooral de meiwerkers die hierom meiwerken. Hè? Want er is een lokale media award woon terug RTV NOF. Winnaar maatschappelijke impact. En het geeft het draagvlakonderzoek. Voor de koopzondag in Dantumadiel. En deze award is ondertekend door de juryvoorzitter, een bekende naam, Thomas van Groningen. Nou, dat is prachtig. Nice. Denk je wij naar Veenwoorden, Jim WTOC, Lammert Brouwer.
1: Ook aan in de 42e minuut van deze wedstrijd. Doeltrap aan de kant van Veenwoorden. Van de keeper Jannik van der Kooi. Wel. Je laatste minuten, ja, dat is afwachten dat je nog een winnaar komt. Als ik nou heel eerlijk ben en ik zou dat Vierwoldje in deze tweede helft toch redelijk wel rondkomen is in deze wedstrijd. De eerste helft weer duidelijk van WDOC, dan kunnen we misschien stellen van dat die 1-1, want die Nobelscore wat zit, misschien ook wel de rechter is. Want beide ploegen die proberen nog wel om te die wensen die er in deze wedstrijd te pakken. Maar ja, waar afwachten van als ze nog eventueel een kans krijgen om uiteindelijk die tweede goal op het scorebord te krijgen. Dus nou WDOC weer in bal bezet. Die heeft nog een vlaartaak, kennen we het uithalen worden. Die wordt opgeroemd door een van die verdedigers van Vierwoorden. Lang, heeg, en de vlaartaak. Maar die komt dan eigenlijk weer terug bij een speler van WTOC. In dit geval de nummer 14. En dat is Namakousien. Het is Jelmer Kastelein die uiteindelijk dus dat balbezit creëert. Nou is het de thuisclub die de zaak beroemd en krijgt dan een vrije trap. Jelmer is zijn eigen helte. En dan zal die bal naar voren te maken. Nou, ik zou zeggen als trainer zeiden, bewaar je de rust, bewaar je de rust. En begin net zo op om die bal naar voren te lellen. Want het houdt maar één ding in. Grote kans op dat ze verspillen en dat ze uiteindelijk een tienaanval. Dus hoe die henne krijgt. Dus nog een die bal naar voren. Ja, zoals altijd in één keer lang naar voren. Dat probeer je dus om daar uit te halen. Ik kan opvangen weer terug die verdediger van WTOC. Wordt er dan ook uitgebracht. En brengt dan ook uit over die linkerkant. Nou, even zien. Kinder dan, ja, dan gaat die bal samen rukzichtloos naar voren. Kan dan ook nog opvolgen worden terug van de thuisclub. Maar die is hem inmiddels eigenlijk al kwijt. En dan gaat die bal over de vierste kant. Gaat er over de zitlijn met WTOC een ingooi nemen. En dan gaan we richting de 44e minuut van deze tweede helft. Richting dus het einde van deze wedstrijd. Nog altijd 1-1 hier op de campaan in Vierwoordens.
0: Absoluut de slotfase van die wedstrijd. Droegenham, Twizel, Trije, Fjouwwater. Jaren we krijgen Bouke aan Stuursma, de trainer van Droegenham. We hebben nu Dirk Jelke de Boer en Johannes Dauma vragen wat toch zo doet het binnen mum van tijd 0-4 stier.
4: Ja, nou bliksem dacht ik. Dit gaat mooi, dit gaat het slietjagen. En ik vond het prachtig en dat is de eerste helft. Ik vond het heel goed voetballen. We kennen wat door Droegenham zeiden, maar ik vond het echt heel goed voetballen. We kregen potten rond op de zitkant, een mooie voorzetten. En we hitten hier op een gegeven moment wel 0 in de eerste helft. Hit ik wel 0-6 wijzen kennen. 0-5, 0-6, nu dreef ik helemaal net. En nou, dan valt op een gegeven moment die fjouwerien erin. Nou ja, clear dat. Maar eigenlijk net maar een beetje ongelukkig baltje voor de keeper stuit dat we draaien voor de keeper. Ja, en dan wordt het via auto A en dan leert het eigenlijk een beetje zitten. Ja, en dan kiezen ze direct weer een roek en dan wisten we dat is een lastig tweede helft krijgt.
3: Ze komen op draaien voor jou en de mogelijkheden ik nog op jou of jou.
4: Ja, maar ik moet wel zeggen van de echte mogelijkheden, de uitspelen kansen, maar ik wil zeggen die dat voor mij, maar vooral uit de tweede lijn, werden een paar de sketten en daar, of we werden er een aantal heel gevaarlijk sketten. Daarnaast, in de correcte manier is het wel zo dat we in begin tweede helft eigenlijk nog de mogelijkheid hebben om dan vervolgens de wedstrijd in het slot te gaan. Ja, en dat verzuimen we. Ja, en dan valt op een gegeven moment die vierde draaien erin, die draaien vierde erin. Ja, en dan wordt het wel even, is het wel even billenknijp, maar met name uit de tweede lijn vond ik en mijn corners en bal, ja, dan hoeft maar één keer in te zetten.
3: Hoe kan het dat je zo overheersend binnen en dan Safië terugzak je eigenlijk op niveau je verzuim om de roemer afstand te nemen, maar je zak je wel behoorlijk in.
4: Ja, en ik vond die zo'n bal op nummer sleeuw. En daardoor kwam zij ook weer wat meer in het spul. Daardoor kon zij het makkelijker de bal oppakken. Ja, en dan is het wel eens, godzijdank, we werden er wel eens even ingooid. En dan krijg je zo'n soort wedstrijd. En ja, als je hem zelf te snel kwijt bent. Want aan het einde bij de vierde traject en bij de vierde traject, de luiden best volle ruimtes en mogelijkheden om dat uit te spelen. Dat dienen we net goed. Dus dat vond ik jammer. Maar goed, ik krijg ook zo'n gewoon de veerkracht van het team. Ze blijven wel strijden voor elkaar. Ik vond het in korte zin best wat mogelijkheden, maar als keeper is die geweldig te keepen. Maar vooral uit de tweede lijn waren ze gevaarlijk en ze hadden er echt wel vastreden. En uiteindelijk denk ik wel Dick Verchinnen won. Maar dat we het Safië komen letten, ja, daar hebben we nog werk te doen.
3: Nou ja, mooie leermomenten om verder in de competitie, want Jim stond er mooi op nou.
4: Ja, we stonden hartstikke mooi op. En dan hebben we examen, we voort hier zwieren hier gewoon. En toen heb ik echt geïnvesteerd van nou, ekel weer vooruitje naar dit hier daar. En dan is het wel heel lekker. He. Dat is die cirkel ook wat trobrekken als het ware. Nou, volgens mij hebben we dat mooi dingen. Dus we staan er heel mooi bij. Het is een competitie, denk ik, die waar protte liekwaardige ploegen uit elkaar zien komen. En nou ja, wij hopen daar ook in mooi te draaien. En dan zullen we aan het einde van de rit hoeveel gaat we maken.
0: Het Dat wie Johannes Douma met Dirk Jelke de Boer, de trainer van Twiesel. Dan geven wij naar Lambert Brouwer.
1: Nou, dat is correct op tijd, Bouke, want de scheidsrechter Brunnen, die had voor het einde fluiten. En als ik op mijn stopbord zocht, dan zitten we in de 48e minuut. Dus we staan een minuut of drie, dus oer de 45. Die blessure die had er Bielutsen. Maar ik denk dat die wedstrijd dus hierin hier neigt. En dat beide trainers direct tevreden wijzen kennen. Maar dat jaren was wel om. Ik ga bij de beide heren opraten om Jelve seizoen. Dus wanneer ze dat in de gaten horen kisten, dan rop ze me maar even weer op. En dan hoop ik dat ik de beide trainers dus voor de microfoon raak.
0: We zullen zien of we dat even terug trogen plakken kennen. Maar dat komt helemaal goed. Dank voor die verslag van media. Dan gaan wij naar Jan Bruin. Ja, dat is de trainer van Broekster Boys. Hij won van media met 1-0 van PKC 83. En Frans van Weeren, wie verslag jou? En vreeg het om Jan, best het bij mij is dat dit een terechte uitslag weer.
5: Als je wel wedstrijd gezien hebt, dan is er maar één die had moeten winnen. Dat waren wij, qua kansverhouding. Maar je weet ook, als je niet 2-0 maakt, ja, en je mist eigenlijk te veel kansen. Dan hadden we deze wedstrijd. Vorige wedstrijd maakten we er wel 5. Nu hadden we eigenlijk ook wel 3-4 moeten maken. En die maak je niet. Dus de 2-0 blijft dan uit. En dan wordt het tot de laatste minuut hachelijk en gevaarlijk. En kan de bal zomaar een keer verkeerd vallen. Ik denk niet dat we veel kansen weggegeven hebben. We hebben zelf wel best wel veel gecreëerd. Maar met heel veel strijd en alles als team hebben we het gewoon, denk ik, uiteindelijk goed gedaan. En een mooie overwinning met 1-0. Dus ja, heel blij mee. Ja.
6: Ja, het is een PKC, staat bekend als een, nou ja, over het algemeen een lastige ploeg. Het zijn natuurlijk, het is weer een heel nieuw team. Maar oké, zij gooiden de laatste 20 minuten 4 aanvallers, alles op de aanval. Maar er werd van jullie kant gewoon geweldig geknocht. Ik pik er 2 man uit, tenminste dat vond ik vanaf de kant. Ik vond Piet Wessel heel goed spelen, maar ook... Riemer Hoekstra, de keeper. Ondanks dat hij niet heel veel moeite heeft gehad, hij plukt ze overal de hoge ballen en ook attent meevoetballen. En dat waren voor mij eigenlijk wel de 2 mannen.
5: Ja, nee, absoluut. Piet deed fantastisch. Hij was vorige week geschorst. En fantastisch vorig seizoen gehad. Fantastische voorbereiding. Dus Piet moest gewoon spelen. En Jan die komt net terug van blessure. Jan Tijdsma. Dus dat was een terechte wissel. En Piet heeft dat zeker waargemaakt. Fantastisch gespeeld. Een goede goal gemaakt. Ja, en als je dan ik vond het hele team geweldig. Want je doet het inderdaad met het team. Maar omdat je er zelf 2 uitpakt. Ja, Riemer was echt... je kon echt zien dat er een keeper goal stond die vandaag de 0 wilde houden. En daar alles echt met overtuiging voor deed. Met lef, met overtuiging, pakte hoge ballen. Stond daar echt een keeper. En dat was mooi om te zien. Want ik bedoel, dat is fijn dat een keeper een 0 houdt. En dat doe je samen met de verdediging, met de voorhoede, middenvelds. Die allemaal bleven lopen. Ja, dan is dit wel heerlijk. En die 2 pik je eruit. En zeker terecht. 2 heel goed gedaan, maar de rest... die waren ook echt geweldig. Dus heel trots op die jongens.
6: Ja, nou ja, ik haal er 2 uit. En ik snap ook, want het is natuurlijk een teamprestatie. En er werd ook geweldig gevochten. Ik vond met name die tweede helft... Het voetbal het allemaal wat minder van beide kanten. Maar jullie waren de eerste helft eigenlijk heer en meester. Dus het werd van jullie kant sowieso wat minder, die tweede helft. Maar om als voetbal en als toeschouwer... Meestal zeg je, ja, dat slaat nergens op. Maar het was gewoon... Ik vond het een leuke wedstrijd om naar te kijken. En ook een terechte winnaar als jullie. Maar dan komen we even aan het einde, vlak voor het einde. We zeiden net nog, we gaan het er niet over hebben, maar je zegt oké, dat zijn toch dingen die niet horen. Er zijn van beide kanten dingen gezegd, begrijp ik. De aanvoerder die is eruit gestuurd van PKC. Ik zag net ook dat er even 2 man van jullie naar de kleedkamer zijn geweest om er met elkaar even over wat er gezegd is. Is op zich voor ons niet belangrijk. Jij weet er meer van. Maar het is jammer dat net even het einde van deze wedstrijd moest halen. Laten we het zo zeggen.
5: Ja, nee. Er stond natuurlijk ook voor hun heel veel spanning op. Ik bedoel, ze hadden de eerste 2 wedstrijden verloren. En het ging er voor hun ook om nog een resultaat te halen. Zij vechten er ook voor tot de laatste minuut. Ja, wij willen ook winnen thuis. En dan worden de dingen gezegd tegen elkaar op het laatst. Ja, dat moet je niet doen. Je moet het halen, je gram halen in de strijd, in de overwinning als team. En je moet niet met de mond dingen zeggen. Want dat hoort niet in het voetbal. En je hoort elkaar met respect te behandelen. En dat geldt voor beide kanten. Dus ja, daar treden we wel tegenop, want dat willen we niet zien. Maar ik moet zeggen, dat is wel vervelend. Dat is vervelend, want ja, we willen dat niet. We willen gewoon in het voetballen willen we laten zien dat we terecht gewonnen hebben. En dat hebben we ook. En dan is er wel wat oneenigheid onderling. Er staat wat spanning op. En dat resulteert ze dan in wat vervelende dingen. En dat hoort niet. Dus dat is jammer. Maar dat bespreek je dan met elkaar wel. En uiteindelijk komt het ook wel weer goed.
6: Ja, want overal is een oplossing voor. En dat zal hier ook zijn. Ik vond op zich die rode kaart, ondanks wat er gezegd is, die rode kaart was terecht. Want hij nam gewoon wraak. Dus daar valt niet over te discussiëren, denk ik. Maar Clay, jullie een mooie 1-0 overwinning. 2 wedstrijden, 6 punten. En dat is een mooi begin van de competitie. En ik hoop dat er een vervolg voor komt. Bedankt dat je even bij de microfoon wil komen. En succes verder in de competitie.
0: Dat we Frans van Wieren in gesprek met Jan Bruin, de trainer van Brugster Boys. Dan wie vanmiddag in de trekklasse zei, de wedstrijd bekwik Dokkum tegen de wedstrijd. 5-0 waard het, Hielke de Graaf die verslag. En hij praat met Jort Wagenaar, dat is de keeper van de wedstrijd. En hij zei, vertel me eens even, wat gebeurde daar bij die tweede goal?
7: En je hebt de bal die gaat over de laatste lijn heen. Ik ben de laatste man. Die bal valt op de 16. Dus ik, voor mij werd het heel moeilijk om hem in de hand te pakken. Als ik in de hand pak, dan ga ik natuurlijk boet mijn 16. Dus ik maak de keuze om eigenlijk vuur te kopen. Ik kom in duel met Gert-Jan van Bekwiek. Nou ja, ik ben net bijna 2 meter en hier, ik weet net hoe groot hij is. Hij is wat aardig wat lietser dan mij. Dus ik knal eigenlijk vol bij hem in de nekken. Ja, een botsing / duel. Op een 16, daar kreeg hij een panel voor, gele kaart voor mij. Nou ja, ik kist hem op zich aan. Nou ja, dat wie de eerste.
8: Wie het wel binnen, of de lijn 16 jaar ik ben, maar wie het weet ik het idee dat er boeten meer, maar wie het echt wel binnen of op de lijn?
7: Voor mijn gevoel wie het er is boeten, maar ik had een letter dat het er echt op de lijn weer. Maar daarom heb ik dus de keuze maken om net in de hand te pakken, dus dat ik wel in zo'n situatie moest komen. Om hem eigenlijk zijn duel om te gaan en proberen veel te kappen. Daarom had ik hem net in de hand gepakt.
8: Nou, dat is helder inderdaad. Voor mij bij de trainer heel erg een beetje hetzelfde, dacht ik. Ik was een diepe bal en wat gebeurde? Ik werd op die zandje meter, dacht ik.
7: Ja, bij een diepe bal die achter de lijn komt, waar ik bij de laatste man ben, zeg maar. Mijn verdediger die dacht dat ik al op een 16 stier, dat ik hem op kon pikken. Die blokte de bal eigenlijk. Maar dat was eigenlijk een miscommunicatie. Ik wie nog net op een 16 en ik wie er net. Ik wie in de veronderstelling dat hij hem nice zou zitten, zeg maar. Dus die spits komt er nog tussen en zaak komt die één op mij. Die zal om je heen hakken het idee. En ik kom eigenlijk zo, ik probeer het te blokken en zaak goed hier om je voet heen. En dat biedt de tweede gele kaart. Dus kijk, het voelt me eerst volgens mij net ja, maar hier hoef ik me uiteindelijk boven. En dan krijg ik nog reed en dan is het helemaal klaar.
8: Helaas en dan bloedert al je en wordt uiteindelijk 5-0. Maar toen was hij de wedstrijd de eerste jaloer of tenminste een paar dikke kansen voor die 1-0, zeg maar. Toch of niet?
7: Ja, zeker. Wie begon aardig. Verdedigend stierf wel prima. Net echt volle fut doen en dat wie is plan, een beetje inzakje. En het hopen, maar gewoon echt loeren op de counter. Dat gebeurde is peek ik goed. Peek goede combinaties met Leroy voorin. Nee, kijk trouwens, die bal peek ik goed op Leroy fut steekt. En daarvoor kreeg hij 2 grote kansen. Ja, eigenlijk 200% kan als eigenlijk om het zo te zeggen. Ja, dan kunnen wij zich toch oorsrennen. Maar ja, dat is achterhoog.
8: Dat is achterhoog inderdaad. Twakke Giel reed, maar dat is na je week best net van de partij, denk ik.
7: Nee, dat is misschien al wat mensen. Dan ben ik er volgende week ook net. Nee,
8: dat is Noord-Burgum inderdaad. Dat is hard gelach. Ja, jammer, maar in ieder geval mooi als even een uitlegje aanboerst. Want ik zit er net tegen bij het duel. En dan over 2 weken had ik hem even net in het vizier waar je hem dan had. Want dan ben je er namelijk wel weer bij.
7: Dan ben ik er wel bij, maar dat weet ik zo even net. Ik ben in ieder geval dat volgende week in Noord-Burgum is. Een sterke tjens de andere. Dus wie ben ik in mijn kleerwijzen.
8: Hartstikke bedankt, joh. En toch een goed weekend, want het is wat zeggen we, de wedstrijd in het dwarsfeest.
7: Ja, dat denk ik nog even net hoor, natuurlijk, maar dit is een zwier even. Zwier pil.
8: Snap ik. In ieder geval toch wel bedankt voor die tijd.
7: Ja,
8: oké, okay, joh.
0: Hielke de Graaf in Peter, met de wedstrijd. Jort Wagenaar, wie dat. Ja, dan Lammert Brouwer, die is krek leer, muisjeverslag van de wedstrijd Veenwoorden. WTOC, hij vlegt het veld door, Rob de beide trainers bij hem, Tieren Dichter en Henk Mozes. En die had er nou live bij hem staan, Lammert.
1: Ja, nou, toen had ze toen dat ik hier door het veld heen of alleen ben, maar dat zei ze nog ik maar net. Maar ik had er bij de trainers hier wel bij, met Tere Dijkstra en Henk Mozes. 1-1 eigenlijk, nou, ik begin eerst met Tere Dijkstra, want de eerste helft hem de wedstrijd aardig onder controle. Maar je meet ze maar één open.
9: Ja, dat was een min. Je moet als naar jaar hoeren met twee van hem voorsteken en dan kunnen we er niks eten. Keeper pakt een fantastische bal en ja, op het veld weer naar de voetbal. Dus, ja, wie wat, de middenvelder zit wat mij les van de nekken tot. Ik wil een paar lange bal van beide kanten. En ja, en het tweede helft dan wordt het gewoon een vechtwedstrijd. En dan een meidje vinden we er niet in één. Ja, dan geven we nog wat kom. Pakt de keeper nog weer een best niet in. Ja, voor u viel het als 12 verliespunten.
1: Kijk me voorstellen, Henk Mozes en de 60 correct het zijn ongestelde dus vertellen, want ik bedoel maar de eerste helft hem heel weinig in te brengen.
10: Nee, dat klopt. Ik ben blijd mijn punt wat dat betreft. De eerste helft is het, komen we er net uit. Ik vind dat WTOC dat heel goed die en ik is merken dat het een vierde klasser is. Ze reageren sneller. Wie ben heel reactief en hun ben volle alert erin, werd waar de band vallen. Als de zuster de tweede helft weer omkomen, ben ik er hartstikke blij mee. Dan wordt het inderdaad een vechtwedstrijd. Ik denk dat beide ploegen heel graag voetballen willen. Dat lukt nou net, maar het field, dat weer echt heel slecht. Dan met een prutte lange bal, een vechtvoetbal en dan ben ik heel blij met mijn punt.
1: Ja. Nou, je ging vorige week met 4-0 de boord in zijn VCR. Op zich heb je hem dan knap hersteld.
10: Ja, nee, vorige week stonden we mooi met 12 voetjes op groen en wisten we wat er nodig was. En ik denk dat het een norm is als je qua hardwerken en wat we op de mat leveren. Dat dit een norm is voor het komende seizoen. Ja.
1: Tere Dijkstra, hoe is het nog met WTOC? Want ik ga van tevoren, ik zei van dat heel graag weer waarom willen naar die vierde klasse. Is dat extra?
9: Ja, 100%. 100%. Ik hoor voor. En dan willen we een protein jeugdtrost stroomt die te dwang kan. Je hoort zien, ik werd treef, jouw man. Van die vleendieren en jongetjes inzien in de basis. Ja, we hadden ploeg ervoor, denk ik. En ja, ik hoor wel voor, 100% voor.
1: Is dat altijd een vraagteken? Want ik neem dat in mijn voorbeschouwing. Kijk, als een lid dwarpsclub geweest, dan mag je maar altijd maar afwassen. Dus dat troststroom naar boven dat kwalitatief goed genoeg is van zijn eerste elftal.
9: Ja, we hebben dit hier binnen zo'n spelers van de Eeuwenjoontje in Bikam die het al heel lang kennen. Nou, er zijn nog 2,5 jaar zin in de basis. Dus die spelen verleden hier eerste klas in de A-junioren, zoek naar zeggen, maar in de Eeuwenjoontje. En die doet heel goed. En ik ben 2 stappen. Nou ja, nu is dit eerste helft een jelle horen voel wie bij mijn spits voluit. Ja, dat koest zien. Dat is echt zo'n speelpunt. En die wie beren sterk. Ja, dan zit het even in. Maar ja, klaar. En we zijn gelijk in de box. Je verliest hem dan weer net. En maar ja, we gingen gewoon winnen. Maar klaar, simpel.
1: Hier vraag jij om die, Henk Mozes, is dat bij veel wat niks aan, van dat er genoeg jeugd rondstroomt, kwalitatief goed genoeg voor het eerste elftal?
10: Ja, zeker. We hebben vorig jaar de onderjongetjes spelen hoofdklasse. Dat is een hartstikke goede lichting. Daarvan ben 4 jongens bij de A-selectie kwamen. 2 beginnen goed in de basis en 2 vallen echt heel goed in. Dus een heel groot compliment aan die jongens. En met die jongens kan ik echt verder. Dus juist bij de jongens nog stienen, die kennen echt mij komen met niveau. Dus dat is echt fantastisch.
1: Nou, daar wil ik het bij letten. Ik wens je beiden een grote succes in deze verdere competitie. En graag dat nog keer.
9: Jim, bedankt dat je maar win.
10: Ja, graag. Jim, bedankt. Ja.
1: Graag dien. Dat weet Bouke. Graag tot nog een keer.
0: Lammert, dank voor die verslag van media en wel thuis. Dan draaien wij eerst een plaat.

0: Gerrit Breidler. En let dus daarom drinken. We gaan nog in een interview klaarstaan. En dat is erin met Rudolf Banga, de rechtsback van Bekwiek Doggum. Hij won maar zijn ploeg met 5-0 vermedje van de wedstrijd. En Hielke de Graaf, de verslagjouwer van ons vermedje, vregen. Hoe haast u deze wedstrijd beleven?
1: Redelijk makkelijk uiteindelijk. We begonnen wat stroef. En vorige week een goede wedstrijd. En dat zelfs duurt eigenlijk minder bij waarom. Maar ja, gelukkig een goede moment naar een panel kregen vlak voor rust. En ja, vlak na rust eigenlijk weer. Zijn een rode kaart. Ja, dat was wel makkelijk terug. Ja.
2: Toen waren de helft uiteindelijk bloeden wat eer. Toen er alle gebeurtenissen. Maar ik zei, ze krijgen de eerste jaloer. Van Jim goal. Hier wedstrijd toch 3-4 dikke kansen.
1: Ja, gevaarlijke uitbraken in ze. En daar zien we net iedere keer heel goed. Dus ja, daar mogen we wel wat scherper op wijzen. Maar ja, gelukkig wint ze eigenlijk net scherp voor de goal. En uw keeper die pakt ik, denk ik, ja, de corners pakte er al makkelijk uit de lof. Dus daar ging ik geen moeite mee. Dus.
2: Wat mooi hè, want dat zei ik. Ik zei mijn vrije trap meer. Ik zei mijn corner ik. Wat mooi, dat is zo'n keeper haast.
1: Ja, ja, we halen 2 goals uit de corners en vrije trap met zin kregen. En dat had dus al in de eerste 2 wedstrijden de punt naar alle kosten. Nou, dat is wel lekker dat we ze nou al gewoon redelijk makkelijk willen leven. En dat jouwt ik weer vertrouwen daarin. Dus, ja.
2: Nou, vorige week een punt in Oosterwold, ik zit zien man. Maar gewoon een duidelijk, ik zeg dat geflatteerd. Maar uiteindelijk heb ik nog op een dikke kom met Willem Veenstra. Panel mis en dan een dikke kom. Dus ja, geflatteerd, letten we in het midden. Bist u de panel specialist bij Quick Doggum?
1: Ja, ja, eigenlijk al jaren.
2: Zij is ik mis nooit?
1: Wel eens. Messi mist ik wel eens. Dus ja, het gebeurt helaas wel eens, maar net zo vaak in ieder geval. Dus ja.
2: Ja, brede smile 5-0. Ja, dat kun je van de varing. Dat zijn een soort derby achter. Voor het hier weer 1-0, 1-0. Hè, beide keer 3 punten. Ja. Voor beide wat. Dus ik hier deze ook net verwachten. Maar als we zijn met de 2 gele kaarten, hè, die de keeper krijgt, wat is dan die mening daarover? Zij is van ja, dat. Is dat dan te bot?
1: Ja, vind ik lastig. Ja, vroeger hielden ze wel eens direct reëten voor. Dat doen ze het net meer. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat beide overtredingen echt redelijk hard winnen. Goed het binnen botsingen, dus het komt op elkaar aan. Maar het ben wel ontnemen van scoringskansen. Dus ja, daarin. Ik denk, ik kon het net heel goed beginnen, maar ik stel er wat verder van aan. Maar ik denk wel terechte gele kaarten. Ja.
2: Nou ja, dan is het een mooie uitlijn. Dan zou ik zeker niet van deze 5-0. En dan neem je week dan trots zetten. Want 1 en 3, dat is jouw puntje. Zo ja. Stijg je mooi op de ranglijst.
1: Ja, maar wel met 3 punten iedere week houden. Want anders rennen we er zo snel achterom. Dus,
2: ja, naar die na-competitie. Dus, maar in ieder geval bedankt even voor dit interview.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dankjewel.

0: Pauw.
1: Dit is Roemwij Sport. Met het oersjoch amateurvoetbal.
0: Uit zo'n 80 te Pauw weer dat. Met China in your hands. We beginnen in de Tredde Divisie A. Tech, Eemdijk, Zoon 2. Genemuiden, Purmerstein 2-0. Excelsior 31, Dovo 3-0. ACV, SVZW 4-0. Herkenmesse Boys, Scherpenzeel 0-0. DWS Ermelo, Sportlust 46, 1-2. En Sparta Nijkerk, Staphorst 3-2. ACV onderlering, Jochentje uit Zoon, de vlak achter Genemuiden, maar 8 uit Zoon en de vlak achter Herkenmesse Boys. Zontje punten uit Zoon wedstrijden. Onderaan in deze klasse SVZW 1 punt uit Zoon wedstrijden. De eerste klasse H, ja, hij is wel degelijk spelen. Boetenpost, Jervinse Boys, 1-2 waard het. Broekster Boys, PKC 83, alles van Jet, 1-0. Achilles, 94, Zerusterveen, 1-1. HZVV, Velocitas, 1890, 1-2. Workum, Drachter Boys, 2-3. En Blauwwit, 34, Bekwiek, Zonen, 80, 3-1. Velocitas, onrelering, Zonen uit 3. Broekster Boys, nog steeds geen wedstrijd verlenen. Beide woonden, 6 uit 2. HZVV, het 6 uit 3. Dan zien we het all of the plaques, Rusterveen 2 uit 3 en Boetenpost, ja, teleurstellend begin van de competitie, 0 punten uit 3 wedstrijden. De tweede klasse O, Kolm Stadspark 5-0, Marem Oranje Nassau 0-6, Roden Griepjerk 1-4, Winsum Goorrecht 2-6, Groen Geel Gomas, hij stiert op 1-0, en wie nog Giel, dat betekent dat er net als eindstand joen is, we beginnen vanuit dat het 1-0 bleun is. Griepjerk onderlering, Jochen uit 3, maar dat hebben ik Goorrecht en Groen-Geel. Kolm op 4e plek, 6 punten uit 3e wedstrijden. Als debutant door zij het prima. Onderaan 3 ploegen, Pijzen, Bedem en GRC. Zij hebben alle 3 nog 0 punten uit 2 wedstrijden. De tweede klasse N, Stiens Gediek 1-1, Hurgriep FVC 3-1, VVI Jereveen 4-0, Lemmer De Jouwer 0-2, Burgen Balzert 3-1 en Zeerobben Snitswietswaard 2-1. VVI onderlering, Jochen uit 3, de volle map. Burgen doet het prima, op het tweede plek zo'n punt nu 3 wedstrijden. Dat had ik Zeerobben. Dan op het zesde plek Hurgriep, 4 punten uit 3 wedstrijden. En onderaan 2 ploegen, 13e LSC 0 uit 2 en Balzwart het 0 uit 3. De tredje klasse B, Harlingen, Friesloon 0-1. SDS Riepjerk 0-1. GFC AVC 6-0. Louter Sveltje, Sint-Anne-Parochie 4-1. Trienwoorden, Waruit 5-1. En Akrum Minnetsgeer, die werd om 6 uur spelen. Louter Sveltje en Trienwoorden. Het de volle map, 9 punten uit 3 wedstrijden. Vijfde plek, Riepjerk 6 uit 3. En dan onderaan Gielwiet 0 punten uit 2 wedstrijden. De tredje klasse C, Drachten Niekerk 2-2, Noordburgum Jesterwoorden 5-0, ONR ONT 1-4, Opende Aduard 1-1, Bekwiek Dokkum de Westerijn 5-0, Grote Gaast in VV Zoon 60 1-0, Grote Gaast het 9 punten uit 3 wedstrijden, Noordburgum het er Zoon uit 3. Zijsde stiet nou Bekwiek Dokkum met 4 punten uit 3 wedstrijden en de Westerijn het 2 uit 3, onderaan Steen Aduard en VEV Zoon 60. 1 punt uit 3 wedstrijden. 4e klasse C, IM Friese Boys 3-1. Lions SSS Zoon 0. Bedaard Wikkelshalm 12-4. Dokkum Belsum 0-1. VFV 68. VNV 68. Marm 2-3. Oude Siel Fiat 1-2. Lions 66. Onderlering. De volle map Derek Njoggen uit 3. Dokkum had 6 uit 3. Vierde plek is voor Anja Massuis uit 3 en onder ons stiet Friese Boys 0 punten uit 3 wedstrijden. De vierde klasse D. Boomburgum Koosertillen 0-2. AC Viversantig Rottervallen 0-3. Droegeham Sint-Twiesel 3-4. De Lauwers de Zwerg 3-1. OMB Jester Marseille 0. En RWF Harkema op einde 2-zoon. OMB had zoon uit 3, maar dat had ik Harkema op einde en ik Twiesel. Dan hebben we de Lauwers Massuis uit 3 en dan gaan we naar de onderste 3. Dat ben AC 25, De Zwerg en Jestermaar. Aljaar 0 punten uit 3 wedstrijden. De laatste klasse is de vierde klasse C. GSVV Halvert 1-3. Jestrum de Waarden 0-4. Semar Blaya 1-4. VVT Robtaboys 0-5. VCR Tenaat 3-0. Oostergoosse Waard 3-0. En Veenwoorden WTOC. Alles van Jet van Lammert Brouwer 1-1. VCR. En Blaya, 9 uur 3 Hek Oostergo heeft dat 9 punten uit 3 wedstrijden. Dan zak je weer naar Zwart, die had 1 uit 3 en dan de onderste 3. Daarna GSV en Jestrum 0 punten uit 3 wedstrijden. I am

0: Robbie Williams, Beauty in Us Now. Mooie plaat om deze medium mee af te sluiten. We bedanken uw verslagjouwers. Ire Prins, Hilke de Graaf, Johannes Douma, Lammert Brouwer en Frans van Wieren. Ik dank mijn technicus Gratis Kooistra voor de gewerking. En de redactie weer in hand van Trace Talsma. Dat is de Trace Bosma Talsma. Mijn naam is Bauke Bosma. Naast, dan hebben we de Hollandse toppers van Tines Kempenaar. Nijewieken, dan ben we er weer vanaf 2 uur. Bedankt dat je er helemaal bij wist. Dat weer het voor jou. Oont en oor een keer een geniertje van de joen. En wij wensen je verder een heel noffelijk weekend. Oont en oor een keer. Dag.
1: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door Oornem het bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Nof PC, Nof PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC. Daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
9: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: woqs.nl.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland.

0: waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
2: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Bakken. Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Bij u is in Den Waard, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Voorstrum.
1: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
0: Herbergvoorstrum.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: Dus we hebben de plaat van de Mingra's, de 10 kleine negentjes. Luisteraars, hartelijk welkom. Je werkt weer naar de Hollandse Toppers. Zaterdagavond natuurlijk. Telefoon van de Godsdienstzoek is 0412-44-12-02.
1: Dit is Tinus Kempenaar.
2: Hollandse Toppers.
0: Dus 0412-44-12-02. En sorry voor de Godsdienstzoek natuurlijk.

Natuurlijk vinden we een varieerd programma dat. Ik doe collega's van de spat natuurlijk wel toe zijn tot de volgende keer maar eens weer. Ik de meesten die nog in een kantine zitten van voetbal in dat. Ik heb wel een tosje mee, geen dat. Dus 0-4-12-44-12-02. Zullen we de praten op zich, hè? Goedenavond.

Dus de Bluff van Ohio Express van Peter en Tina. Dus 0412-44-1202. Dus audio bladen van je bollen natuurlijk. Hè. We zoeken het even wat verder op. We beginnen naar Zuid-Afrika. Dat is echt een geweldige plaat, hè? Karike Keuzenkamp, waar ken ze net? Legendarische vrouw in Zuid-Afrika natuurlijk, hè?

0: Je werkt in de Hollandse Clubbers. We gaan weg. Alles kennen, alles mij natuurlijk. En alles, maar je knipoog, want... Hoe zit het er ook in de mailbox, hè?
1: Dat kan niet blijven.
0: Dikke Leo.
1: Zij schijnt in mijn huis.
0: Zij is geiten.
1: Heel de dag maar schuren. En krijgt dan nog als dank. Niets anders dan weerstand. Het is uit met dat gespuis. Zij schijnt in uit mijn huis. Boer Jan kreeg op de markt een reuze goed idee. En nam toen maar op slag meteen zes geiten mee. Hij zei hier in mijn stal is er geen plaatsje meer. Marie, ik weet het al.

0: blijven duren. Ze schijten in mijn huis, moet heel de dag gaan sturen. En krijg dan nog als dank, niets anders dan weer stank. Het is tijd met dat gespuis, ze schijten uit mijn huis.
1: Boer Jan schuurde wel mee, begon als morgens vroeg. Maar het hielp niet wat idee, want het was nooit genoeg. Zijn vrouw werd reuze kwaad en brulde tot besluit. Je gooit ze maar.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
2: nofpc.nl.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Peppe, Mike, kijk bij Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet ziet af.

van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.

Lekker hing je op de bank. Tieners beukt door de boksen. Dit binnen de Hollandse toppers op de Satriejoen. Hollandse toppers. Bij Tieners. Tussen 6 en 8 op de Sneunte Joenen. Elke keer weer.

0: Ze blijven Jackie R. ergens in de baaiers. Ze hebben wel veel huizen, waar ze het denk ik.
1: Moeilijk uit te leggen. Hoop en liefde geeft nog toekomst.
0: Ze hebben een fijne blad, hè?
1: Ze is nog niet uit.
0: Je gaat naar de Hollandse Toppers. Welbekende zaterdag natuurlijk. Van mijn jongetje Jin Santig, de voortzijde.

maar het wordt hier voor ons mensen zo langzaam aan een hel. Leven wordt steeds duurder en u verdient zoveel, maar de gewone werkman betaalt zich groen en geel.

Met de plaat van Black Lake, Soldier Boy. In de Nederlandstalige muziek gaan we heel putten, mooie muziek. De bibplaten die zijn goud, maar dit is een diamantje. Dit is een echt niet, hè? Het radiosamble, ik heb genoeg. Meisje, jongen.

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat...
1: Gerard de Vriesmeijer hield de rekkers om. Spelkaarten natuurlijk. Gaffier de Meijer, de volgende plaats. De koning der piraten. De enige echte natuurlijk, Henkie Wijngaard. Waar had hem naar de lijst, Joen?
2: Mijn moeder kwam uit Frankrijk en mijn vader was een Canadees soldaat.
1: Dat is een van de weinige artiesten die in 5 minuten een heel levensverhaal vertellen kennen.

Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit, maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde, het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar, dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen en het eerste wat ik zag was die kleine jongen met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er jongen? Hij zei, mama houdt van rozen.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen die juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

Jongen, jongen, wat een beeld van de meid. Plaatje van de casino's. En dat bij de Hollandse tappers, hè? De echte fans, die weten al wat het is, hè? In plaats van Fancy, Flames of Love. Je zoon dat net zei, maar die Fancy, dat is een Duitser.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Paken, zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag

0: tijdens de VN-top voor de zeestaat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No, Hollands op zijn best.
10: Dit is Hollands op zijn best.
11: Gezelligheid op de sneunte joen tussen 8 en 10.
10: Maar Joege en Jikke op RTV NOF.

0: Jaarke, zal je maar een hele goeie unita wensken. En welkom bij het programma Hollands op z'n best. Dus eerste oren, we ben er ontzien, oren ta. Ja, ik ben er eventjes een beetje bij. Nee, het is goed. Aan de Torenstra, die wil graag eventjes een plaatsje ontbieden. Romy Kempenaar, Ferentitie, Gerry Nali. En El die harkert naar het programma Hollands op z'n best. Benny Nijman, mijn vrijgezel. En Mintje nog voor mijn jidje. Nou, dankjewel Mintje. Het is alweer een skotje lien. Maar ik kan je over vertellen dat ik een hele mooie, gezellige dijhoorn ha. En dan we dan even bezig en draaien we de clown. Nou, dat ga je ook goed om te houden. Want dat vind ik een heel mooi versje van bezig. En voor zelfs kinderen reageert weer naar de studio daar. Om je platen om te vreden. 04-44-12-02. Ik weet de krat eventjes een beetje waar je hoort. Dus ik ging net mijn hele verhaaltje in. Zodat ik het hoor zal die dag. Maar ja, wie ben er weer? 12 weken weer vrij west en we ben er weer.
1: Ja, wie ben er weer? En die hopen natuurlijk, ja, hoop je, je verlangen in ieder geval, dat harken ze net in de steek letten.
0: Zeker net. Nee. Maar wist wat, we praten straks even verder, ja. Want ik denk als ster aan de orenkant,
1: nou, dat denk ik, ik kan er gauw heen.
0: Dan draai ik er beide plaatsjes even.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ja, BZN, mij de clown, in je van mijn mooiste vestjes van BZN. Ja, ik ging verder met Karin Ken, dan zie je de hele nacht met mij en langzaam het leven van Johnny Hoes. Afke Pasma, die wil ook even een plaatje van mij draaien laten. Dankjewel daarvoor, Afke. En Kees Wierstra even voor Betty Prins, Brita, Tine de Vries, Watse, Vars, Frans Fortuin, Sapen en Orders en wie. Ja, ik hier kret even een beetje wat een minnenstaart, want het roeien je kret even mis. Maar daarom drukken we de pret net vanzelfs. Wie kon er gewoon lekker zien hoor. En joh, maar je belly naar de studio ta om al jouw mooie platen om te vreien. 0412 44 12 02.

Stien van der Zee die wil speciaal even voor Willem Kobus een plaatje draaien. Even voor Annie van der Waal en voor Uus. Dat moest even weer alles en Ben. Kijk in jouw ogen in de mijne. En Minke wil even voor haar mem een plaatje draaien. Voor Thomas Hoes, Grieten Jitske en Jikke. Haar broer die is hier en die houdt ze vanzelfs even de lokwensken. Plaatje moest ook even draaien worden voor Gerton en Tineke, Hilly en Vrouwtje. En dat moest Marco Schuitenmaker wijzen mijn zaterdagavond, maar ik begin even met Els en Ben.

0: Ja, we zijn al wel lekker op dreven, jongens, naar deze 2 weken vrijweg te gaan.
1: Ja, zeker. Het is wel even noffelijk om even vrij te wezen. Maar ik wil wel noffelijk om hier even te wezen. En uw harkers ben al geweest met u. Maar die zijn wel even blij dat we hier weer binnen.
0: Nou, dat doen we het ook helemaal voor. Ja. Net. En toen we hier van de Jannes zijn heen, begon het al wat zuster te worden, zei ik die. En de Mianne hier een hele mooie ronde bal. Die gier 4 uur op om het paard te wezen. En de skipjes, dat vond ik echt zo mooi. Want het begint het al wat nacht te worden. En dan die skipjes daar al zo mooi in die land. Zo zie ik je al alweer een beetje wat een plakje om te sliepen. En gewoon willen nog een beuletjes nog even vol eten. En wat is dan een stukje natuur mooi naar jongen.
1: Ja, zeker. En toen is dat van Jannes ook al hoor van haar. Ja, als met het opkomen van de scène en aan de douwen wat door het veld heen. Nou, wat had je? Wie zit op het heen bol? In 18 mooie tijd van die.
0: Het is een hele mooie tijd. En ongeveer, nou, ongeveer hoe zei ze, maar dan zit ik alweer in de kamer vanzelf. Jelwe zomer in die snommer is heet. Dan zitten de roeken bij mij al op het dak van de wacht. Is alweer op de stekjesbal die ik smiet. Ja. Of de extra's op de kade. Het maakt het ook niet uit, maar in de regel die grutte vogels. Hè? Ja. En dan letten, dan komen de torteldokers en de houtdokers mooi om al die lietse dingetjes op te pikken en die tikte dan daar gooit haar. Het is narigheid. De meid, dit is mooi. Maar nou dat ze staren gewoon juist wordt, is het prachtig mooi, jongen.
1: Ze is maar krijt. En dan komt de meid dit weer in het loon. En dan, ja, doe maar.
0: Ja, maar ook komt de juist in.
1: Ja, doe hier het door de maite. En dan kom ik bij een bepaald versje, kom dan weer in gedachten. En dan denk ik van, nou ja, dan flap ik dat er niet nek uit.
0: Ach, het maakt het al geneerd, wat we ik ga simmeren, is echt mooi. De winter, nou.
1: Nou nee, de winter vind ik mooi. Dat is te koud, hè.
0: Dan is het koud als rood soms. Maar dan kun je het echt nog gezellig maitje. Dan kun je een gezellig maitje in de hoes. Maar ja, je kunt het echt op oren plakken, gezellig maatje.
1: Oh ja.
0: Altijd al wel een hele putte, mooie, gezellige dingen te doen. En mijn naam, Roenom de Christ. Maar ja, ik wist zo blij dat de harkers al je weer volop bellen, jongen. En ik ging heel gauw verder met de muziek. Want daarvoor lezen ze zelfs al je plat voor die radio, om de muziek van u te jaren.
1: Ja.
0: En net om u zijn verhaaltjes te jaren, hoe mooi het weer het vinden in de jest. Maar dat maakt het niet, daarom moeten we daar wel even over praten.
1: Oh ja, zeker wel. Ja.
0: Nou, ik ga nou hier van de zangeres zonder naam. Ik weet net joh, wat ik deze ooit wel eens jet haar. Als ik naar je blinde ogen kijk, ik zal aanstaan een heel goed jere wat ik wel eens jet haar. Want het is voor mij alweer een onbekend vestje naar die 22 hier ook het toch. Ja, er zitten nou wel eens even wat onbekende vestjes tussen. Maar ja, dat leert ik weer gauw, toch?
1: Ja, ja.
0: En die onbekende die heiken, jongen. Maar alles in het leven duurt maar even. En dat wil André Zakkerman graag even draaien litten voor El die harkert. En het orenplaatje wat ik kreeg zijn van de zangeres zonder naam. Dat is van Willem Kobus en die wil stingraag even een plaatsje aanbieden. De Bloemfortuin, Johannes van der Veen en Henke Sietse. Griet van der Veen, Boukje Eldega, Annie van der Waal, Johanna de Vries van Oentjerk en even voor u. Nou, wat zei ze? Zal ik direct maar beginnen?
1: Ja, toma.

Ja, en ik wil al mijn kant al harkens naar een hele goede jongta wensken bij Hollands op zijn best. En we eindigen eigenlijk hartstel weer het eerste uur van Hollands op zijn best. Maar we draaien dan een paar mooie plaatjes. En er kun je tussentijd natuurlijk gewoon terugbellen worden hier in de studio. 05 11 44 12 02. En dan neemt Jekke de telefoon even om. Als je die zei van draaien een mooi plaatje in voor alle vrienden en bekenden. Even een plaatje van de havenzangers. En Jekke had even opzocht daar bij de waterkant. Henkie Smedema, die wil graag voor u hier, dankjewel. Eén voor Pietje, één voor Mem, voor Henkie Zelts en ik één voor Verentietje. Even een plaatje draaien van de Wico's. Op het perron!

Ja, Harkes van RTV en de website. Het eerste uur, eigenlijk kijkt het een beetje verhaal. We draaien nou een liedstukje van de instrumentale en dan ben we er niet over een uur, dan ben we er weer. Ik zou zeggen, onze

0: door Specsavers Dokkum.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Herberg

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West-Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op, Njoggen Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledig

0: volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
7: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
8: Dit is RTV NOF.
9: Mijn no, Holland.

Ja, wederom maar een bijzondere goejong, de harkers van RTV NOF. Ze hebben weer onbelangrijk bij het 12 uur van Hollands op zijn best. En wie wens je de harkers nog een hulp? De harkers nog daar natuurlijk.

beginnen hier rustig aan bij de volgende verzoek. Hier aan deze kant Harkers. En de eerste die komt van Toon de Luistervrink uit Noord-Brabant. En die wil graag voor alle vrienden en bekenden even een mooi plegen keusje herletten. En Jikke had even opzacht het counterlied van de Cowboys. En de Jervis had direct een keer weer nee. Tietje die wil graag even de Sunstream herletten. Maar ik word steeds verjaagd en verdreven. En nou dat dan even draaien we een voor Toon de Luistervink uit Bladelwij. Een voor verder. Ellie die kreeg even een betterskept aan wiske. Ik heb voor Sjoerd een vakje, Gerko en Angelique in de ben. Ik voor Griet en Jitske, voor Sapensloot, Romy Kempenaar, Daan en Janny, Aarte Toonstra, Wier in de studio, Tjitske, Henkie en Pietje, Ilke en Ali en verder een voor Alois Harkers.

Dan een winter met westenwind, dat wil Frits en Minke graag even een jaar letten aan Berber, want die is Joort Jedje en die werd van harte lokwensken met de 91ste jaren. En moest ik even trouwen even voor Seesje en ik even voor Anneke. Dan een winter westenwind.

Ja, dat wie wil naar mijn vader Abraham, een jongen die je nooit vergeet. Jan Lap, die had in zijn kont ook even nu gereageerd dat we een plaatje draaien moeten van de havenzangers Kleine Greetje uit de polder. En nou dat dan even draaien moeten voor Rommie Kempenaar en ik even voor Jikke.

Jetzt gaan we even naar mijn graag een plaat om bij de Gerton en Tineke Ferentitsje en alle hulpverleners, Sasa Jitske, Griet Wiesma, Saapke Halbensma en Heldit Harket. En dat we dan even draaien woon Marco Schuitenmaker en wie haar engelbewaarder even opzacht. En Boukje en haar man Lex, Sasa het Boukje wie haar je altijd naar je mooie programma Hollands op zijn best. En dan ben we heel dankbaar voor Boukje. En Jim haar vragen dat we eventjes het boethuisbankje draaien willen voor de Wico's. Verzelfs, die is te kleren, maar we draaien eerst even Marco Schuitenmaker.

En Adema van Drachten die lokwenskert zijn squandochter maar alleen, want die is Joert Jedje. Familie en kennissen die kregen de plaats. Jij komt bij en wie hier in de studio. Connie Vinkselaans, dus jongen, wie ben jij? En Jenke Halbersma die wil haalt zijn Griet graag even een plaats, jongen, bieren. En het moest even in je wurf van Tjimmeries.

Ja, Harkens, en ik geef het eruit met de Silvera's, de Pascoes. Want Daan en Jannie, dat willen we toch graag even draaien. Litten van Ferentietje, Jan en Wieke Visser van Bergen. En dan zit het er van ons weer op. Het is hier al je vuur komen om ons heen. Het praat ook heel raar met de microfoon op. Maar ja, het is even het oors. Het is hier feest in de wedstrijd. En dat zal straks ook wel weer op horen. Wie kon in elk geval hoes? En wie willen jou danken voor het voor het Harken en voor het Bergen. Want het weer van Jan is weer op en top. Geweldig, danken we ervoor. In één week sneeuwen, bijzonder wezen, dan ben we er weer tussen 8 en 10 in oren. En we hopen voor zelfs dat Jodon en ik weer volop naar de studio te reageren. Tot dan.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Jan Koeks voor jou.

0: uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

Even een mooie opvulling met een nummertje van, even kijken, Johnny Pearson en het heet Sleepy Horses. Straks de hit uit misschien, want ja, de klok die loopt nog een beetje voor op het moment.

0: Dat singeltje met de paarse hoes, A Way of Life, dit was The Family Dog, kwam uit 1969, heeft 7 weken in de top 40 gestaan en nummer 10 was de hoogste notering.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Maar ik heb alles weer opgezocht en klaar te staan. Dus ja, we kunnen er weer tegenaan met de hittijdmachine. Ook weer een hele mooie drieluik. Volgens mij wordt die wel even spannend. Ah ja, we hebben een paar hele goede puzzelaars erbij zitten. Dus ja, wie weet. Ik zit even naar de verzoekjes te kijken. Nou, het meeste staat klaar. En het eerste verzoekje ga ik nu ook even behandelen. Want Afke die wou graag een nummer van Melanie horen. Ik zal even het appje erbij pakken. Want ze had er nog een verhaaltje bij. Ja, ze wil graag Melanie horen uit 1968 met het nummer Mr. Tambourine, of Tambourine Man. Moest het even draaien voor de buren Lutsen en Rut. Nou, ik heb hem gevonden. Ik heb hem op een verzamel-LP van Melanie staan. Of een, ja, waar al haar grote hits op staan. En ja, in digitaal kon ik hem niet vinden, maar dit klinkt ook heel mooi.

prachtige vertolking van Melanie Safka. Mr. Tambourine Man. Ja, het klinkt prachtig vanaf hier. Deze dubbelhaar, daar staan een heleboel mooie nummers van haar op. Het heet De Best puntje, puntje, puntje, Melanie. Goed, bedankt Aafke voor deze mooie suggestie. Ik heb het volgende verzoekje, dat is voor Hendrik. En Hendrik vraagt om een nummer van Jefferson Airplane, White Rabbit uit 1970. En ja, moest het draaien voor iedereen die luistert.

prachtig nummer van... Oh, hij staat op de automatische piloot. Dat is de bedoeling niet. Dat is spannend. Ja, ik wil eerst even wat zeggen. White Rabbit, een compositie van de Amerikaanse psychedelische rockband Jefferson Airplane. Afkomstig van het album Surrealistic Pillow uit 1967. Het verzoekje was van Hendrik. Ik heb het verzoekje van Romy. En Romy vraagt om een nummer van Freddie Breck. En gaat, waar we al een stukje van hoorden net, Rode Rozen uit 1973.

Rode Rozen is net als het grootste deel van de nummers uit het begin van de carrière van Freddie Breck, gebaseerd op klassieke muziek. Het gaat hier om de overture van de operette Dichter und Bauer van de Oostenrijkse componist Franz von Suppe. Hier werd door Kurt Veld een nieuwe tekst opgeschreven en het lied is geproduceerd door Heinz Gietz. Breck moest Gietz wel overtuigen om zijn muziek te produceren, aangezien hij volgens de zanger al genoeg ideeën had. Bij een tweede poging tot het maken van contact werd zijn idee wel geaccepteerd. Ik heb hier de George Baker selection met het nummer A Baby Blue.

Baby Blue is afkomstig van hun album Hot Baker en was de 14e single vanaf deze combinatie. Het heeft van in 1974 vanaf week 1 tot en met week 7 in de top 40 gestaan en de week 3 stond hij als hoogste positie op nummer 8. Ja, ik heb hier de Beatles en het mooie Hello Goodbye komt uit 1968.

stond ook op het Beatles-album Magical Mystery Tour. De opnames van Hello Goodbye begonnen op 2 oktober 1967 ten tijde van de opnamen voor het uiteindelijke album Magical Mystery Tour. De werktitel was toen Hello Hello. In 14 takes werd de backing track met drums, piano, orgel en percussie opgenomen. Vanaf het begin van de opname bevatte het lied al een einde met een reprise. Of reprise. Het 19 oktober werden vervolgens 2 gitaarpartijen, lead vocals en door Paul McCartney en backing vocals door John Lennon en George Harrison opgenomen. Ook sessiemuzikanten speelden mee op Hello Goodbye. Op 20 oktober werden 3 fluitisten en 2 altviolisten opgenomen. De partijen die de fluitisten speelden werden die avond voorgespeeld door McCartney op de piano, waarna George Martin de noten opschreef zodat de fluitisten het na konden spelen. Ten slotte werden op 25 oktober en 2 november door McCartney nog 2 basgitaarpartijen opgenomen. Nou, zo gaat het met zo'n plaat, dus daar zat wel een heleboel werk in. Ik heb hier nog eentje voor de 3 luiken, mooi van de Hollies. Gaat om Jennifer Eccles uit 1968.

Kijk, prachtig getimed deze keer. Het is precies 10:30. Er waren de Hollies, Jennifer Eccles. Nou, ik heb hier weer een mailtje van Pieter en Jikke. De afgelopen week is het razend tempo voorbij gevlogen. Ja, dat klopt. De ene afspraak na de andere afspraak vroeg de nodige tijd en de aandacht. En ondertussen is het zaterdagochtend. En dan gaat gewoon de drieluik de deur uit met de digitale postduif. Maar ja, dat moet eerst maar het archief in, want er ligt geen complete drieluik meer op de plank. Gelukkig nog wel ideeën, maar logischerwijs laat ik me daar niet over uit. Een uurtje later heb ik het voor elkaar en dit is wat het is geworden. Nou, ik ga de plaatjes draaien en de eerste is een hele mooie van Mireille Mathieu. Komt uit 1971. Pourquoi le monde est sans amour?

Nana Mouskouri, een Griekse zangeres en politica. Prachtig nummer. Ik zal het nog een keer opnoemen. Pourquoi le monde est sans amour? De tweede is eentje van Petula Clark en gaat op het nummer Now That You've Gone.

Petula Clark, oftewel Sally Olen Clark, is een Brits zangeres, actrice en componist. Meestal bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Ja, ik haalde net even twee Franse dames door elkaar. Want het eerste was Mireille Mathieu natuurlijk. Was niet Nana Mouskouri. Goed, de derde, dat is een van Floyd Robinson. En het gaat op het nummer Why Can't I Go On?

was een nummer uit 1961 van Floyd Robinson, Weekend. Go on. Goed, nou, ik zie wat dingen voorbij komen. En ik denk dat daar toch een goed antwoord al tussen zat. Ik zal gewoon even de overeenkomst even melden. Want ik kwam dat woordje dus voorbij. Wat ik nou ook ga melden. De overeenkomst. Het zichzelf, of het zich tussen haakjes zelf afvragen. Dus de oplossing waarom is niet voldoende. Daar zit niet voldoende twijfel achter. Want die zag ik dus wel een stuk wat keren voorbij komen. Bovendien, waarom is ook een woord dat iemand ter verantwoording kan roepen. En dat is vandaag niet aan de orde. Maar nou zie ik bij het antwoord van Hans en Mieke het woordje vragen, afvragen, vragen stellen. En waarom staat er ook tussen. Maar wel dat afvragen zie ik staan. Dus ja, dat is een goed antwoord. En volgens mij Bert en G hebben ook dingen geprobeerd. Maar daar staat verlies, afwezigheid, ook het woordje waarom, liefde. Maar in ieder geval, Hans en Mieke hadden dus wel het goede antwoord tussen staan. Nou, gefeliciteerd. Ik zou zeggen, ja, er stond ook nog een mooi regeltje onder bij Pieter. Nou ja, een gezellige en vrolijke uitzending toegewenst. En natuurlijk veel respons, want dat geeft toch een beetje anders dan andere radio. Een soort gezellige levendigheid. Nou, ben ik helemaal met je eens, Pieter. Goed, bedankt voor deze drie luiken. Ik had gedacht dat die nog wat langer zou duren, maar ja, we hebben hele goede puzzelaars ertussen zitten. Dus, nummer van Majority One gaat op het nummer Because I Love 1971.

Ja, because I love, dat was het Majority One uit 1971. Ik zie wat appjes binnenkomen. Ja, Hans een beetje zegt, Bette G zijn ook goed hoor. Ja, die zitten ons vaak op de hielen. Nee, dat klopt helemaal. Jullie zijn allebei vrij goed in het puzzelen in dit geval. Dick Offing van Radio Emmeloord, die vraagt aan, past de wife van de Cats erbij? Nou, ik zei, ik heb zoiets van, ja, dat vind ik heel mooi erbij passen. Dus hier bij deze draai ik deze even voor jou. Komt uit 1969, de Cats.

Why is een single van de Cats. Die werd uitgebracht in 1969 en de nummer 1 positie van de top 40 behaalde. Hetzelfde jaar werd het op hun LP Color is Gold uitgebracht. Het nummer werd geschreven door bassist van de Cats Arnold Muren. Na de nummer 1 hit Lia uit de pen van Muren werd bij de platenmaatschappij Bovema verlangend uitgekeken naar een volgende compositie van zijn hand. Muren besloot een duet te schrijven waarin zowel de vorige als de huidige leadzanger Kees en Piet Veerman een rol zouden hebben. Ontevreden over het studioresultaat vroeg Kees Veerman aan Muren om zijn deel te zingen, waardoor het een duet werd van Piet Veerman en Arnold Muren. Ook Why kwam op de nummer 1 van de top 40 terecht, waar het 5 weken achter elkaar bleef staan. Het stond bij elkaar 13 weken in de top 40. Nou, ik heb hier eentje van, het is 10 minuten voor zich, van Zeger en Evans op single en dat gaat op een nummer in die year 2525.

Zeker, en Evans waren in de tijd hun tijd aardig vooruit in 1969. Ze zongen over het jaar 2025. Ja, dat duurt nou nog een dikke 500 jaar, dus dat kan je nagaan. Maar dat was in ieder geval een dikke hit in de tijd in 1969. 11:05. Ja, ik zit even te kijken, want volgens mij is het nieuws wat aan de vroege kant. Maar ik ga gewoon lekker een plaatje draaien van Ronald W. Mona. Of Monja, sorry.

0: Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: baarsmazitcomfort.nl
4: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.

Prachtig nummer van de Beach Boys. I Can Hear Music. Ja, het kwam van een heleboel artiesten. Onder andere de Ronettes. En ja, natuurlijk de Beach Boys. Dat was in 1968. Het was een Phil Spector en Ellie Green with Jeff Berry compositie. Goed, welkom in het tweede uur van de Hittijdmachine vanavond. En, nou, ik wil nog iedereen even bedanken voor de vele felicitaties deze week voor mij. Allemaal hartelijk bedankt. Goed, ik heb hier een nummer van Robin Gibb, gaat om het nummer Saved by the Bell.

Ah, de eerste solo single van Robin Gibb, Saved by the Bell, 1969. Het was de eerste single van zijn debuutalbum Robin's Rigging. Saved by the Bell is opgenomen voor Gibb's debuutalbum, zoals ik zei net. Het werd op 27 juni 1969 als single verkocht. En in de hitlijsten was het nummer een directe concurrent van de single Don't Forget to Remember van de Bee Gees. Saved by the Bell stond op nummer 1 zes weken in Nederland. Ja, ik zit even. Oh, je moet wel het klaarzetten. Ik word hier wat afgeleid door vliegen. Dat is een beetje irritant. Die gaan steeds hier voor me langs. En ik heb nou even een spuitbusje gebruikt. Misschien gaat het dan wat rustiger worden. Maar ja, ik moet ook een beetje om de pick-ups denken. Want die draaien moet je dus niet met een mapper hier zitten. Oké, de Carpenters, Top of the World.

In 1973 coverde country zangeres Lynn Anderson het nummer als titeltrack van haar album Top of the World. Deze versie bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse countrylijst en piekte op een 74e positie in de Billboard Hot 100. Na het succes van deze cover zagen de Carpenters het hitpotentieel van Top of the World en brachten zij een nieuwe versie van dit nummer. Opgenomen voor het compilatiealbum De Singles 69 tot 73 uit op single. Deze versie die werd gemaakt omdat zangeres Karen Carpenter niet geheel tevreden was over de originele versie van Lynn. Nou ja, dat krijg je dan. Hè. Maar in ieder geval, dit was toch wel een hele mooie uitvoering. Ik heb een single op de draaitafel liggen. En die heb ik Aafke, volgens mij al 2 of 3 weken geleden al beloofd om te draaien. Gaat op nummer Jerusalem in Zeldzaaf van Rika Azaray. Nou, hier komt hij aan.

Nou, ik blijf hem toch het mooist klinken vinden vanaf de single. Want ik heb hem ook wel op MP3, maar daar zitten er weer andere geluidjes doorheen. Dat is heel apart is dat. Maar dit was even speciaal voor Afke. Rika Sarai, oftewel Rika Gosman met Jerusalem El Insel's Hells of Half. Simon & Garfunkel, die had ik al even klaarstaan met het nummer I Am A Rock uit 1966.

Het Amerikaanse zangduo bestaande uit Paul Simon en Art Garfunkel. Ze traden voor het eerst onder de naam op als Tom & Jerry in de tweede helft van de jaren 50. En sinds de jaren 60 als Simon & Garfunkel. In 1970 gingen ze uit elkaar om sindsdien sporadisch voor eenmalige concerten of tours weer bij elkaar te komen. Maar ze zijn bij de solo heel goed terechtgekomen. Goed, het is kwart over elf geweest. Ik heb hier eentje van Demis Roussos uit 1971, We Shall Dance.

James Rooster stond in 1971 9 weken in de top 40. 7 was de hoogste positie. Ja, ik heb hier het hoesje voor me. Ja, het is een mooi gewaad aan. Een ketting met allemaal tanden. En echt als een Griekse god. Nou, prachtig nummer om weer een keer te horen uit de jaren 70. Ik heb hier een uit de jaren 60, 1969 om precies te wezen. Peter Starstedt, het nummer Where Do You Go To My Lovely.

Heerlijk soundje in deze plaat. Where Do You Go To My Lovely is geschreven door Staastedt zelf en geproduceerd door Ray Singer. Het lied is in driekwartsmaat gecomponeerd. De zangstem wordt begeleid door gitaar en een bescheiden drums. Met de opening en het slot een bijdrage van een accordeon. En in de laatste anderhalve minuut een tegenmiddel die van Celli. Nou, prachtig nummer om weer een keer te horen op de radio. En ik kreeg al even een duimpje van een luisteraar. Goed, de T-set. Nee, wacht even. Ik zal eerst een verzoekje van Hans en Miek even doen. Want dat staat al even klaar. Gaat om een nummer van de Dave Clark 5. No one can break a heart like you. Dat is nou even voor de drie luik.

Het verzoekje van Hans en Mieke uit Purmerend, omdat ze de Drieluik goed hadden, hebben ze deze plaat aangevraagd van Dave Clark 5. Ja, soms afgekort als de DC 5. Was een Engelse popgroep opgericht in Noord-Londen. De Dave Clark 5 was na de Beatles de tweede groep van de British Invasion die mocht optreden in de Ed Sullivan Show. De groep bracht tussen 1964 en 1967 een reeks succesvolle singles uit, waaronder Glad All Over. Goed, Mary Mary, ik had het net al over de T-set, dus die komt uit 1972.

0: Peace Head was een Nederbeat band uit Delft die in de jaren 70 of 60 rhythm en blues muziek en vanaf begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van Peace Head zijn Ma Bellamy uit 1969 en She Likes Weed, een Nederlandse nummer 1 hit in december 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein erachter. En dit was de single Mary Mary uit 1972 van hun. Even kijken, ja, dat is ook een hele mooie, de Tremolo's. Silence is Golden uit 1967.
1: De Gouden Vos trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of

genieten, dit nummer. Ja, ik kreeg alweer een duimpje. Nou, dat betekent dat de platen mooi worden gevonden. Ik heb er nog eentje uit ook de 60er jaren. Ga eens van eentje van de Trox. En het nummer heet Hi Hi Hazel.

We're just a little kid then. Won't ask what happened

Petrox, een Engelse rockband opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. Die een aantal hits had in de jaren 60, waaronder Waltzing with a Girl Like You. Love is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands. Trog is afkomstig van Troglodiet, of Troglodiet, wat holbewoner betekent. Kijk, dan weten we dat ook weer. Dat zijn van die wetenswaardigheidjes. Ik heb hier een van de Easy Beats. We kennen hem allemaal van een stuk wat jaren terug werd hij bij een kledingzaak gebruikt als idee iets met appels of clockhouse. En er kwam deze plaat voorbij. Hello, how are you?

De band kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright en drummer Snowy Fleet kwamen uit Engeland. Gitarist George Young en uit Schotland en gitarist Harry Vanda of Hans van den Berg en bassist Dick Diamonde, Dick van der Sluis uit Nederland. De grootste hit van de Easy Beats was Friday on My Mind, wat in 1966 een wereldhit werd. Andere songs van de groep zijn onder andere die we net hoorden, Hello, How Are You en The Land of Make Believe. In 1967 verliet Fleet de band en werd vervangen door Tony Chettle. Goed, de First Class, nummertje uit 1974, lekker vrolijk nummertje, Beach Baby.

The First Class, een voormalige Britse studiogroep, die was samengesteld door singer, songwriter en producer John Carter. En die werd ook bestond uit de zangers Tony Burrows en Chet Mills. Samen met zijn vrouw Jill Shakespeare schreef Carter de grootste hit van The First Class, Beach Baby uit 1974. Dat ook een grote hit werd in Nederland. In dit nummer, geschreven in de traditionele traditie van de Beach Boys, zit een trompet solo die is geleend uit de 5e symfonie van de Finse componist Jan Sibelius. Ook zit er een verwijzing in naar Let's Go to San Francisco van de Flowerpot Man. 10 minuten voor middernacht. Nou, we toch in de jaren 70 zitten, heb ik hier uit 1971 een nummer van Earth and Fire. Gaat om een nummer, Invitation.

prachtige uitvoering van Earth and Fire met zang van de onlangs overleden Johnny Kaarman. Maar dit nummer heette Invitation. Ik heb nog een mooie uit de jaren 60. Even kijken. Ja, Wolterfus, King Crucius.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine

vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.